0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Klauks de Grunnige van 2026.
1: Veel score, maar
2: waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt Amerikaanse nieuwssite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: weg was het overrest. Hij staat onder water. Thailand staat onder water. Ja. Al die boeren met voort. Al die stukken graslaat, bier, coins, schoen.
1: Wat is hij?
0: Gewoon maar die buiten houden. Dat is nou zijn wilst. Het is onder rijkvolk, ja.
1: Bij 6 toen, ja.
0: Met die met scheel?

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen. Maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. En daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Doe naar de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbases van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog. Daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden. Voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwsite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers. Daarom is het museum langer open dan normaal. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
4: En om 6:02 krijgt natuurlijk ook de hoofdpunten uit Noordnieuws met Rob de Vries. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. De overlast rond de dakloze opvang bij de Speelsluizen in de stad Groningen lijkt zich te hebben verplaatst sinds de gemeente het grasveld voor de opvang heeft afgesloten. Melden omwonenden van het Martini Kerkhof meer overlast. Bijvoorbeeld van openlijk drugsgebruik, maar ook andere overlast.
6: Een en al geschreeuw. Poepende kerels. Het grote probleem op dit moment is volgens mij de crack. Nou, hier zie je de dealer ook weer langskomen.
5: De politie zoekt getuigen van het dodelijk ongeluk gistermiddag op het Paterswoldse Meer, waarbij een man om het leven kwam. Het slachtoffer viel van een subboard in het water en kwam niet meer boven. Reanimatie mocht niet meer baten. De politie zoekt mensen die tijdens het ongeval op het water waren en het ongeluk van dichtbij hebben gezien. En in Roodeschool worden vanavond en morgenavond informatieavonden gehouden over de mogelijke bouw van 2 kerncentrales in de Eemshaven. De bijeenkomst van vanavond is bedoeld voor boeren en andere landeigenaren in het gebied rond de Emmapolder. Morgenavond kunnen omwonenden en andere geïnteresseerden vragen stellen over de centrales. Meer nieuws straks om 6:30.
7: Radio Noord.
8: De ochtendploeg.
7: Met Stefan Kosters.
4: Goedemorgen en fijn dat je erbij bent aan het begin van maandag 29 juni. En de week beginnen we goed met muziek van Roy Orbison.

0: Ja, mocht je last hebben van ochtendhumeur, is die nou zeker over. Roy Orbison, hoor je op Noord en You Got It. Dat al om 6:07. Goedemorgen en fijn dat je erbij bent bij een nieuwe ochtendploeg.
1: Ja, welkom. Kopje koffie?
0: Nou, lekker. Iemand anders nog een bakkie?
2: Ja, lekker man. Koffie.
0: Nou, Ronald, ik ga jou ook wat inschenken. En ook Rob en Petra, die krijgen een smakelijk bakkie van mij.
3: Nou, ik kijk er naar uit.
0: Ja, goedemorgen, fijn dat jullie er weer zijn. Hebben jullie een goed weekend gehad?
1: Jazeker. Ja, lekker weer. Dus ik heb gisteren geshow de boelt.
0: Oh, ja. Dat is leuk.
1: Ja, dat is heel leuk. Maar dat is in zo'n gelegenheidscafé ergens in de stad. Maar dat was binnen.
3: Oh.
1: Bloedheet.
3: Oh. Nou, buiten was het niet veel frisser.
0: Nee, dan was het ook niet veel aangenamer hoor. Oh. Rob, heb jij ook last van FOMO?
3: Nou, ja, weet niet. Op welk vlak bedoel je?
0: The fear of missing out. Want ja, wij waren er niet bij, hè?
3: Oh, nee.
0: Bij het personeelsfeest. Nee. We zullen er niet te veel over zeggen, want dat blijft natuurlijk gewoon een personeelsfeest. Maar er is gezellig gebarbecued, had ik begrepen.
1: Ja.
0: En jij was erbij. En kun je dan bevestigen dat het gezellig was?
1: Ja, het was zeker hartstikke gezellig. Ja. En ja. Ineens vluchtte Harma Woer, die vluchtte weg. Dachten we, nou, dan is er wel wat aan de hand. Want dan komen er buien aan.
0: En dat was ook zo,
1: nou, even afwachten. Nou, toen ging het toch los.
0: Oh,
1: ja.
0: Ja.
1: En
0: ja,
1: ineens lichten uit en muziek uit en het was stil.
0: Wat? Is er iets ingeslagen?
1: Ja, nou ja, het ging even later wel weer aan. Dus het zal wel mee hebben gevallen. Maar dat was het moment dat ik vertrok.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Nou ja, ook in andere plekken hebben we de onweer gemerkt.
1: Ja,
0: ja, ik was aan het barbecue en op een gegeven moment gingen we toch maar naar binnen inderdaad. Ja, het was een soort stroboscoop in de lucht.
1: Ja.
0: Die een beetje aan het achtervolgen was. Zoveel ontladingen.
3: Ja. Ongelooflijk, ja. En het waaide dan ook nog flink. Flinke slagregens.
0: Ja, nou ja.
3: Toch een neerslag naar beneden. Een hagel af en toe.
0: Ja, dachten we dat we vorige week al iets hadden beleefd wat niet zo vaak gebeurt. En was dus nog een tandje erger, hè, afgelopen weekend.
3: Nou, heb je die hagelstenen gezien in Holwierde onder andere? Op onze website.
0: Ja, op onze website zie je zo'n foto inderdaad. Gewoon een handvol gewoon met echt grote hagelstenen.
3: Zo groot als golfballen.
0: Bizar.
1: Ja.
0: Nou, vandaag kan ik zeggen, is het een stuk aangenamer buiten. En dat blijft het ook. Harma gaat het straks even bevestigen in een uitgebreid weerbericht. Maar ik kan wel zeggen dat het eigenlijk bijna in de hele provincie droog blijft. Behalve deze ochtend nog eventjes in het oosten van de provincie mogelijk een klein buitje. Daarna breekt de zon uiteraard door. Wordt het 21 tot 24 graden. Nou, dat is gewoon cool.
1: Ja.
0: In vergelijking met de afgelopen dagen. Het WK voetbal, dat is ook altijd even iets wat we nog bespreken. Zo iets na zessen. 1 wedstrijd slechts gisteren. En we weten de volgende tegenstander van Oranje. Tenminste, als we van Marokko winnen.
3: Ja.
0: En dan wordt Canada de tegenstander. Die hebben met 1-0 gewonnen van Zuid-Afrika. Ja, dat is volgens mij wel te doen, hè?
3: Ja.
0: Ja, het is even pittig.
3: Nou ja, goed, het is wel een van de thuislanden natuurlijk. Ik weet niet waar deze wedstrijd dan gespeeld zou gaan worden. Of dat dan in Canada is of in de Verenigde Staten.
0: Volgens mij Houston.
3: Ja. Oké. Nou ja.
0: We gaan erachter
3: bekend,
0: komen.
3: Toch?
0: Ja. Ja, zo is het. Ja. Wellicht de volgende tegenstander van Oranje, Canada. Maar ja, dan moeten we wel eerst van Marokko winnen. Mocht je die wedstrijd willen zien, ja, dan moet je of heel lang opblijven of de wekker heel vroeg zetten. Want die wedstrijd is vanavond, aankomende nacht, om 3:00. Zometeen de vroege vogel op Noord naar nieuwe muziek. Hier

0: Nieuwe muziek op Noord, echt een hit van dit moment. Stella Lefty met Boston.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: John Schaaphok, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Stefan, hallo.
0: Heb jij een goed weekend gehad?
3: Ik heb een heel goed weekend gehad.
0: Oh ja, wat heb je gedaan?
3: Ja, ik heb gewerkt. Maar voor de rest, ja, lekker rustig aan gedaan, lekker genoten van weer, hè.
0: Ja, want was dit weer waarvan jij geniet? Ik vond het eigenlijk net iets te warm.
3: Nou, ik zou je zeggen, ik vond het... Even kijken, zaterdag vond ik het extremer dan vrijdag. Want iedereen die had zich ingericht op de vrijdag. Maar ik vond het vrijdag juist meevallen. En ik vond het zaterdag juist dat benauwde met... toen die regen die onweer kwam, werd het nogal gigantisch benauwd. Maar ja, ik kan er wel van genieten, joh. Weet je, we krijgen het en dan moet je het ermee doen. En dan gaan wij ons er gewoon lekker op inrichten dat wij ervan kunnen genieten. Daarom ben ik nou ook lekker op tijd wakker. Dat ik nou nog even alles kan doen voordat de warmte er zo meteen weer doorkomt.
0: Ja, want ik heb begrepen, je bent vrij vandaag.
3: Ik ben vandaag vrij en ik ben morgen nog vrij. Maar als ik vrij ben, dan is het altijd wel tussen 5 en 6 dat ik wakker ben, hoor.
0: Ja, en ik vraag me wel even iets af. Want ben je wel helemaal goed bij je paasei? Want het is 6:15 en ik zie je staan. Is op dit moment in de tuin bezig.
3: Ja, klopt. Ik ben achter het huis bezig om straks allemaal nieuwe verlichting anders op te hangen. Want als ik het nu doe, dan is het lekker cool.
0: Dat is waar.
3: Als je
0: het
3: nu doet, ja, nu kun je in één keer door. En als het straks een uurtje of 10:50 is en die zon die komt erbij, ja, weet je, dan brengt je weer weg. Dus nu kan ik wel lekker fanatiek door. Dus dan ben ik gewoon altijd voor de warmte aan. Zomers, dan doe ik altijd alle dingen. Dan, of in de tuin of in huis. En dan, nou ja, vanaf een uurtje of 11, meestal 11 uur, beginnen we bij mij de warmte wat door te komen. Nou, dan kunnen we het dan lekker rustig aan doen.
0: Ja, en het is ook wel fijn als je dat nu alvast hebt gedaan. Dan is de tuin helemaal klaar op de heetst van de dag. Dan kun je daar gewoon lekker gaan zitten relaxen.
3: Juist.
0: Dus ik snap het.
3: Ja, ik moet even wat dingen aanpassen. Want ik wil ook nog ik wil de televisie vanavond buiten hebben staan. Vraag voor voetbal krijg je natuurlijk.
0: Ja, want die wedstrijd die is midden in de nacht, hè, van Oranje. Of bedoel je die niet?
3: Ja, zeker. Die bedoel ik. Ik kijk alle wedstrijden trouwens, hoor. Dat, ja...
0: Nou, zullen we ons even wagen aan een voorspellingje?
3: Ja, weet je, ik weet niet in hoeverre de emotie mee gaat spelen bij Nederland. Dat normaal gesproken had ik gezegd van, die moeten zo makkelijk kunnen winnen. Maar ja, weet je, er is natuurlijk wel een droevig iets gebeurd bij Gapco. Dat, ja, ik weet niet of dat invloed heeft op de wedstrijd. Maar als ze een invloed hebben, kunnen ze nog wel winnen, hoor. Ik verwacht toch wel dat wij toeteren door de straten gaan en niet Marokko.
0: Kijk.
3: Dus ik denk toch wel een, weet je, wel een 2-3-0 worden sowieso.
0: Zo, nou, dat zou mooi worden natuurlijk, hè, als we dat morgenochtend als uitslag kunnen melden.
3: Ja, dat moet lukken toch zo wel.
0: Ja, je zei net, ik kijk alle wedstrijden. Is er een team wat er ook uitspringt voor jou betreft? Die zegt van, nou, dat team zou wel eens wereldkampioen kunnen worden?
3: Nou, nee. Het was niet zozeer van, dat team kan wereldkampioen worden. Maar ik heb me bijvoorbeeld verbaasd. Trap Verdi heb ik me over verbaasd. Ghana. Al moet ik wel zeggen, de laatste wedstrijd van Ghana. Ik vond ze wel heel fel en agressief. Maar echt niet landen waarvan je zegt van, joh, weet je, die liggen er heel snel uit. Die hebben toch wel een leuke partij voetbal laten zien. En dat, daar heb ik wel van genoten. Dat, ja, dat met name de wat kleinere landen en de niet voetballanden. Ja, die hebben mij toch wel verbaasd, moet ik zeggen. Dat, ja, en nou ja, ik heb mijn één wedstrijd heb ik me wel geïrriteerd.
0: Oh ja.
3: En dat was toen de wedstrijd van Argentinië dat. Met Messi, kom op jongens. Dat die verslaggever daar, of die commentator ineens ook daar alleen maar Messi zat te roepen. Ja, nee, weet je. Dan heb ik alweer gegeten en gedronken. Dat,
0: maar goed, in ieder geval, we gaan ons verheugen op die wedstrijd Nederland tegen Marokko vannacht om 3:00. Jij gaat hem dan dus in de tuin bekijken, de televisie naar buiten.
3: Ja.
0: Ik wens je daar heel veel plezier bij.
3: Ik zet er voor het raam niet, hè. Dus dat televisie blijft binnen. Maar wel met een boxje naar buiten. Dus nee, we gaan er lekker van genieten. En morgen dan zeggen we allemaal, yes, we zijn weer in de ronde door.
0: Dus, zo is het. We gaan samen met jou hopen. John Schaaphok, en succes nog even dat de tuin helemaal piekfijn in orde is. John Schaaphok, hij was
2: De Vroege Vogel.

0: word je vrolijk van de Eurythmics on board en Sweet Dreams. Zometeen praat Rob je helemaal bij over het nieuws uit de stad en Ommeland. Maar eerst kijken we even buiten onze provinciegrenzen. In Venezuela hebben reddingswerkers een vader en zoon levend onder de puin van een ingestort gebouw gehaald. Ze waren verzwakt en uitgedroogd en zijn met een ambulance afgevoerd. Want het is momenteel een race tegen de klok om mensen onder de puin vandaan te halen. Ondertussen wordt er in Curaçao hulpgoederen allemaal ingezameld.
1: Voor Venezuela?
2: Ja, zeker.
1: Wat doneert u?
3: Ik doneer voornamelijk voeding voor kleinkinderen. Uh-huh. Dat is best zwaar in Venezuela momenteel.
4: Er zijn heel veel kleren, schoenen van mijn man, van mezelf en van hem. Uh-huh. En ben ik ook komen speelgoed brengen, luiertjes, alles wat wij kunnen missen.
0: Tot nu toe zijn bij de dubbele aardbeving 1450 doden gemeld, ontzettend veel. En tienduizenden mensen worden nog vermist. En dan iets totaal anders, want het museum van de Universiteit in Gent is vandaag gratis toegankelijk. Waarom? Omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuzenadonskelk, ook wel bekend als de penisplant. En die bloeit niet zo vaak en ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
5: Stinkt hij?
6: Ja, ruikt wel.
7: Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
5: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
8: Hij stinkt.
9: Hebben jullie ooit zo'n grote penisplant gezien?
6: Zo'n grote plant?
5: Dat weet ik niet. Ik ben ooit vaker hier geweest, maar ik weet niet of hij toen in bloei stond.
6: Nee, niet zo groot als deze, denk ik. Nee, deze komt niet in de buurt.
9: Ik vind het een heel speciaal ding.
0: Ja, het museum verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Daarom is het museum langer geopend dan normaal. Ja, en zoals gezegd, zometeen ook Noordnieuws met het belangrijkste nieuws uit de stad en Ommeland. Rob, waar ga je ons over bijpraten?
10: Over Gronings succes op het NK wielrennen.
0: Dit en meer zometeen in Noordnieuws. Eerst zomerse muziek. Dit is Michel Telo, I Said Tobago.
11: Radio Noord.
12: Simba. Nossa.

0: bijbetaald als ik het te pakken krijg. Het was de zomerrit van 2011. Michel Telo en I Set The Pego. Weer terug naar 2026. Het is 6:30. Dit is Noordnieuws. Wil de Vries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De overlast rond de dakloze opvang bij de Speelsluis in de stad Groningen lijkt zich te hebben verplaatst. Sinds de gemeente het grasveld bij de opvang heeft afgesloten, melden omwonenden van het Martini Kerkhof meer openlijk drugsgebruik, schreeuwende mensen en andere vormen van overlast. Merkt ook deze omwonenden.
2: Een en al geschreeuw. Poepende kerels. Het grootste probleem op dit moment is volgens mij de crack. Nou, hier zie je de dealer ook weer langskomen. Die rijdt continu rondjes.
3: Dat is een jonge jongen, zo te zien, op een fatbike.
2: Ja, op een fatbike. Rijdt altijd rond. Voorziet de gebruikers. Nou, die gaan dan vervolgens de crack klaarmaken.
1: De gemeente erkent dat de overlast is verschoven en zegt te werken aan een lange termijn aanpak met hulp en begeleiding. De politie zoekt getuigen van een dodelijk ongeluk op het Paterswoldse meer, waarbij een man gistermiddag om het leven kwam. De man viel van een subboard in het water en kwam niet meer boven. Het slachtoffer werd door hulpdiensten gevonden en naar de kant gebracht. Daar werd hij tevergeefs gereanimeerd. De politie zoekt mensen die tijdens het ongeval op het water waren en het ongeluk van dichtbij hebben gezien. Ze worden verzocht contact op te nemen. Op de Groot-Hemertweg in Stedum is gistermiddag een motorrijder van de weg geraakt en in een sloot gevallen. Hulpdiensten, waaronder een duikteam van de brandweer en de traumahelikopter, kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Door blikseminslagen zijn gisternacht meerdere branden uitgebroken in onze provincie. In Toornen, de Middelstum, brandden schuren van boerderijen af. In onder meer Grijpskerk, Haren en Zuidwolde werden ook woningen getroffen door blikseminslagen. De weersomstandigheden maakten het voor de brandweer niet eenvoudig om de branden te bereiken, zegt woordvoerder Geert Walburg.
4: Gelukkig wonen de meeste vrijwillige brandweermensen om en nabij de kazernes en zijn ze zo snel mogelijk kunnen ze ter plaatse komen. Maar natuurlijk, ook dat is voor ons gevaarlijk. Zeker als je met privévoertuigen richting de kazerne gaat, maar ook als je ten tijde van een uitdruk met voertuig richting het uitdrukadres gaat, ja, dan is het ook goed opletten. Kijk, als er een boom over de weg valt, dan daar komt ook een brandweervoertuig niet overheen.
1: In Rode School worden vanavond en morgenavond informatieavonden gehouden over de mogelijke bouw van 2 kerncentrales in de Eemshaven. Onlangs werd bekend dat het kabinet daar alleen het Zeeuwse Terneuzen en de Eemshaven nog voor in beeld heeft. Ook in Zeeland zijn al informatieavonden gehouden. De inloopavond van vanavond is bedoeld voor boeren en andere landeigenaren in het gebied rond de Emmapolder. Ze krijgen uitleg over de verkoop van grond aan de overheid, mochten de kerncentrales er daadwerkelijk komen. Morgenavond kunnen omwonenden en andere geïnteresseerden vragen stellen over de centrales. Beide avonden worden door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat georganiseerd in Hotel Ekamper in Rode School. En Daan Dijkman uit de stad Groningen is gisteren tweede geworden bij het NK wielrennen voor beloften. De renner van het opleidingsteam van UAE werd in de eindsprint geklopt door Guus van den Einden.
5: Ik ging best vroeg aan. Er kwamen nog wat jongens van achter en ik denk dat ik 20 meter tekort kwam of zo, helaas. Of ik nou tweede word of 30ste, dat maakt voor mij eigenlijk niet zoveel uit. Ik doe alleen mee om een trui te halen en voor de rest, ja, maakt het voor mij niet over uit.
1: Ja, er was meer Gronings wielersucces in Nijmegen. Bauke Mollema behaalde in zijn afscheidsseizoen zilver. In de slotkilometers sprong hij weg uit de groep achter koploper Wilco Kelderman, die met de titel aan de haal ging. Meer nieuws en sport op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Rob, dankjewel.
6: De Ochtendploeg
7: met Stefan Kosters.
0: Zometeen blikken we nog een keer terug op ons lopend vuur van vrijdag. Ging uiteraard over het gesprek van de dag. Je weet wel, de hitte. Hoe kijken we daar na het weekend op terug? Je hoort het zo. En Harma komt ook nog vertellen dat het vandaag en de komende dagen een stuk aangenamer is.

0: I've been thinking about you, London Beat. Vandaag geen code geel, oranje of rood, gelukkig maar. Maar hoe anders was dat afgelopen vrijdag? Ja, toen hadden we code oranje.
1: Lopend vuur.
0: Ja, het was direct ook het gesprek van de dag natuurlijk. In 8 andere provincies was het zelfs code rood. Heel veel evenementen gingen niet door. Logisch natuurlijk. En andere mensen die zeiden, nou, ik pas mijn plannen wel aan. Ik ga minder naar buiten. Ik blijf misschien wel de hele dag binnen. Nou, dat was direct ook ons lopend vuur vlak voor het weekend. Met deze hitte blijf ik binnen. En daar werd veel op gereageerd, hè Petra?
2: Ja, onder andere door Hanna Groen. Ze was heel duidelijk. Wij blijven lekker binnen. Airco aan. Water blijven drinken. Ons zien ze niet buiten. Maar ja, dan krijg je ook reacties van mensen die zeggen, ja, maar er moet ook gewoon gewerkt worden.
0: Ja, dan moet je er wel door.
2: Dan moet je erdoor, dat zegt Martin ook. Ja, we gaan gewoon aan het werk en we zien wel waar het schip strandt. En Harma die reageerde ook. Ik denk niet dat dat Harma Boer was. Maar goed, een reactie van Harma. Binnen blijven en zodra het buiten warmer is dan binnen, de boel dicht. Mijn humeur is bijna wel code rood, zegt ze erbij. Dus daarom denk ik niet dat het Harma Boer was. Maar daar heb ik zelf alleen maar last van, zegt
0: ze. Ja, dat is maar goed dat ze binnen blijft.
2: Ja, en ook maar goed dat ze niet in Zuid-Frankrijk zit. Want Jolanda Muurman reageerde nog.
0: Oh, ik hoor het, ja, over de 40 graden zelfs.
2: Ja, 45 maar liefst. Ja, want ze zitten werken in een pottenbakkerij. Ja, lijkt me wel eens leuk, maar niet met 45 graden. In de schaduw nog wel, hè, zegt ze. Af en toe zwemmen en dan is het goed te doen, zegt ze. Gea Pieke die zegt, als ik geen afspraak heb, blijf ik zoveel mogelijk binnen. Boodschappen doe ik dan in de ochtend. In huis is het prima uit te houden. Nou ja, dat hoorden we net ook van John, hè. Die zat net om 6 uur al in de tuin te werken.
0: Ja, je moet je een beetje aanpassen, ja.
2: Ja, ja. Johan die reageerde ook nog. Zal wel even het huis uit moeten. Hebben afspraak om 10 uur. Maar als ik dan weer thuis ben, dan ga ik helemaal niks meer doen. We kregen ook best een uitgebreide reactie van Susanna van Vliet. Ze zegt, niet te veel doen. Koelkast vol hartige hapjes. En ook met komkommer en meloen. Die had zo in stukjes en in plakjes gesneden. Ranja, appelsap, water, zouten stokjes. En ijsjes in de vriezer. Water in het zwembad. Een parasolletje erbij. En airco binnen. Nou, maar dat klinkt toch geweldig eigenlijk.
0: Ja, ik ken niemand die beter is voorbereid.
2: Nee.
0: Geweldig.
2: Ik ook niet.
0: Ben jij er nog naar buiten geweest? Moest je naar buiten?
2: Ja, ik moest wel even naar buiten, ja.
0: Ja, maar, en?
2: Ja, dat vond ik wel warm.
0: Gauw weer naar binnen?
2: Ja, maar bij mij is het koel binnen. Ik heb een soort van vloerverwarming en een koelsysteem. Dus dan lig ik onder een dekentje, want anders wordt het weer koud.
0: Oh, daar ben je.
2: Ja.
0: Onder een dekentje, nou ja. Ik ben toch wel een beetje jaloers daarop.
2: Ja, hè?
0: Ja, bij mijn huis was het echt bloed en bloedheet.
2: Oh.
0: Ja, en ik had voor mezelf bedacht van, nou, ik ga nog niet alle boodschappen in huis halen. Ik ga tussendoor gewoon op vrijdag zelf even boodschappen doen. Want vaak is het in de supermarkt heerlijk koel.
2: Oh ja.
0: Ja, dus dat heb ik even gedaan.
2: Dat is ook wel een idee.
0: Ja, dan ga je weer naar buiten en krijg je zo'n klap in je gezicht. Nou ja, dat heeft allemaal voor- en nadelen. Bij deze hitte blijf ik binnen. Was afgelopen vrijdag de stelling van de dag. Eens met die stelling 78% van de Groningers. Kortom, het was night druk in Boe.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Ja, en zometeen na 7 uur natuurlijk een nieuw lopend vuur. Een nieuwe stelling van de dag. En zometeen natuurlijk Harma, hè, met een uitgebreid weerbericht. En ik kan alvast verklappen, het wordt een stuk aangenamer dan afgelopen weekend. En zeker dan afgelopen vrijdag. Wel zomerse muziek op Noord in de ochtendploeg. Dit is Jóvenes en Adios Lepido.

0: als je vrolijke muziek hoort in een vreemde taal, een taal die je totaal niet verstaat, dan weet je, het is een zomerrit. Juanes, hoor je op Noord en adios, lepido. Arma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Stefan.
0: Ja, heb jij als weervrouw afgelopen weekend genoten van al die extremen?
1: Ja, dat is een beetje dubbel om te zeggen. Want als je zo'n hoeveel ellende dat dit oplevert, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het is wel de kracht van de natuur dat ze je fascineert. Dat is een ding wat zeker is. Maar ja, de keer zie je erdoor van dat mag geen honden gelukkig natuurlijk. Het weer de nodige ellende oplevert. En op dit moment is het weer een stukje rustiger. En het is deze week ook gewoon een stuk minder warm. En ik denk dat het wel hem lekker is. Ook met de vooruitzichten dat het op de lange termijn waarschijnlijk weer, is weer flink high kan gaan worden. Want op de lange termijn zeg ik ook wel weer dattigers. Dus ja, het is even een beetje om bij te komen. Gisteren uiteindelijk in de stad toch nog weer een tropische dag. Dat is een avondgrootste, die groen op dit moment. Wissel bewolkt over het hele weekend. En dat is natuurlijk van zaterdag naar zondag zou 48 mm in de barometer staan, dus 22 millibar. Visvliet 25,5 mm. Van Zotra naar zondag een uitschuiter in de windkracht 7. 60 km per uur. 28 graden werd het guster. En op dit moment, ja, het zag wel bewolkt in 16,5 groot. In Roodschaal bewolkt, dreug 17 graden. Guster met 12 uur de zon erbij. Dikke 28 graden. 78 mm. Nou, en er waren natuurlijk ook hogelsteen van zo'n 5 centimeter. Nou, dat bedoel ik dus. Dat geeft weer de nodige ellende. En nou, je vergeet die bliksem in Sloan. Die brand veroorzaakt hem. Nou, deze week in Biekom in Verdolpen. Met veel bewolking en storig aan komt er ruimte voor de zon. De wind zwakt tot matig, komt nu noordwest tot noordoosten met 21 tot 25 graden hele aangenomen temperaturen. Vanochtend en vannacht helder, rustig weer, 13 tot 15 graden als minimum. In morgen is het tijdelijk meer bewolkt, maar de zon die laat zich uiteindelijk ook wel weer zoen. En met een zwakke tot matige noordoostenwind wordt 21 tot 25 graden.
0: Ik word hier heel blij van.
1: Ja, ik denk de meeste mensen wel. Ja, het is ook keer in kloren.
0: Zo is het. Ja. Harma, dankjewel hè.
1: Yo.

0: Max en Andy Grammer, hoor je op Noord. En The Thing I Love. Het is een jarige. Het is geen persoon, maar een voertuig. De Vespa bestaat dit jaar 80 jaar. De iconische scooter werd een jaar na de Tweede Wereldoorlog geïntroduceerd. En werd samen met de Fiat 500 het symbool van de economische wederopstanding van Italië. De verjaardag van de Vespa werd afgelopen weekend dan ook uitbundig gevierd in Rome. Met als hoogtepunt een rondrit van duizenden Vespa's door het centrum van de Italiaanse hoofdstad.
1: Werkelijk duizenden Vespa's. Uit alle tijdperken.
2: Nou, het voordeel van de Vespa is dat diezelfde stuk gaat. Het is wel echt, zoals je ook echt auto kan rijden, kan je op een Vespa echt brommen rijden. Wij noemen het brommen rijden. Je moet schakelen, je bent aan het werk. Ja, in Rome rijden op een Vespa. Ik bedoel, dat is toch de droom van, ook van iedere vrouw, ja.
1: En daar gaat ze.
0: Ja, 80 jaar dus. Die iconische scooter, de Vespa. Dit jaar dus 80 jaar. Zometeen muziek van Post Malone en Morgan Wallen. I Had Some Help. Maar eerst de tropische klanken van Wham. Hier is Club Tropicana.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
4: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur. Om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken. En niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
3: Als de wet wordt aangenomen, kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen kampt Rusland met grote brandstoftekorten. In bijna alle regio's gelden limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. President Poetin zegt een verbod op de export van diesel te overwegen. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuzenaronskelk, beter bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
5: Stinkt hij?
6: Ja, hij ruikt wel.
7: Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
5: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
3: Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
8: Jennifer, dankjewel. Gaan we direct door naar Rob de Vries voor het laatste nieuws uit de stad en Ommeland.
9: De overlast rond de daklozenopvang bij de Speelsluizen in Groningen lijkt zich te hebben verplaatst sinds de gemeente het grasveld voor de opvang heeft afgesloten. Melden omwonenden van het Martini-Kerkhof meer openlijk drugsgebruik, schreeuwende mensen en aanhoudende overlast. Deze omwonenden zag het vlak voor zijn voordeur bijna misgaan.
10: Iemand die meer dood dan levend onder het kunstwerk midden in het gras lag. En nou, dat heeft zeker een half uur geduurd voordat daar weer wat leven in kwam. Dat was een overdosis met verschillende soorten drugs door elkaar. Dat is niet iets wat je graag wil meemaken voor je deur.
9: De politie zoekt getuigen van het dodelijk ongeluk gistermiddag op het Paterswoldse Meer, waarbij een man om het leven kwam. Het slachtoffer viel van een subboard in het water en kwam niet meer boven. Reanimatie mocht niet meer baten. De politie zoekt mensen die tijdens het ongeval op het water waren en het ongeluk van dichtbij hebben gezien. In de Rode School worden vanavond en morgenavond informatieavonden gehouden over de mogelijke bouw van 2 kerncentrales in de Eemshaven. Meer nieuws straks om 19:30.
11: Advies van Anneke, kom nu naar Boske Meubelen. Want we hebben heel veel woonnieuws in de showroom. De trend is warm, zacht en luxe. Dat zie je in onze meubelen en onze collectie gordijnen. Maar ook op de vernieuwde afdeling Relax for Tiles. Boske Meubelen in Siddeburen. Oh ja, denk om de flitspaal, want hij staat er nog.
12: Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
14: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
15: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
14: Check werkenbijwagenborg.com.
16: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
14: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
17: Radio Noord.
18: De ochtendploeg.
19: Met Stefan Kosters.
8: Goedemorgen, het is nog vroeg, maar we gaan het wel hebben over alcohol. Is het tegenwoordig veel te normaal om even een borreltje te doen? We bespreken het zo in een nieuw Loop het Vuur.

0: Uit de oude doos, Martha Reeves en de Vandellas en Dancing in the Street. Het is bijna 7:09. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent op deze maandag 29 juni 2026. De dag dat een stuk aangenamer is buiten in ieder geval. Dan heb ik het over het weer. 22, 23, misschien 24 graden. En dat is heerlijk, zeker als je het vergelijkt met de afgelopen dagen. Tenminste,
1: ja, dat zeg
0: ik
1: dan even.
0: Ja, ik vind het lekker.
2: De jas kan nog steeds thuis blijven.
0: Zo is het. Ja, of misschien voor je, in jouw geval een tussenjasje.
2: Ja, ik twijfelde wel, maar ik heb een vest mee in mijn tas. Voor de zekerheid. Ja,
0: ik heb een t-shirt en een korte broek aan en ik vond het wel warm. Oh. Maar goed, het zal aan mij liggen.
2: Ja.
0: Het is trouwens ook de eerste werkdag dat je even moet zoeken naar de juiste halte. Als je op het busstation van Groningen staat.
2: Ja.
0: Want het nieuwe busstation is gisteren in gebruik genomen. Zijn jullie er al geweest?
2: Nee.
1: Nee. Ik ben er nog niet geweest. Ja, ik heb al wat filmpjes gezien. Onder andere van TikTok Tammo.
0: Oh, echt waar? Oh, ja, die heb ik nog niet gezien komen. Ja.
1: Als een soort buschauffeur, zeg maar.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ik zag wel op onze eigen socials een filmpje van collega Martin, die inderdaad allemaal keurig uitlegt waar je dan precies moet zijn.
1: Ja, maar dan moet je toch even zelf ook zien, hè?
0: Ja, ik ben er gisteren wel even geweest. Ik ging even met de bus naar de stad. En ja, ik hoefde eigenlijk helemaal niet te wennen, maar de buschauffeur wel. Die stond direct wel bij het verkeerde perron toen hij aankwam.
2: Oh ja?
0: Ja, daar werd je daar ook even fijn op gewezen door de andere medewerkers. Maar zodra ik daar het perron, zeg ik. Ja, het is bijna een station aan het worden. Als je daar oploopt, je weet direct bij welke halte je moet zijn. Ik vond het heel logisch, eigenlijk.
2: Oh,
0: dus
2: ja.
0: Als reiziger vond ik het heel fijn.
1: Maar goed, het ziet er ook mooi uit.
0: Ja, dat was mijn ervaring in ieder geval. Verder gebeurt er nog veel meer vandaag. Je hoort het ook al in Noordnieuws. Poepende kerels op het Martini Kerkhof. We gaan het er straks over hebben. Ja, het is heel smerig, maar toch moeten we bespreken. En, dat is ook heel leuk, we hebben over een uurtje bezoek in de studio. Miss Nederland.
2: Oh ja.
0: Ja.
2: Komt uit Winsum.
0: Gewoon uit stad.
2: Ja.
0: Ja, oorspronkelijk uit Winsum, maar tegenwoordig een stadje. We gaan daar straks alles over vragen natuurlijk. Want hoe word je dat nou, Miss Nederland?
2: Ze komt hier gewoon langs.
0: Ze komt langs?
2: Nou, leuk.
0: Ja, leuk hè?
2: Ja.
0: Heb jij dat ooit overwogen om je voor zo'n missverkiezing op te geven?
2: Nee, ik niet. Maar mijn zus wel, die was daar heel erg mee bezig. Met dat misgebeuren. Die had ook nog meegedaan aan een voorronde. Hier in Groningen, de voorronde werd gepresenteerd door Lieke van Lexmond toen nog.
0: Oh, leuk. Ja.
2: Toen vroeg Lieke, dus aan mijn zus, waar heb je je jurk vandaan? En toen zei mijn zus, van Marktplaats. Zodat ze, en dat was ook echt zo, maar iedereen begon te lachen in de zaal natuurlijk. Ja, zo eerlijk.
0: Ah, wat goed. Ja, goed. Nou, in ieder geval, Miss Nederland komt zo langs, hebben we heel veel zin in. En dat hebben we ook in die wedstrijd van de aankomende nacht. Nederland maakt zich op voor die WK-wedstrijd tegen Marokko. Wie wil kijken moet natuurlijk middernacht opstaan. Maar voordat het zover is, is er eerst natuurlijk die wereldberoemde fanwolk. In Mexico dit keer. En dat betekent dat de Oranjebus ook die kant op moet. Een tocht van 1800 kilometer. Een ervaring die de chauffeur nooit zal vergeten.
3: Die weet niet wat je meemaakt, joh. Een bron bij de grens, daar word je onthaald door ik weet niet hoeveel mensen. Daar zelfs die gouverneur, die staat klaar. Alle mariachis. Het is echt niet normaal. Overal krijg je de vrije doorgang hier de stad in. Het is allemaal onder begeleiding. Kijk, we hebben dat nooit gehad. We rijden gewoon naar het hotel, alle wegen worden afgesloten. Het wordt echt een gekhuis.
0: Ja, nu de bus even laten afkoelen, zodat hij over een paar uurtjes inderdaad door Mexico kan gaan rijden. Het ziet er altijd fantastisch uit, hè?
2: Ja, super.
0: Ja, geweldig.
1: En dan die menigte supporters die van links naar rechts gaat.
0: Ja, ach, de beelden gaan de hele wereld over. Ja, dan maak je ook wel weer een beetje trots.
2: Ja.
0: Gaan jullie kijken eigenlijk? Gaan jullie het wekkertje iets eerder zetten een aankomende nacht?
1: Reken maar van yes.
0: Ja, ik niet.
2: Nee. De tweede helft misschien?
0: Ja, de tweede helft die krijg ik wel mee, denk ik. Ja, mijn wekker gaat vaak om 4:15. Dus dan pak ik even die tweede helft mee. Een kleine voorspelling. Wat mogen we noteren, Petra?
2: 2-0 heb ik in de pool ingevuld.
0: Oké.
1: Okay. Oh, oké. Okay. Volgens mij heb ik in de pool 2-1 gezegd voor Nederland. Maar nu zeg ik hier 1-1 na 90 minuten.
2: Nou.
1: En dan pakken we na verlenging pakken we het.
0: Oké, ja, dan wordt de uitslag pas bekend tijdens de ochtendploeg.
1: Jazeker, dat zou maar zo kunnen.
2: Gaan we hier samen de penalties bekijken?
0: Ja, dan gaan we dat doen.
2: Ik vind dat ook wel leuk, maar wel heel spannend.
0: Ja, nee, ik noteer het op een 2-1, want ik kan het niet aan, hoor. Nee, spanning. Nee. Nou doen we het zo. Nou, in ieder geval aankomende nacht gaan we het beleven. Nederland-Marokko op het WK voetbal. En zometeen natuurlijk een nieuw lopend vuur. Maar eerst muziek. Hier is Taylor Swift en Up.

0: Crowded House hoorde je op Noord in de ochtendploeg. Into Temptation.
1: Lopend vuur.
0: Ja, een glas wijn bij het eten, een biertje op het terras of een borrel op een verjaardag. Voor veel Nederlanders hoort alcohol er gewoon bij. Toch waarschuwt de Gezondheidsraad dat alcoholgebruik schadelijk is voor de gezondheid en dat er geen veilige ondergrens bestaat. Zelfs kleine hoeveelheden alcohol vergroten volgens de raad het risico op onder meer kanker en ongelukken. En daarom pleit de Gezondheidsraad ervoor om alcoholgebruik minder vanzelfsprekend te maken in de samenleving. Nou, die waarschuwing die roept verschillende reacties op. Waar de een vindt dat de gezondheidsrisico's duidelijk onder de aandacht moeten worden gebracht, ziet de ander een drankje op zijn tijd als een persoonlijke keuze. We vragen ons een beetje af vandaag, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ik denk wel dat het redelijk normaal is geworden, ja. En dat heb ik. Ik heb een tijdje geleden een tijdje gehad dat ik dacht van, nou, ik doe het even niet. Even gezond doen, even gezond zijn. En dan kom je toch. Dan let je daar ook meer op. Dan kom je toch in groepen waarbij dan wel stevig wordt gedronken. En als je dan zelf niks neemt, dan is het heel vaak van, ah, doe niet zo saai. Of
0: doe niet zo ongezellig. Doe even eentje.
2: Ja, werd ook gewoon gevraagd, ben je zwanger of zo? Weet je, dat soort opmerkingen krijg je. En dan denk je echt wel na van, oh. Dus zo normaal is het dus geworden. Het is dus abnormaal als je dan niet meedoet.
0: Ja, ben je daar dan ook gevoelig voor? Drink je dan toch maar eentje mee?
2: Nee, maar ik moet zeggen, met het mooie weer of zo, dan gaat het wel sneller. Dan pak je wel even sneller wijn of sangria had ik op dat feest. En dat vind ik dan ook wel lekker. Maar goed, je weet dat het slecht voor je is. Dus het hoeft niet zo enorm onder de aandacht gebracht te worden, vind ik. Want je weet wel, tenminste volgens mij weten we allemaal wel dat het slecht is. Dus daar kies je dan wel zelf voor.
0: Ja, daar ben ik het op zich wel mee eens, Rob.
3: Tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat het gebruik van alcoholvrije dranken ook wel meer is toegenomen. Hè? De 0,0 biertjes bijvoorbeeld.
0: Ik wil zeggen, 5 jaar geleden had ik dat nooit van mezelf gedacht. Maar ik vind het ook gewoon echt lekker. Ja. Gewoon even zo'n verfrissend 0,0'tje.
3: Ja, nou ja, goed. Ja, je merkt nog wel een beetje verschil, vind ik, qua smaak. Maar
0: dat wel, ja. Het is niet helemaal hetzelfde, maar
3: nee,
0: toch.
3: Maar het is een stuk beter dan het vroeger was.
0: Zeker. En de volgende ochtend heb je ook nergens last van. En je kan gewoon in de auto naar huis als je dan op een feestje bent. Dus dat heeft ook wel weer voordelen.
3: En het is een stuk gezonder, dat is natuurlijk wel zo, ja.
0: Ja, alcohol is te normaal geworden. Dat is de stelling van vandaag. En stemmen kan op verschillende manieren, Petra.
2: Ja, via de website of de app. Daar kun je stemmen, maar je kunt ook reageren. Je kan even bellen, je kan even appen naar het nummer 050-3188-288. Maar als je een reactie op Facebook achter wil laten, dan kan dat ook. Dat is namelijk een Facebookpagina van Radio Noord.
0: Ja, krijgen we mij een tussen. Standje, 77% van de Groningers zegt op dit moment, ja, alcohol is te normaal geworden.
4: Geef je mening en praat mee.

0: Lopend vuur.
1: Ja, dan werpen we even een blik op de verjaardagskalender. Ik zie staan dat precies 42.277 Nederlanders hun verjaardag vieren. Waarvan 1438 Groningers van harte
2: gefeliciteerd.
3: Mijn zus is ook jarig.
1: Ach, ja. Van harte gefeliciteerd. Hoe heet je zus?
3: Sandra.
1: Sandra, van harte gefeliciteerd. Sandra Mulder dan.
3: Zus waar ik net over vertelde. Ja, ze heeft een andere achternaam inmiddels.
1: Ja, nou, laten we hopen dat ze heel veel cadeautjes krijgt. Niet van Marktplaats, maar dat ze zelf krijgt wat ze graag zou willen.
3: Ja.
1: Er is ook veel bekende jarigen. Wat dacht je van Cheese from the Bacon?
3: Cheese from the Bacon?
1: Ja, Kees van de Spek.
3: Oh.
1: Hij is even niet bezig met het opsporen van oplichters. Hij is zijn grootste verjaardag aan het vieren. Want deze journalist mag allemaal cadeautjes uitpakken. En hij blaast 62 kaarsjes uit. Van harte. Verder viert Estelle Cruijff haar verjaardag. Haar zie je natuurlijk regelmatig voorbij komen in verschillende tv-programma's. Mediapersoonlijkheid, zo word je dan genoemd.
3: Ja.
1: 48 is geworden, ook van harte. Ook een acteur is jarig, Daniel de Boissevin. Ik spreek het altijd verkeerd uit, maar goed, hij is wel jarig, 57.
4: Ja. Volgens mij de Was? Weg.
3: Ja, oh,
4: Daniel Boissevin.
1: Oh. Ah, dat heb je het al, ik spreek het gewoon verkeerd uit.
4: Ja.
1: En de muzikale jarige van vandaag, dat is Nicole Scherzinger. Ze werd wereldberoemd als de frontvrouw van een populaire meidengroep, de Pussycat Dolls.
3: Oh ja, leuk.
1: Zij is de muzikale jarige van vandaag, 48 geworden. En die kaarsjes die blaast ze uit zonder hulp van een man, want die heeft ze gewoon niet nodig. Dat blijkt ook wel uit deze plaat. I Don't Need a Man, de Pussycat Dolls.

0: Michael Scherzinger heeft hem niet nodig. I Don't Need a Man van de Pussycat Dolls, hoor je op Noord. Maar wij hebben hem zeker wel nodig hoor. Onze eigen man, de man van het nieuws, Rob de Vries. Goedemorgen, wat zit er zo in Noordnieuws van 7:30?
1: Een oproep van de Groninger Bibliotheken.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Het is cent de sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
7: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
8: Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
0: Het is iets na 7:30. Dit is Noordnieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De politie zoekt getuigen van het dodelijk ongeluk op het Paterswoldse meer gistermiddag, waarbij een man om het leven kwam. De man viel van een support in het water en kwam niet meer boven. Het slachtoffer werd door hulpdiensten gevonden en naar de kant gebracht. Daar werd hij tevergeefs gereanimeerd. De politie zoekt mensen die tijdens het ongeval op het water waren en het ongeluk van dichtbij hebben gezien. Ze worden verzocht contact op te nemen. Een scooterrijder is gisteravond gewond geraakt bij een aanrijding met een automobilist in Groningen. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Hippocrateslaan met de Pasteurlaan in Corpus den Hoorn. De scooterbestuurder kwam ten val en is behandeld door ambulancepersoneel. Het slachtoffer hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeval. De brandweer is gisteravond uitgerukt na een melding van brand bij een zorginstelling aan de Borgsingel in Eelde-Wolde. Bewoners hadden binnen een brandlucht geroken. De zorginstelling werd ontruimd en brandweerlieden gingen op onderzoek uit. Ze roken wel een vreemde lucht, maar troffen geen brand aan en hebben ook niks gemeten. Door blikseminslagen zijn gisternacht meerdere branden uitgebroken in onze provincie. In Toornwerd en Middelstum brandden schuren van boerderijen af. In onder meer Grijpskerk, Haren en Zuidwolde werden ook woningen getroffen door blikseminslagen. Volgens brandweerwoordvoerder Geert Walburg is het lastig om je huis hiertegen te beschermen.
9: Dit is extreem weer. En als er zoveel ontladingen zijn en je hebt de pech dat je wordt geraakt door de bliksem, nee, daar kun je vrij weinig aan doen. Je ziet wel eens gebouwen met bliksemafleiders, maar ik weet niet of dat afdoende is met zoveel activiteiten in de lucht.
1: Blijf in de vakantie gewoon lekker lezen en voorlezen. Die oproep doet Biblionet Groningen bij de aftrap van het project Vakantielezen. Vooral kinderen uit de groepen 3 en 4 van de basisschool doen er goed aan om hun leesvaardigheid bij te houden. Anders beginnen ze straks met een achterstand aan een nieuwe schooljaar, zegt Michelle Knot van Biblionet.
10: Je kunt denken aan 6 weken niet lezen, dat je sowieso een niveau lager bent. Dus daar waar jij in groep 4 zit en jij zit op E4, dus eind 4... zou je best terug kunnen gaan naar midden 4. Nou, dat zou heel jammer zijn. Los van dat je qua niveau zakt, doe je eigenlijk ook gewoon het kind tekort, hè, als je ze geen verhalen geeft gedurende de zomervakantie.
1: En de stad Groningse Melissa Bottema is dit weekend uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. 25-jarige model wist de jury te overtuigen met haar uitstraling, presentatie en maatschappelijke betrokkenheid. Zo zet ze zich in tegen pestgedrag op basisscholen. Het is niet haar eerste misverkiezing, Maar misschien wel de mooiste tot nu toe, zegt Bottema.
11: Dit is gewoon eigenlijk een meisjesdroom voor mij. Dus ja, zolang ik dit kan doen. En natuurlijk, Miss Nederland is wel gewoon de grootste verkiezing die er is natuurlijk. Dus dat is gewoon, ja, dat was gewoon een droom die voor mij is uitgekomen.
1: Haar winst bij de verkiezing betekent dat Bottema in november naar Puerto Rico mag. Daar vertegenwoordigt ze Nederland op de internationale Miss Universe verkiezing. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
12: Rob, dankjewel. Geen code geel, oranje of rood vandaag. Uiteraard wel een weerbericht. Harma gaat je zo bijpraten over het weer van vandaag en de komende dagen.
13: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
14: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
14: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
16: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloeken.
17: Nu mega opruiming bij
18: Meertens Meubelen.
17: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
19: De koffie staat klaar.
20: De Ochtendploeg
21: met Stefan Kosters.
12: Ja, goedemorgen. Drugsgebruik, schreeuwende mensen en poepende kerels op het Martini Kerkhof in stad. Wat is daar toch aan de hand? We gaan er zo achter komen na de Stranglers met Golden Brown.

0: De Stranglers hoorde je in de ochtendploeg. Golden Brown hoorde je op Noord. Ja, de overlast rond de daklozenopvang bij de Speelsluizen in stad lijkt zich te hebben verplaatst. Sinds de gemeente grasveld bij de opvang heeft afgesloten, melden omwonenden van het Martini Kerkhof meer openlijk drugsgebruik, schreeuwende mensen en aanhoudende overlast. Verslaggever Rick Ruschen was dit weekend op het Martini Kerkhof en sprak met bewoners over de situatie.
1: Een en al geschreeuw. Poepende kerels. Het grootste probleem op dit moment is volgens mij de crack. Nou, hier zie je de dealer ook weer langskomen. Die rijdt continu rondjes.
2: Dat is een jonge jongen, zo te zien, op een fatbike.
1: Ja, op een fatbike. Rijdt altijd rond. Voorziet de gebruikers. Nou, die gaan dan vervolgens de crack klaarmaken.
2: En die dealer is helaas geen uitzondering, maar de dagelijkse realiteit geworden voor de bewoners van het Martini Kerkhof. Wat een groene oase van rust in de stad zou moeten zijn, is in een paar weken tijd veranderd in een ontmoetingsplek voor tientallen drugsgebruikers. En het blijft niet bij een beetje overlast. Een andere bewoner, die hier al 30 jaar woont, zag het volledig misgaan vlak voor zijn voordeur.
3: Gisteren nog iemand die meer dood dan levend onder het kunstwerk midden in het gras lag. En dat heeft zeker een half uur geduurd voordat daar weer wat leven in kwam. Dat was een overdosis met verschillende soorten drugs door elkaar.
2: Dat is vrij heftig om te zien, denk ik.
3: Ja, dat is niet iets wat je graag wil meemaken voor je deur.
2: En dat op een van de mooiste plekjes van Groningen?
3: Op in principe de parel van de binnenstad. En ik snap ook wat dat betreft niet dat de gemeente daar niet wat harder op acteert. Want er zitten 20 junks en 20 meter verder staan er 20 toeristen met een gids die vertelt hoe mooi de stad is. Misschien moeten die mensen hun verhaal gaan aanpassen om te vertellen van, kijk, hier zijn mooie gebouwen, maar aan de overkant wordt drugs gebruikt. En dat ziet er zo uit.
2: En dan zegt u, ja, ik woon hier 30 jaar, ik woon hier met heel veel plezier, maar dat plezier wordt dan misschien toch wel een stukje minder.
3: Heel eerlijk gezegd, er zijn al een aantal bewoners die erover zitten te denken om te gaan verhuizen.
2: Echt?
3: Ja, echt waar.
2: Ook Wessel Sijp van Hotel Prinsenhof, dat aan het plein grenst, ziet de overlast in rap tempo toenemen.
4: Sinds de sluiting van Speelsluizen is de overlast zeker verdubbeld, zo niet verdrievoudigd.
2: En wat ziet u dan allemaal?
4: Ik zie meer mensen, meer lawaai. Vanochtend was er weer een conflict tussen twee heren. Dat gaat met een hoop lawaai en gescheld. Dat wil je eigenlijk niet op zo'n stilteplek.
2: Wat zou in uw ogen een oplossing kunnen zijn?
4: Poeh. Nogmaals, je wil niet ruilen met deze mensen. Ze hebben hulp nodig. Ik wens de politiek veel succes met het oplossen van dit probleem.
2: Ja, want dat is het, hè. Er is misschien ook wel niet 1, 2, 3 een oplossing voorhanden.
4: Nee, dat denk ik ook.
2: De afgelopen week stond hier op het Martini Kerkhof een mobiele unit van de handhaving. Maar die is nu weer weggehaald. Buurtbewoners zien dat de handhavers echt hun best doen. Maar ook zij kunnen het probleem niet oplossen. Het blijft een kat-en-muisspel.
1: Dan wordt het zaakje schoongeveegd of ze worden aangesproken. Nou, en dan is het even weer goed. Totdat de politie en de handhaving weer weg is. En dan begint de ellende weer.
3: Dat blijft dweilen met de kraan open. En ze dweilen wel, maar de kraan blijft open.
2: Ja, bent u bang dat dit wel eens een langslepend probleem kan gaan worden op deze manier?
3: Ik denk dat het alleen maar gekker gaat worden op deze manier. Als de politiek geen keuzes maakt, dan zie ik geen oplossing.
0: De gemeente Groningen wilde niet voor de microfoon reageren, maar erkent in een schriftelijke reactie dat de overlast is verschoven. Er is extra handhaving ingezet op het Martini Kerkhof. En daarnaast werkt de gemeente aan een lange termijn aanpak met hulp en begeleiding, omdat het verplaatsen van de groep volgens de gemeente geen oplossing is.
5: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
6: Deze week Anne-Marie Zuidema, My Son.

0: leuk is hier. Het Gronings Goud van deze week. Annemarie Zuidema en My Son. En het leuke is, daar was ze zelf ook heel blij mee. Sinds afgelopen zaterdag weet ze het. Ze staat ook in de hitlijst van Noord. Ze kwam nieuw binnen op 9 in onze eigen Noord 9. Ja, en over de zon gesproken. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hij is er weer, Gaubi.
1: Ja, nou hier is het op dit moment wat meer bewolkt. Dus zo is het eigenlijk ook een beetje het begin van deze dag. Wat wisselbewolkt en in de loop van de dag weer meer zon. En de temperatuur ligt wel op een stuk aangenomen niveau als van de laatste paar dagen. De dattigers die zijn er nou voorlopig wel in muut. Want we komen vanmiddag uit om en de bieden 21 graden in het Lauwersmeergebied tot 25, misschien 24 graden verdere provincie. En hebben we het toch altijd wel over zomerse weer. En de wind is zwak tot motig, komt nu het noordelijke regens. Vanavond en vannacht helder, rustig weer, 13 tot 15 graden als minimum. En men is natuurlijk meer bewolkt, maar de zon die komt er ook gewoon weer bij. En met een zwakke tot motige noordoostenwind 21 tot 25 graden.

0: Senza, una donna without a woman.
1: Lopend vuur.
0: Ja, een waarschuwing hoor van de Gezondheidsraad dat alcoholgebruik schadelijk is voor de gezondheid en dat er geen veilige ondergrens bestaat. Ja, we weten het allemaal en zelf stellen ze dan ook dat alcohol te normaal is geworden. Nou, dat is dan ook direct de stelling in ons lopend vuur. Er komen veel reacties binnen, hè Petra?
2: Ja, ik was net allemaal even op een rijtje aan het zetten. Appjes via Facebook wordt gereageerd. Een reactie van GR Piek onder andere die zegt, nou, alcohol hoort er standaard bij. Tenminste voor de meeste mensen. Op dit moment drink ik 1 biertje per dag, zegt ze, omdat het warm is. En in de winter drink ik geen alcohol. En ik heb het ook niet in huis. Ook niet met de feestdagen. Nee, dan kan je.
0: Maar dan word je ook niet verleid drinken. In ieder geval.
2: Nee. Precies. Ebo die zegt dan weer dank voor het advies. Maar ik bepaal zelf wel of ik alcohol drink of niet. Mijn glas, mijn keuze, mijn verantwoordelijkheid.
0: Nou, dat is waar.
2: Zeker duidelijk en zo denkt Henk er ook over. Laat iedereen zijn eigen ding doen. Alles is ongezond tegenwoordig. Maar wat ongezond is, ja, nou daar blijft het ook bij.
0: Ja, maar dat zegt de Gezondheidsraad ook. Hè. Iedereen moet het voor zichzelf bepalen, maar ze willen gewoon duidelijk maken. Weet wel, als je dat doet, dat het dan ongezond is. Dat is wel belangrijk om te weten.
2: Ja.
0: En dan is het aan jou of je het dan wel of niet neemt natuurlijk.
2: Precies, maar toch komen zulke reacties wel binnen. Dat het allemaal betutteling is en dat soort dingen. Maar goed, zo zegt Ineke zegt het ook van zelf weten, het is mijn leven.
0: Nou, dat is ook zo natuurlijk.
2: Ja,
0: ja nou, schenk jezelf maar alvast een in. Nou, nee, het is 5 voor 8, dat is een beetje te vroeg. alcohol is te normaal geworden, dat is de stelling van vandaag. Eens met die stelling, 72% van de grunnigers.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Doe je naar de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 8 uur.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
12: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
11: De hoop om nog leven onder het puin te vinden wordt met het uur kleiner. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
13: En om 8:02 ook de hoofdpunten uit Noordnieuws. Rod de Vries, goedemorgen.
14: Goedemorgen. De overlast rond de dakloze opvang bij de Speelsluis in de stad lijkt zich te hebben verplaatst. Sinds de gemeente het grasveld voor de opvang heeft afgesloten, melden omwonenden van het Martini Kerkhof meer overlast.
15: Een en al geschreeuw, poepende kerels. Het grootste probleem op dit moment is volgens mij de crack. Nou, hier zie je de dealer ook weer langskomen.
14: De politie zoekt getuigen van het dodelijk ongeluk gistermiddag op het Paterswoldse Meer, waarbij een man om het leven kwam. Het slachtoffer viel van een subboard in het water en kwam niet meer boven. Reanimatie mocht niet meer baten. De politie zoekt mensen die tijdens het ongeval op het water waren en het ongeluk van dichtbij hebben gezien. En op de Groothemertweg in Stedum is gistermiddag een motorrijder van de weg geraakt en in een sloot gevallen. Onder meer een duikteam van de brandweer en de traumahelikopter werden opgeroepen om hulp te verlenen. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Meer nieuws straks om 8:30.
16: Rob, dankjewel. Gaan we direct door naar Petra voor de verkeersinformatie.
11: Er rijden geen treinen tussen Groningen en Zuidhorn vanwege een stroomstoring. De verwachting is dat de treinen zeker tot 12 uur niet rijden. Er wordt een vervangende bussen ingezet.
17: Advies van Anneke. Relax, just do it. Uitgerust en makkelijk opstaan doe je uit een relaxstoel van Bosker Meubelen. Een enorme keuze, precies op jouw maat en voor een aantrekkelijke prijs. Dus, advies van Anneke, als je prominent wilt zitten en opstaan, kom je naar Bosker Meubelen in Siddeburen.
18: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
19: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
20: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
21: Nu mega opruiming bij
22: Meertens Meubelen.
21: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
23: De koffie staat klaar.
24: Radio Noord.
25: De ochtendploeg.
26: Met Stefan Kosters.
16: Goedemorgen deze morgen. Kinderen moeten meer lezen. Zeker in de vakantie. Nou, waarom dat zo belangrijk is, hoor je naar PhD. I won't let you down.

0: PhD, hoor je op de woord en I won't let you down. Nou, blijf in de vakantie. Gewoon lekker lezen en voorlezen. Die oproep doet Biblionet Groningen bij de aftrap van het project Vakantielezen. Vooral kinderen uit de groepen 3 en 4 van de basisschool doen er goed aan om hun leesvaardigheid bij te houden. Anders beginnen ze straks met een achterstand aan het nieuwe schooljaar. Maar ja, hoe stimuleer je als ouders dat je kind daadwerkelijk gaat lezen? Nou, dat weet Michelle Knot, projectleider Vakantielezen bij Biblionet Groningen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, die oproep dat je in de vakantie moet blijven lezen is niet nieuw. Ik hoor hem volgens mij bijna ieder jaar wel voorbij komen. Is het dan zo moeilijk om dit bij je kinderen en ouders tussen de oren te krijgen?
1: Nou, ik denk niet dat het heel erg moeilijk is. Ik denk vooral dat er ontzettend veel afleiding is. En dat maakt dat lezen nog wel eens een ondergeschoven kindje wordt. Terwijl het juist zoveel plezier met zich mee kan brengen.
0: Ja, want bij die afleidingen moet ik direct denken aan allerlei schermpjes.
1: Ja, ik denk dat dat op dit moment wel de grootste afleiding is van de mensheid. Laten we het vooral heel breed trekken, want ik zelf heb er soms ook best wel moeite mee.
0: Ja, en hoe kun je er dan toch voor zorgen dat er genoeg gelezen wordt? Want ik kan me ook wel voorstellen dat je als kind denkt van, nou weet je wat, zo'n iPad is veel leuker.
1: Ja, nou daar gaan wij dus heel handig op inspelen tijdens de campagne Vakantielezen. Want juist via je iPad kun je de online bibliotheek luisterboeken luisteren, e-books luisteren en zo jezelf onderdompelen in verhalen. Want je denkt misschien, wij hebben toch een beetje het stigma rondom lezen, oh, dat is een moetje en dat doet me aan school denken. Maar het is minstens zoveel plezier. Je verliezen in een verhaal, fantaseren, ontdekken, reizen door de verhalen heen. Het is eigenlijk vakantie vieren.
0: Ja, want dit project is in het leven geroepen om die leesvaardigheid bij te houden, hè, bij jonge kinderen. Ik vraag me eigenlijk af, hoe ver zakt een kind dan qua niveau terug als hij niet gaat lezen in de vakantie?
1: Ja, dat kun je natuurlijk onmogelijk exact zeggen. Maar wat wel is bewezen, dat als er gewoon niet wordt gelezen tijdens de zomervakantie of niet wordt voorgelezen, dat kinderen kunnen stagneren of dat hun leesvaardigheid achteruit kan gaan. En dat zou natuurlijk hartstikke jammer zijn wanneer het nieuwe schooljaar begint. En ze voor die tijd zo hun best hebben gedaan en ja, daarna toch wel enigszins wat moeten inhalen.
0: Ja, maakt het dan nog verschil of een kind zelf leest of dan voorgelezen wordt?
1: Ja, zeker. Voorlezen en zelf lezen, dat versterkt elkaar enorm. Daar waar een kind die net heeft leren lezen, in de eerste leesboeken, aan het oefenen is, aan het kilometers maken is, neemt het voorlezen juist rijkere taal met zich mee, nieuwe woorden. Het maakt dat je fantasie wordt gestimuleerd, concentratie en begrip. Dus je gaat echt wel dieper op een verhaal in wanneer je een voorleesboek erbij gaat pakken.
0: Ja, het belang van lezen is duidelijk. Merk je trouwens ook zo voor de zomervakantie dat het extra druk is met kinderen samen met de ouders in de bieb?
1: Ja, vaak zie je echt wel weer een stijging in bezoek. Waarin de ouders toch echt wel stimuleren kinderen een boek mee te nemen op vakantie. Nu hebben we natuurlijk ook de online bibliotheken, dus hoef je niet per se meer een fysiek boek te hebben. En ik kan me ook voorstellen, juist in bijvoorbeeld onze provincie, is de afstand tot een bibliotheek soms best wel groot. Vandaar ook dat we eigenlijk op alle scholen werken met het programma De Bibliotheek op School. En dat houdt onder andere in dat er een rijke collectie boeken is in iedere school, een eigen schoolbibliotheek. En ook daar kunnen kinderen boeken lenen voor tijdens de vakantie.
0: Ja, het belang van lezen en voorlezen is helemaal duidelijk geworden. Dankjewel, Michelle Knot van het project Vakantielezen.

0: Heerlijke muziek om bij wakker te worden. Robert Palmer, Holly Lord en Every Kind of People. Nog heel even, gaan we weggeven hoor, zo'n weerstation van Noord. Maar eerst gaan we even langs in Veendam. Want bij de voedselbank daar gaat het sinds afgelopen week net even anders dan dat ze gewend zijn. Want daar komen klanten niet langer een ingepakte krat boodschap ophalen. Maar mogen ze zelf met een wagentje door de winkel. Verslaggever Ronaldine Meijer ging langs bij de opening en sprak er met voorzitter Albert Grever.
1: De voedselbank Nieuwe Stijl houdt in dat onze cliënten zelf hun producten mogen pakken. In het verleden was het zo dat wij kratten hadden. Die bedachten wij voor onze cliënten. Die kregen ze mee naar huis. Maar goed, de praktijk was dat een heel aantal producten niet gebruikt werden. Bovendien, ja, als een ander voor je moet beslissen wat je koopt, voelt dat niet zo goed. Dus we hebben op een gegeven moment gezegd om mensen toch een stukje zelfrespect terug te geven, willen we eigenlijk overgaan naar een volledig winkelconcept.
2: Als ik zo naar het assortiment kijk,
1: ja,
2: dat is groot, hè? Het lijkt wel een echte supermarkt.
1: Inderdaad, ja. Inderdaad. Het is inderdaad, eigenlijk alle producten hebben we. Wat we wel zien, en dat zie je aan de zijkant, dat zijn onze producten, de vers producten, zeg maar. Dat zijn de groenten, de fruit, maar ook de melkproducten. Dan zie je op een gegeven moment dat we daar toch wat tekorten hebben. En we denken dat we die dingen ook zelf aan moeten schaffen nu. Ja goed, dat is op een gegeven moment de realiteit. En dat kunnen we gelukkig ook nog steeds doen.
2: Nel, en jij staat bij de kassa. Maar die is er eigenlijk niet, hè?
3: Er is geen kassa. Er is een winkel zonder kassa.
2: En hoe werkt dat dan?
3: Hoe werkt dat? Meneer heeft boodschappen gedaan wat hij zelf graag wil. En dat mag hij zo mee naar huis nemen. En we werken met kleurencodes. Iedere kleur en code staat voor het aantal gezinsleden.
2: Keuze mag je helemaal zelf maken. Dat ging eerst heel anders natuurlijk.
3: Eerst was het verplicht wat we voor hun in een bak klaarmaakten, dat ze dat meenamen. En nu hebben ze zelf de keus.
2: Hoe wordt erop gereageerd?
3: Heel positief. Het was in het begin was het wel even wennen. Daar hadden ze een soort van keuzestress. Ze weten nu dat iedere week de producten er zijn. Dus dat ze iedere week weer voldoende mee kunnen nemen voor de week erop. En die vinden het heel fijn.
1: En wat gewoon heel belangrijk is, ik bedoel, wij kunnen dit wel allemaal bedenken, maar het gaat natuurlijk om onze cliënten. Wat vinden die ervan? Nou, en eigenlijk zijn de reacties alleen maar positief. Onze cliënten die, zijn dol enthousiast. Ze krijgen een stukje zelfwaardering terug. Wij bedenken het niet, ze mogen het zelf doen. Dus in die zin is dat voor ons eigenlijk de belangrijkste motivatie om dit zo te gaan doen.
0: Ja, je hoorde verslaggever Ronaldine Meijer in gesprek met medewerker Nel. En daarna ook nog met voorzitter Albert Greven van de Voedselbank in Veendam.
4: Wel is dat?
0: Ja, als jij het weet, dan krijg je van ons een prachtig weerstation.
5: Ja, dat wil je wel hebben.
0: Ja, via een aantal aanwijzingen proberen wij erachter te komen welke bekende Groninger Rijn der Smit zoekt. Denk je het te weten? Pak je telefoon. App ons 050-3188-288. Hier is aanwijzing 1.
6: Jarenlang was hij een vaste waarde in bestuurlijk Groningen en in Nederland.
0: Ja, dat kunnen nog steeds heel veel mensen zijn. Waag een gokje. 050-3188-288. Geef je het goede antwoord, dan maak je dus kans op de prachtige weerstation van Noord.
6: Jarenlang was hij een vaste waarde in bestuurlijk Groningen en in Nederland.
4: Wel is dat...

0: Night on Me.
1: Nou, zullen we niet doen hoor, Arie Niehoff. Let More Night on Me. Nou, straks letten we wel op Rob de Vries, want hij gaat ons helemaal bijpraten over het nieuws uit Stad en Ommeland. Met daarin onder andere...
2: Ja, dan hoor je waar je vanavond en morgenavond moet zijn als je door het ministerie wilt worden bijgepraat over kerncentrales in de Eemshaven.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Carina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: Het is bijna 8:30 in Stad en Ommeland. Dit is Noordnieuws. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De overlast rond de dakloze opvang bij de Speelsluizen in Groningen lijkt zich te hebben verplaatst. Sinds de gemeente het grasveld voor de opvang heeft afgesloten, melden omwonenden van het Martini-Kerkhof meer openlijk drugsgebruik, schreeuwende mensen en andere overlast. Deze omwonende wil dat de gemeente ingrijpt.
8: Op in principe de parel van de binnenstad. En ik snap ook wat dat betreft niet dat de gemeente daar niet wat harder op acteert. Want er zitten 20 junks en 20 meter verder staan er 20 toeristen met een gids die vertelt hoe mooi de stad is. Misschien moeten die mensen hun verhaal gaan aanpassen om te vertellen van kijk, hier zijn mooie gebouwen, maar aan de overkant wordt drugs gebruikt. En dat ziet er zo uit.
2: De gemeente Groningen erkent dat de overlast is verschoven en zegt te werken aan een lange termijn aanpak met hulp en begeleiding. De politie zoekt getuigen van een dodelijk ongeluk op het Paterswoldse meer, waarbij een man gistermiddag om het leven kwam. De man viel van een support in het water en kwam niet meer boven. Het slachtoffer werd door hulpdiensten gevonden en naar de kant gebracht. Daar werd hij tevergeefs gereanimeerd. De politie zoekt mensen die tijdens het ongeval op het water waren en het ongeluk van dichtbij hebben gezien. Ze worden verzocht contact op te nemen. De scooterrijder is gisteravond gewond geraakt bij een aanrijding met een automobilist in Groningen. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Hippocrateslaan met de Pasteurlaan in Stadswijk Corpus den Hoorn. De scooterbestuurder kwam ter val en is behandeld door ambulancepersoneel. Het slachtoffer hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeval. Op de Groot-Hemertweg in Stedum is gistermiddag een motorrijder van de weg geraakt en in een sloot beland. Onder meer een duikteam van de brandweer en de traumahelikopter werden opgeroepen voor de hulpverlening. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Roodeschool worden vanavond en morgenavond informatieavonden gehouden over de mogelijke bouw van 2 kerncentrales in de Eemshaven. Onlangs werd bekend dat het kabinet daar alleen het Zeeuwse Terneuzen en de Eemshaven nog voor in beeld heeft. De inloopavond van vanavond is bedoeld voor boeren en andere landeigenaren in het gebied rond de Emmapolder. Ze krijgen uitleg over de verkoop van grond aan de overheid, mochten de kerncentrales er daadwerkelijk komen. Morgenavond kunnen omwonenden en andere geïnteresseerde vragen stellen over de centrales. Beide avonden worden door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat georganiseerd in Hotel Ekamper in Roodeschool. Ook in Zeeland zijn al informatieavonden gehouden. En Bauke Mollema heeft in zijn afscheidsseizoen zilver behaald bij het NK wielrennen in Nijmegen. De geboren Zuidhoorner was een van de renners die vanaf het begin de koers bepaalde. In de slotkilometers sprong hij weg uit de groep achter koploper Wilco Kelderman, die met de titel aan de haal ging. Volgens Mollema was het een intensieve race.
0: Vanaf de start was het gewoon volle bak. Echt, iedereen wilde, denk ik, het hele peloton wilde in een ontsnapping zitten. En nou ja, ik denk dat lukte mij goed in het begin. En daarna staken er steeds groepjes over. En, maar het was gewoon een hele dag koers. Hele dag volle bak. En ja, gelukkig kon ik op het einde nog wegrijden voor de tweede plaats. Wilco die had een te groot gat. Die stak wel echt bovenuit vandaag.
2: Ja, het was meer Gronings wielersucces in Nijmegen. Stad Groningen, Daan Dijkman werd tweede bij het NK voor beloftenrenners. Verschil met nummer 1, Guus van den Einden, was slechts 20 meter. Meer nieuws en sport op rtvnoord.nl en in onze app.
9: Rob, dankjewel. Gaan we direct door naar Petra, want Petra weet hoe het is op de weg en op het spoor.
10: Er rijden geen treinen tussen Groningen en Zuidhorn vanwege een stroomstoring. De verwachting is dat de treinen zeker tot 12 uur niet rijden. Er worden vervangende bussen ingezet.
9: Yes, dankjewel. Zometeen gaan we hem trouwens weer weggeven, hoor. Het weerstation van Noord en ook jij maakt nog steeds kans. Pak alvast je telefoon, want zometeen krijg je een tweede aanwijzing in ons spel.
11: Wel is dat. Nu mega opruiming bij
12: Meertens Meubelen.
11: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
13: De koffie staat klaar.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland, langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
17: De Ochtendploeg.
18: Met Stefan Kosters.
9: Goedemorgen. Harma praat je zo bij in een uitgebreid weerbericht. En we hebben zo bezoek in onze studio. Miss Nederland, ze komt uit Groningen. En haar verhaal ga je horen na Phil Collins.

0: een en al liefde met twee verschillende harten. Two Hearts van Phil Collins hoorde je op Noord.
1: Wel is dat.
0: Ja, naar wie zijn we toch op zoek? Via een aantal aanwijzingen proberen we erachter te komen. Nou, deze aanwijzing had je al van ons.
2: Jarenlang was hij een vaste waarde in bestuurlijk Groningen en in Nederland.
0: Petra, welke reacties kwamen daarop binnen?
3: Oh, heel veel reacties. Mensen vinden het toch moeilijk. Je maakt het moeilijk op deze maandag, Stefan. Maar zullen we even één wegstrepen die het meeste binnenkomt? Dat is namelijk Johan Remkes. Ja, goed bedacht.
0: Had gekund.
3: Ja, maar die zeker. Zoeken we niet. Dus denk even verder of luister even naar de tweede aanwijzing.
0: Nou, dat gaan we doen. Reinder, kom er maar in.
2: Niet iedereen weet dat, maar het is ook een ponyfokker.
0: Nee, dat wist ik ook niet. Maar,
3: oh, die zag ik niet aankomen.
0: Nee, ik ook niet. Nou ja, mocht je het wel weten wie het nu is, pak die telefoon. Stuur ons even een appje 050-3188-288. Want onder alle goede inzendingen gaan we hier straks iemand terugbellen. En dan is misschien dat weerstation wel van jou. 050-3188-288, als je weet naar wie wij op zoek zijn.
2: Niet iedereen weet dat, maar het is ook een ponyfokker.
1: Wel is dat.
0: Ja, afgelopen zaterdag was de uitreiking van de Miss Nederland-verkiezing van 2026. Melissa Bottema ging met de eerste prijs aan de haal. Ze is geboren en getogen in Winsum en woont nu in stad. En ze is bij ons aangeschoven in de studio. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: En natuurlijk van harte gefeliciteerd.
4: Ja, dankjewel.
0: Ja, hoe heb je het gevierd afgelopen weekend?
4: Eigenlijk best wel rustig. Ik heb natuurlijk zaterdag gewonnen. Toen hadden we nog een kleine afterparty. Maar ik heb voornamelijk heel veel foto's gemaakt met alle mensen die aanwezig waren. Want dat is natuurlijk een hartstikke mooi moment. Toen ben ik naar de hotelkamer gegaan daarnaast. Dat was volgende. En toen de volgende dag ben ik weer lekker naar huis gegaan met mijn ouders. Weer terug in de mooie Groningen. En nu zit ik hier.
0: Ja, is het besef er al dat je gewoon Miss Nederland bent?
4: Nee, nog niet helemaal. Ik zit ook nog best wel in de adrenaline, want het was natuurlijk zo'n gave ervaring. Dus ik denk dat dat nog wel even een paar dagen nodig heeft om een beetje in te dalen. Maar ja, wel echt ontzettend dankbaar. Echt gewoon geen woorden voor eigenlijk.
0: Ja, want laten we even teruggaan naar de afgelopen zaterdag. Ja, ik ben er niet vaak bij zo'n misverkiezing. Hoe gaat dat in zijn werk? Wat moet je allemaal doen of laten zien? Of hoe werkt dat?
4: Ja, nou, je hebt natuurlijk, we hebben een finale week gehad. En dat is eigenlijk, in de finale week zet je de hele show in elkaar. Dus dat is eigenlijk het eerste wat je doet. Hè. Je, van A tot Z zet je een show in elkaar. Dan hadden we, vrijdag hadden we de generale repetitie. Dus dan neem je de hele show door. Vervolgens is natuurlijk de finale. En tijdens de finale heb je een openingsdans. Je hebt een voorstelronde. Je hebt een catwalkronde. Een galaronde. Sluit je af met een Q&A-ronde. En daarna wordt de top bekend gemaakt en uiteindelijk de Miss Nederland. Dus je hebt best wel wat rondes die je moet doen. Maar zenuwslopend, maar het is allemaal goed gegaan. Dus heel blij.
0: Nou, lekker daarvan genieten. Ik heb me laten vertellen, er was zelfs een record aantal deelnemers. 5000 aanmeldingen.
4: Ja, klopt.
0: Dan moet het echt speciaal voelen, denk ik.
4: Ja, ontzettend. Er zijn ook best wel wat rondes die je voor zo'n traject natuurlijk afgaat. Het begint hier bij Groningen. Heb je een castingdag. Dan win je Miss Groningen. Dan ga je dus door naar Miss Nederland. Dus er is al best wel wat, iets wat je doormaakt. Dus dat is best wel iets wat je aflegt. Dus alleen super, super mooi dat ik hier nu mag zitten als de nieuwe Miss Nederland en dit allemaal heb door mogen maken.
0: Ja, en dan is er een jury die dan mag kiezen wie Miss Nederland wordt aan de hand van een aantal voorwaarden.
4: Onder andere, ja.
0: Ja, wat staat er dan in jouw juryrapport? Waarom ben jij Miss Nederland geworden?
4: Ja, ik heb geen inzage nog gehad in het juryrapport. Dat kunnen ze, volgens mij doen ze dat tegenwoordig wel, om ook natuurlijk de transparantie te waarborgen. Maar ik hoop dat wat erin staat is dat ik gewoon iemand ben die sociaal is. Die een praatje met mensen maakt. Maar ook iemand die maatschappelijk betrokken is voor datgene wat ik belangrijk vind. Ja, en natuurlijk dat ik met trots op het podium sta. Dus dat het eigenlijk een combinatie is van deze dingen. En dat ik daarom Miss Nederland heb mogen winnen.
0: Nou, dat klinkt al meer dan terecht. Dan moeten we wel even zeggen, Miss Nederland was eventjes gestopt. Hè, omdat het niet meer van deze tijd zou zijn. Vorig jaar was er dan weer een doorstart. Is daar iets veranderd dan in die organisatie?
4: Ja, ik denk natuurlijk sowieso de organisatie zelf is veranderd. Dus dat zal in de loop van de jaren natuurlijk nog wel meer gaan vormen. En dat we ook echt kunnen kijken van wat voor veranderingen zijn hier echt erin. En ik denk ook sowieso een verandering die al te zien is we hebben in principe geen bikini-ronde meer. Het is een catwalk-ronde. En daarin kun je dus ervoor kiezen van, voel jij je fijner in een badpak, in een bikini, of heb je liever een sportsetje aan? Dat is dus iets waar je volledig zelf voor mag kiezen. Dus dat is denk ik tot nu toe wel de grootste verandering die is doorgevoerd.
0: Ja, want er zijn toch heel veel mensen die daarnaar kijken en die denken, ja, dat is toch eigenlijk gewoon een ordinaire vleeskeuring. Hoe kijk jij daarnaar?
4: Ja, ik kan best begrijpen, want ik denk als we wat verder terugkijken in de tijd, voornamelijk 10, 15 jaar geleden, dat is natuurlijk hoe we misschien de misverkiezingen een beetje kennen. Maar ik denk als we kijken in de tegenwoordige tijd is het zoveel meer dan alleen een leuk kopje hebben eigenlijk. Tuurlijk, het uiterlijk speelt enigszins een rol. Je moet niet alleen gewoon verzorgd eruit zien, maar je moet ook sociaal zijn, betrokken zijn. Ik kom dus zelf op voor pesten. Ik ben helaas zelf vroeger veel gepest. En ik geef nu interactieve voorlichtingen op basisscholen om kinderen er bewust van te maken wat voor impact het heeft als je een ander kind pest. Want dat is niet alleen iets wat op het moment heel erg veel impact heeft op een kind. Maar ook jaren later kan dat nog heel veel doen met een kind. En kan dat zelfs voor trauma zorgen. Dus ik vind het heel erg belangrijk als een Miss Nederland dat ik daar wat aan doe. Maar dat is ook iets waar Miss Nederland voor staat. Dus het is echt een total package wat je uitdraagt. En ook waar een misverkiezing voor staat.
0: Ja, dat heb je heel mooi gezegd. Dat is ook precies wat de organisatie ons vertelde. Dat je daardoor wist te overtuigen met je maatschappelijke betrokkenheid.
4: Ja.
0: Dan gaan we even vooruitkijken. Want in november mag je dan Nederland vertegenwoordigen bij de Miss Universe verkiezing. Dat is in Puerto Rico.
4: Puerto Rico, ja.
0: Ja, je kijkt er naar uit, denk ik. Hè?
4: Ja, ontzettend. Ontzettend. Ik ben zelf ook nog nooit in Puerto Rico geweest. Dus ik kijk er heel erg naar uit om kennis te maken met natuurlijk hun cultuur daar. Maar ook de meiden. Wat ik zeg, je gaat uit zoveel verschillende landen komen er meiden naar Miss Universe. En om daar dan te mogen staan is natuurlijk al een ontzettende eer. En al helemaal met zulke sterke en prachtige vrouwen. Dus ontzettend dankbaar.
0: Ja, kun je daarop voorbereiden op zo'n Miss Universe verkiezing?
4: Ik denk enigszins wel. Voornamelijk, je hebt bijvoorbeeld ook, je staat op een podium. Dus van tevoren bedenken, oké, wat wil je laten zien op het podium? Wat voor jurk wil je graag dragen? Wat voor outfit zou je willen dragen? En ik denk ook een stukje, wat wil je nog meer doen voor je advocacy, noemen we dat. En advocacy is dus een maatschappelijk probleem waar je iets aan wil bijdragen. Nou, ik hoop dus dat, ik geef nu dus die voorlichting alleen in Groningen, maar ik zou het heel graag ook in de rest van Nederland willen geven. Want dat is ook belangrijk dat je laat zien aan de organisatie bij Miss Universe wat je in je eigen land doet. Dus er zijn eigenlijk heel veel dingen waar je al op kunt voorbereiden en wat je al kunt doen. En ik denk ook vooral ook met een open mind erin gaan en gewoon met een volle 100% van je gaat dit gewoon doen en gewoon gaan eigenlijk. Ja, ook.
0: Heel veel plezier in Puerto Rico.
4: Dankjewel.
0: Dankjewel. Kersvers Miss Nederland, Melissa Bottema.

0: leuk is hier. Lekker zomers. Magnetic heet deze plaat.
1: Wel is dat.
0: Ja, naar wie zijn we toch op zoek? Twee aanwijzingen had je al.
2: Jarenlang was hij een vaste waarde in bestuurlijk Groningen en in Nederland.
0: Toen kwam er nog een tweede aanwijzing bij.
2: Niet iedereen weet dat, maar het is ook een ponyfokker.
0: Ja, naar wie zijn we op zoek? 050-3188-288. Komen er ook foute antwoorden binnen, Petra?
3: Ja, wil je toch dat we nog even één weg?
0: Ja, doe maar.
3: Nou, wat hier wordt gezegd is Bert Kramer van Combinatie Herenpoort. Ja, ik wist niet dat hij een ponyfokker was.
0: Is die dat?
3: Nou, dat weet ik niet, maar mensen komen met het antwoord. Misschien houdt hij van ponies, geen idee. Maar we zoeken Bert in elk geval niet.
0: Nee, maar wie wil, denk je te weten, 050-3188-288. En anders, om je een beetje te helpen, een derde aanwijzing.
2: Een kort, handgeschreven briefje bleef hem de rest van zijn carrière achtervolgen.
0: Ja, ik weet hem nu en ik denk jij ook wel. Nou, 050-3188-288, wie zoeken wij?
2: Een kort, handgeschreven briefje bleef hem de rest van zijn carrière achtervolgen.
1: Wel is dat.
0: Ja, gaan we direct door naar Noordbroek. Harma, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen, Stefan.
0: Ja, het zonnetje die schijnt al lekker boven de stad en ommeland. Blijft dat de hele dag zo?
4: Ja, het is een beetje een combinatie van wolken en zon. Maar soms is het ook wel lekker dat er een wat meer bewolking is. Want ja, de hitte die zit natuurlijk nog ook wel in de hoezen. Het is een kwestie van de deuren in de ramen openzetten, zodat het allemaal een beetje af kan kalden. Maar de nachten die worden geleidelijk aan ook minder warm. En dat is natuurlijk wel lekker. Vandaag overdag een prima temperatuur met een afwisseling van bewolking en zon. Een storig meerruimte voor de zon. En de wind zwakt tot matig, komt nu noordelijk richting noordwest tot noordoost met 21 tot 25 of 24 graden. Vanavond en vannacht helder, rustig weer, dat 10 tot 15 graden als minimum. En morgen is het tijdelijk meer bewolking, maar de zon die komt er ook wel weer bij. En de wind zwakt tot matig uit het noordoosten, brengt 21 tot 25 graden.
0: Nou, een stuk beter dan de afgelopen dagen.
4: Ja, denk ik wel.
0: Hè? Harma, dankjewel. En we gaan zo iemand terugbellen als je weet wie wij zoeken.
2: Een kort, handgeschreven briefje bleef hem de rest van zijn carrière achtervolgen.

0: Podium Noord en vriendschap.
1: Wel is dat?
0: Ja, het goede doel natuurlijk. Ja, ik zei het al. Maar dat is niet degene die wij zoeken. Wie zoeken wij wel? In ieder geval een bekende gunniger. Via een aantal aanwijzingen. Goedemorgen, met Stefan en Petra van Radio Noord. Met wie spreken wij?
2: Philip Rens.
0: Ach, Philip. Goedemorgen.
3: Hoi.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wie zoeken wij? Laat ik me direct maar met de deur in huis vallen.
2: Herman Bleker.
0: Henk Bleker. Nou, we gaan toch nog even controleren. Reinder, klopt dat?
4: Henk Bleker, de voormalige politicus en de voormalige directeur van deze omroep, is de man die ik zoek.
0: Nou, hartstikke goed. Bij welke aanwijzingen wist je het, Philip?
2: Nou, het is bij de tweede. Mijn vrouw die wist het eigenlijk.
0: Aha, en die zei, stuur jij maar een appje, want je wordt teruggebeld.
2: Nou nee, ik heb het. Ze wist het niet dat ik het deed.
0: Oh, nou in ieder geval, dan krijg jij samen met je vrouw van ons een weerstation opgestuurd.
2: Ja, hartstikke leuk, hè.
0: Ja, veel plezier ermee. Wat ga ik jou deze dag nog brengen?
2: Dat weet ik nog niet. Misschien wel eventjes.
0: Nou, zo is het. Lekker rustig aan gaan doen. In ieder geval, genieten van dat weerstation. Dankjewel, Philip.
1: Wel is dat.
0: En dat was natuurlijk Henk Bleker. Zometeen het NOS-journaal van 9 uur. En tot die tijd, Teddy Swims.

0: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 9 uur.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Defensie zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen, staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen zoals drones. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
12: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
11: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
13: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
11: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: En om 9:03 krijg je ook de hoofdpunten uit Noordnieuws van Rob de Vries.
15: De overlast rond de daklozenopvang bij de Speelsluis in Groningen lijkt zich te hebben verplaatst sinds de gemeente het grasveld voor de opvang heeft afgesloten. Melden omwonenden van het Martini-Kerkhof meer overlast.
16: Een en al geschreeuw, poepende kerels. Het grootste probleem op dit moment is volgens mij de crack. Nou, hier zie je de dealer ook weer langskomen. Die rijdt continu rondjes.
17: Dat is een jonge jongen, zo te zien, op een fatbike.
16: Ja, op een fatbike. Rijdt altijd rond. Voorziet de gebruikers. Nou, die gaan dan vervolgens de crack klaarmaken.
15: Tussen Groningen en Zuidhorn rijden tot zeker 12 uur geen treinen wegens een stroomstoring en worden vervangende bussen ingezet. En de stad Groningse minister Bottema is dit weekend uitgeroepen tot Miss Nederland. Het 25-jarige model wist de jury te overtuigen met haar uitstraling, presentatie en maatschappelijke betrokkenheid. Ze kan haar overwinning nog amper bevatten.
5: Nee, nog niet helemaal. Ik zit ook nog best wel in adrenaline, want het was natuurlijk zo'n gave ervaring. Dus ik denk dat dat nog wel even een paar dagen nodig heeft om een beetje in te dalen.
15: Meer nieuws, straks om 9:30.
6: Hup, de tuining. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
18: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
6: Wijzerweg, Groningen.
19: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
20: De juiste stap. Opruiming bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk voor de mooiste dames, heren en kidscollectie ook op deboerschoenmode.nl.
19: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
21: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
22: Radio Noord.
23: De ochtendploeg.
24: Met Stefan Kosters.
25: Goedemorgen. Hoe heeft Bauke Mollema gedaan bij het NK wielrennen in Nijmegen? Nou, je gaat het van hemzelf horen na La Bamba.

0: Ja, daar word je altijd gewoon vrolijk van, hè. Los Lobos en La Bamba, Joram, op Noord in de ochtendploeg. Bauke Mollema heeft in zijn afscheidsseizoen zilver behaald bij het NK wielrennen in Nijmegen. De geboren Zuidhorner was een van de renners die vanaf het begin de koers bepaalde. Nou, de afgelopen maanden trainde hij hard om te kunnen pieken op dit toernooi, vertelde hij aan verslaggever Henk Elderman.
1: Ja, ik ben wel heel blij dat goed is gelukt. Voor het eerst in mijn carrière een medaille zelfs op het NK, dus daar ben ik blij mee.
2: Ja, maar dan ben je die van het NK tijdrijden even vergeten.
1: Ja, op de NK weg dan tenminste. Dus het was een hele zware koers vandaag. Dat is eigenlijk altijd NK. Zo'n tactische koers. Zeker op dit parcours. Met zoveel bochten, met afdalingen. En vanaf de start was het gewoon volle bak. Iedereen wilde denk ik, het hele peloton wilde in een ontsnapping zitten. Ik denk dat lukte mij goed in het begin. En daarna staken er steeds groepjes over. Maar het was gewoon een hele dag koers. Hele dag volle bak. En gelukkig kon ik op het einde nog wegrijden voor de tweede plaats. Wilco die had een te groot gat. Die stak al echt bovenuit vandaag.
2: Het gebeurt niet vaak, hè, dat iemand uit de eerste vlucht ook nog tweede wordt.
1: Op de NK misschien iets vaker dan in de gewone koers. Maar ja, op zo'n koers kun je maar beter van zo'n parcours kun je ook maar beter van voren zitten. Want als je van achteren gaat en moet dicht gaan rijden en over moet gaan steken op die steile klimmetjes. Ja, dan moet je ook elke keer echt een enorme inspanning doen. En zo explosief ben ik ook niet. Dus ik was blij dat ik in het begin mee zat en zo heel diep in de finale kon komen.
2: Wanneer besloot jij om toch maar weg te rijden uit die groep achter Kelderman?
1: Na de laatste kilometers reden we daar met vier, vijf man nog. En ik wist dat ik niet snel genoeg was om die sprint te winnen. En ik wist dat mijn enige kans op een medaille was om ergens weg te rijden alleen. En ik zag een goed moment dat ik even niemand in mijn wiel had zitten. Met 2,5 kilometer te gaan, denk ik. En toen alles gegeven. En toen ik het gat had, gewoon volle bak tot de finish.
2: En wat voel je dan? Je wordt tweede, dat weet je eigenlijk wel zeker dan zo'n 100 meter voor de finish. Ja, dan gaat misschien toch ook even de gedachte terug van dit is mijn laatste NK.
1: Ja, dat ging de hele dag wel door me heen. En dat was vandaag denk ik het maximale haalbare. Dus dan probeer je daar vol voor te gaan. Dan word je liever tweede, sta je nog op het podium. Maar dat je natuurlijk vijfde of zesde wordt. Dus die laatste kilometer alles gegeven om dat te bereiken.
2: Tot slot, was een tweede plek niet reden tot juichen?
1: Nou, ik kwam wel...
2: Ik bedoel dan met de armen omhoog?
1: Nou ja, ik kwam wel met een heel, heel blij gevoel over de finish. Wat ik zeg, ik denk dat dit de maximale haalbare was. En daar ben ik blij mee.
0: En terecht natuurlijk, Bauke Mollema hoorde je in gesprek met verslaggever Henk Elderman. En er was meer Gronings succes hoor, daar in Nijmegen. Daan Dijkman uit de stad werd namelijk tweede bij het NK voor belofte renners. En diezelfde Henk Elderman die vroeg Dijkman wat voor koers hij had gereden.
3: Een hele zware. Ja, het was wel in het begin wel gevaarlijk ook wel. Zoveel man op zo'n parcours en met die pros natuurlijk altijd wel afzien. Maar ja, het was een hele zware koers.
2: Is het dan ook een beetje zoeken, wat je zelf al eigenlijk een beetje zegt tussen al die pros? Moet je dan eigenlijk je eigen wedstrijd rijden?
3: Klopt. Het is wel moeilijk met ook belofte en zo. En ja, het zijn natuurlijk heel veel, dus je hebt niet altijd overzicht en zo. Dus het is wel moeilijk, ja.
2: Je zat natuurlijk in kansrijke positie om te winnen. Ja, hoe ging dat nou op de meet?
3: Ik ging best vroeg aan. Er kwamen nog wat jongens van achter. En ik denk dat ik 20 meter tekort kwam of zo, helaas.
2: Dat is balen natuurlijk. Ik feliciteerde jou net wel. Maar hoort dat er dan wel bij een tweede plek? Want je mag ook terugkijken natuurlijk op een NK, een eerste NK, waarin je tweede wordt.
3: Ja, maar voor mij, of het nou tweede wordt of dertigste, het maakt voor mij eigenlijk niet zoveel uit.
2: Oh, waarom niet?
3: Ja, ik doe alleen mee om een trui te halen en voor de rest, ja, maakt het voor mij niet heel veel uit.
2: Begrijp ik natuurlijk heel goed. Maar dit is wel het begin van iets moois, ook al ben je heel goed bezig de laatste tijd.
3: Ja, ik hoop nog lange tijd te fietsen en nog veel meer van zulke NK's mee te doen om een truitje.
2: Ja. Als je naar de afgelopen weken kijkt, hoe sta je er dan op?
3: Na Luik heb ik eigenlijk niet een super periode gehad met niet zo'n super Giro. Dus dan op zich om nu weer een beetje goede benen te hebben is wel fijn. En dan nu kijken wat de rest van het jaar nog brengt.
2: Als je uit Gronings perspectief kijkt, Bauke Mollema werd net nog even op zijn oude dag tweede. Ja, wat doet dat nog met jou?
3: Ja, natuurlijk heel mooi. Het is altijd überhaupt al mooi dat je met zulke mannen in koers rijdt. Dus ja, het is wel mooi.
2: Maar jij wordt ook een beetje gezien als de opvolger van Bauke. Hoe denk je daarover?
3: Well, ik hoop dat het me lukt en dat ik ook zover kan komen, ja.
2: Heb je wel eens contact met hem daarover?
3: Nee, eigenlijk nooit. Nee.
2: Dus eigenlijk moeten we even zorgen dat jullie hier vandaag... Hier, hij rijdt net achter jou lang. Bauke, wacht eens even. Hier, dit is Daan. Die ken je wel, toch?
4: Vast nou, wel.
3: Ja. Ah.
2: Toch hartstikke mooi. Mooie zilveren medaille. Al denk je daar zelf dan net een wat minder over.
3: Ja, zeker.
0: Ja, prachtig. Daan Dijkman uit de stad. Hij werd gisteren tweede bij het NK voor belofte renners. En hij sprak met sportverslaggever Henk Elderman. Zometeen hebben we jouw hulp nodig bij het samenstellen van onze top 3. We gaan zo het thema van vandaag bekendmaken. Dat doen we naar Harry Styles en zijn American Girls.

0: Can't Take My Eyes Off Of You, de Boys Town Gang. Top 3. Nou, vond je dat al leuke muziek? Dan sta je nog wat te wachten. Dan komen nog veel meer mooie platen aan, want...
1: Vooral de laatste 3, denk ik, van dit uur.
0: Dat wou ik zeggen, ja, want die platen die mag jij thuis bepalen. Het onderwerp bepalen wij. En Petra, wat is het onderwerp van vandaag?
1: Nou, we kunnen er eigenlijk niet omheen. En misschien liggen we er morgen uit, dus dan kunnen we het morgen niet doen.
0: Ah, dus, ja, dan heeft het te maken met voetbal.
1: Ja, met het voetbal, met het WK. Kijk, er zijn natuurlijk zoveel nummers over gemaakt. Maar ook wat ermee te

0: Renate, Els, Jan, Harry, Jantina, Ellie. Allemaal graven ze deze van de Hazes al door.
1: Nederland, tuurlijk.
0: Ja, en Auke Poelstra die loopt alvast een beetje op de zaken vooruit.
2: Het zou toch mooi zijn, hè?
0: Ja, dan gaan we deze natuurlijk uit volle borst meezingen.
2: Ja.
0: Els Kok die dacht direct aan die speciale versie van Marco Schuitmaker.
3: Ik weet nu dat de oranje bewaarder bestaat.
0: De oranje bewaarder, ja natuurlijk.
2: Ja.
3: Het wordt prachtig.
0: Net als in?
3: Net als in 1988.
0: Ja, hoe mooi zou dat zijn, hè? Gewoon weer kampioen. Nou ja, dat is koffiedik kijken natuurlijk. Ook Wolter Kroes is je uiteraard genoemd.
3: We zijn

0: Ja, geweldig.
1: Leuk nummer.
2: Ja, wat kan die voetballen, hè? Ja. Shakira, ja, natuurlijk wordt ze genoemd. Altijd als er een WK is, dan scoort ze een enorme hit. Nou, 050-3188-288, is helemaal duidelijk. Hè? We zoeken liedjes bij het thema voetbal. We zeggen direct bij, wees creatief. Leg dan ook even aan ons uit waarom je die graag in de top 3 wil hebben. 050-3188-288. En deze muziek wordt gedaan, de mannen van...

0: De Black Eyed Peas op Noord en I Got a Feeling. Het is bijna 9:30 in Stad en Ommeland. Zometeen Noordnieuws met Rob de Vries. En waar ga je ons over bijpraten?
1: Nou, dan hoor je waarom stadjer Melissa Bottema dit weekend is verkozen tot Miss Nederland. En dat was niet alleen om haar looks.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
0: En dit is Noordnieuws van 9:30. Dan krijg je van Rob de Vries. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De overlast rond de daklozenopvang bij de Speelsluizen in Groningen lijkt zich te hebben verplaatst sinds de gemeente het gasveld voor de opvang heeft afgesloten. Melden omwonenden van het Martini-Kerkhof meer overlast van drugsdealers en gebruikers. Ook Wessel Zijp van Hotel Prinsenhof ziet de overlast in rap tempo toenemen.
12: Sinds de sluiting van Speelsluizen is de overlast zeker verdubbeld, zo niet verdrievoudigd. Ik zie meer mensen, meer lawaai. Vanochtend was er weer een conflict tussen twee heren. Dat gaat met een hoop lawaai en gescheld. Dat wil je eigenlijk niet op zo'n stilteplek.
1: De gemeente erkent dat de overlast is verschoven en zegt te werken aan een lange termijn aanpak met hulp en begeleiding. De politie zoekt getuigen van het dodelijk ongeluk op het Paterswoldse Meer, waarbij een man gistermiddag om het leven kwam. De man viel van een subboard in het water en kwam niet meer boven. Het slachtoffer werd door hulpdiensten gevonden en naar de kant gebracht. Daar werd hij tevergeefs gereanimeerd. De politie zoekt mensen die tijdens het ongeval op het water waren en het ongeluk van dichtbij hebben gezien. Blijf in de vakantie gewoon lezen en voorlezen. Die oproep doet Biblionet Groningen bij de aftrap van het project Vakantielezen. Vooral kinderen uit de groepen 3 en 4 van de basisschool doen er goed aan om hun leesvaardigheid bij te houden, omdat ze anders met een achterstand aan het nieuwe schooljaar beginnen. Het gebruik van schermen leidt ertoe dat er steeds minder wordt gelezen. Maar volgens Michelle Knot van Biblionet ligt daar ook de oplossing.
13: Daar gaan wij dus heel handig op inspelen tijdens de campagne Vakantielezen. Want juist via je iPad kun je de online bibliotheek luisterboeken luisteren, e-books luisteren en zo jezelf onderdompelen in verhalen. Want je denkt misschien, wij hebben toch een beetje het stigma rondom lezen, dat is een moetje en dat doet me aan school denken. Maar het is minstens zoveel plezier, je verliezen in een verhaal, fantaseren, ontdekken.
1: Melissa Bottema uit Groningen is dit weekend uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. Het 25-jarige model, dat is geboren en getogen in Winsum, wist de jury te overtuigen met haar uitstraling, presentatie en maatschappelijke betrokkenheid. Want de tijd dat misverkiezingen louter vleeskeuringen waren, is volgens haar voorbij.
14: Tuurlijk, hè, het uiterlijk speelt enigszins een rol. Je moet niet alleen gewoon verzorgd eruit zien, maar je moet ook sociaal zijn, betrokken zijn. Ik kom dus zelf op voor pesten. Ik ben helaas zelf vroeger veel gepest. En ik geef nu interactieve voorlichtingen op basisscholen om kinderen er bewust van te maken wat voor impact het heeft als je een ander kind pest. Want dat is niet alleen iets wat op het moment heel erg veel impact heeft op een kind. Maar ook jaren later kan het nog heel veel doen met een kind. En kan het zelfs voor trauma zorgen.
1: Door haar winst bij de Miss Nederland verkiezing mag Bottema in november naar Puerto Rico om Nederland daar te vertegenwoordigen bij de internationale Miss Universe verkiezing. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Rob, dankjewel. We krijgen natuurlijk nog het weer van Harma Boer.
15: Voorlopig de dag met veel bewolkt, maar storgaan komt er weer meer ruimte voor de zon. Met een zwakke tot matige noordwest- tot noordoostenwind wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht is het helder en rustig weer met zo'n 13 tot 15 graden als minimum. In maan is het tijdelijk meer bewolkt, maar de zon die laat zich ook wel weer zijn. En met een zwakke tot matige noordoostenwind 21 tot 24 graden.
0: Harma, dankjewel. Nog heel even, kun je jouw suggestie doorgeven voor onze top 3? We zoeken platen bij het thema voetbal en we zeiden al, wees creatief. Kom maar door met al je voetbalplaten via 050-3188-288. En misschien hoor je hem dan zo wel terug in onze top 3.
16: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
17: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
20: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.

0: Suzanne Vreek en Nooit meer regen. Top 3. Ja, nog heel eventjes. Hebben we jouw hulp nodig hoor bij het samenstellen van die top 3 met als thema voetbal. En we zeiden al, wees lekker creatief. Nou, dat wordt massaal gedaan. Zo wordt deze doorgegeven van Voorheen de Bende.
1: Schemen, schamen, schreur, kees, toestooi, stop het speel.
2: Hey, tamo en je tatoeage op zijn beeld.
0: Ja, geweldig. Heraklien Oet. Ook die grote hit van André van Duin werd al doorgegeven.

0: Ja, zo komt er nog meer binnen, Petra. Wat dacht je van Waving Flag? Ken je die nog?
1: Ja.
0: Ja, onder andere doorgegeven door Richard Meckering.
1: 2009. Oh ja.
0: Is dat 2009?
1: Ja.
0: Nou, voor mij was dat toen geen toernooi. Dus dat was 2010, zei.
1: Nee, toen was hij uitgebracht.
0: Oh, was hij uitgebracht.
1: Alvast.
0: Oké, nou, in 2026 kwam Hein samen met de Trippels met een Groningse WK-hit. Ja, geweldig. Uit Groningen komen ze, Hein en de Trippels. En op dit moment scoren ze dus een bescheiden WK-hitje met de beuk erin. Zullen we nog eentje doen dan? Nou, deze vond ik ook wel heel erg creatief. Els Kok gaf hem door, want het toernooi is natuurlijk onder andere in Mexico. Leuk hoor, hij staat genoteerd, dan voor Zingers en Mexico. Nou, heb je ook nog iets in gedachten? Nog heel snel, hè? Kun je hem doorgeven? 050-3188-288.
2: Lopend vuur.
0: Ja, gaan wij in de tussentijd ook nog even ons lopend vuur behandelen. De stelling van de dag. Alcohol is te normaal geworden. Wat komt er binnen, Petra?
1: Nou, Hanna Groen heeft een reactie. Ze zegt, overal waar te voor staat, is te veel.
0: Behalve?
1: Wat tevreden.
0: En tequila.
1: Oh, dat was mooi een thema, inderdaad. Want Hanna zegt wat alcohol nuttigen op een verjaardag of bij het eten. Een wijntje is niks mis mee, maar je volgieten in het uitgaansleven in het weekend is natuurlijk een ander verhaal. Gaat men het hier duurder maken, dan is Duitsland ook wel weer heel dichtbij. Ja, daar staat het in de winkels gewoon tussen de boodschappen en is het veel goedkoper. Dus haalt men het daar wel. Ze zegt daarbij wel, ik drink geen alcohol. En dat scheelt natuurlijk wel erg in de portemonnee dan. Dat is
0: ja, en voor
1: ook
0: de gezondheid
1: zo.
0: Ook natuurlijk weer. Hè?
1: Ja, en daarover gesproken zeggen mensen ook vaak van, ja, tegenwoordig is alles wel slecht. Roken, een glaasje alcohol, een patatje. Dus heel veel reacties die gaan
0: ja,
1: over.
0: Ja, dat was vroeger ook al slecht, maar toen wisten we het niet allemaal. Ja.
1: Nee, precies. Ja. Maar sommige mensen vinden het dan betuttelend. Dus ze zeggen leven, laten leven. Of zoals Peter zegt, gezeur, gezeik en gedram. Verder komen er ook wel andere reacties binnen. Zoals een mooie van Ineke. Die zegt, voor mij was het ook jarenlang een gewoon onderdeel van. Toch wel iedere dag een gezellig glaasje. Toen ik merkte dat de reden om dat glaasje te nemen veranderde, veranderde ook iets bij mij. Ik ging nadenken over dat gewoon. Ik heb toen voor mezelf besloten dat het gezellige glaasje vervangen zou worden voor een heerlijk kopje thee. En ze zegt, voor mij is dat nu helemaal prima. Nou, dat vond ik heel mooi. Mooie reactie, Ineke. Dank je wel daarvoor. En Nienke die zegt ook, ik drink zelf geen alcohol. Ik heb ook niks tegen alcohol. Maar als alleenstaande moeder ben ik gewoon 24-7 de Bob. Ik mis er niks aan. Dronk sowieso al heel weinig. Hooguit bij verjaardagen en kerst en zo. Helaas zijn er te veel mensen die geen maat kunnen houden. Dus daarvoor vindt ze dit waarschijnlijk wel goed.
0: Drink met mate, zeggen ze dan.
1: Ja.
0: Alcohol is te normaal geworden. Eens met de stelling 72% van de Groningers. Dankjewel voor het stemmen.
3: Geef je mening en praat mee.
2: Lopend vuur.

0: little dolly, do not let a tear fall from your eye.
1: Ah, heerlijk hoor, lang niet gehoord. Billy Stewart en Summertime. Top 3. Ja, we gaan de lijnen sluiten. Dankjewel voor al die prachtige suggesties. Al die suggesties die iets te maken hadden met voetbal. Met het toernooi zelf, met iets eromheen. We hadden gezegd, wees creatief. Nou, dat is massaal gedaan.
2: Ja.
1: We gaan bijvoorbeeld zometeen buikdansen. Nou, dan weet je vast al welke zangeres voorbij komt.
2: Ja.
1: Maar eerst houden we het even wat dichter bij huis. Hier is voorheen de bende. Heraklid Noord, onder andere doorgegeven door Adrie Bakker.

0: lopen ze alle kanten van het veld zo. Ja, gooi die vlag gerust eens wat volkeren omhoog mee om. Die grens van hun is ja ook gemaakt.
1: Precies, gewoon een beetje tikken op het minveld. En achterin man tegen man. En in allemaal een beetje feller de ting aan, jongens. En in pak met die dikke, vieze, vuile greven. Joscheids, we komen eraan. Hoi, net van de wissels even vlak, jongens, wel.
2: Ja, ik moet eerst nog wel een douchen.
1: Oké, snel. Scheids, die speelt mis tegen een zonnig reis. Hoi, kom eraan.
2: Was dat scheids?
1: Vrije trap, muurtje. Vrij man.
3: Ik kom eraan.
4: Al met al aan me, dit is een zondag met mij.

0: Shakira, hoor je Noord. Wakka Wakka, de nummer 2 in onze top 3.
1: Ja, en laten we hopen dat, dat het Nederlands elftal het nu wel anders doet dan toen dit liedje zeg maar een hit was. Het was toch WK 2010?
0: Dat klopt helemaal, ja. Nou ja, de finale, dat zou mooi zijn. Maar goed, als we hem dan ook een keer weten te winnen, prima. Nou, daarover gesproken, Femke, fijn dat je bent.
1: Sorry, ik had mijn mond alweer open. Goedemorgen.
0: Femke is erbij en dat is prima. Dan weet je vast al wat onze laatste plaat is.
1: In de zijn er weer bij en dat is... Ja, leuk. Hoe heet hij ook alweer? Walter Kroes. Ja. Ik moest even nadenken. Ja, ik moest even uit.
0: Viva Hollandia, ja, dat is de laatste plaat zometeen in de ochtendploeg. Maar de eerste plaat van de ochtend door proberen wij nu te raden.
1: Maak het ook even zo makkelijk, alsjeblieft. Ineens is het duidelijk. Hij wil gekozen worden.
0: Ik hoor allemaal krekels. Ik weet niet. Ja.
1: Ja, dat kan ik niet nadenken.
0: Geen keer.
1: Ineens is het duidelijk.
0: Ineens is het duidelijk.
1: Hij wil gekozen worden.
0: Clear.
1: Walter Kroes. Hey, je moet bij ineens is het duidelijk, dan heb je vaak wel zo'n... Ja, zo'n kreet, zo'n...
2: Eureka
1: moment. Ja.
0: Ja. Eureka?
1: Nee.
2: Nee.
0: Oh. Nou, ik vrees dat we het er niet uit gaan komen.
2: Nee.
0: Nee. Het viel te moeilijk, joh, voor de maandag.
1: Ja, heel flauw.
0: En morgen even wat makkelijker.
1: Oké. Okay.
0: Is het wel een leuke plaat straks?
1: Jazeker.
0: Oké, okay, nou mocht je wel weten welke plaat Femke als eerste gaat draaien, laat het ons weten via de app. Het is de laatste. Viva Hollandia.

0: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Kom gezellig langs bij jouw Reachshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reachshop, gewoon om de hoek.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 10 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen, zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Maar Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
13: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
15: En het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
16: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
17: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
18: ochtend door.
19: Met Femke de Wallen.
20: Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar De Ochtend Door. Zometeen hoor je Miles Smith en Niall Horan. Maar wat is toch die eerste plaat?
21: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
20: Ja, ineens is het duidelijk. Hij wil gekozen worden. Dat is natuurlijk Aha en Take On Me.

Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan hoor je op Radio Noord in de ochtend door. Op deze maandagochtend 29 juni. Ja, waar we dachten even wat verlichting te krijgen op maandag qua temperatuur. Ik vind het toch wel weer warm hoor, moet ik zeggen. Maar goed, we doen het ermee. Edwin.

0: blijf die koffie dan.
1: Hoe was je weekend, Edwin?
2: Goed, rustig. Ik heb kalm aangedaan, vooral met deze temperaturen. En ja, ik weet eigenlijk helemaal niet waar ik ben nou. Behalve dat ik in de studio ben, maar...
1: Zo'n typische maandag, hè? Dat je denkt... Oeh, even denken, wat hebben we ook alweer gedaan? Die warmte, die maakt je ook wel een beetje suf of zo.
2: Ja, nou, ik ben blij dat het WK voetbal is en Formule 1 en zo. Dus je kunt gewoon lekker hangen, rustig doen.
1: Maar, gewetensvraag, ga jij de wekker zetten?
2: Nee.
1: Jij gaat niet kijken?
2: Nee. Ik ga morgenochtend ga ik opstaan. Ik ga niks kijken qua nieuws, pushberichten en dat soort dingen. Ik ga de samenvatting kijken op YouTube. Zonder dat ik de uitslag weet. Oeh. En dan pak ik het dan wel.
1: Ik twijfel nog. Mijn kinderen gaan het wel kijken, maar ja...
2: Ja, maar dan ben jij er ook uit.
1: Nou, mijn dochter gaat ergens anders slapen. Mijn zoon die gaat gewoon weer op de bank slapen en dan zit hij de wekker. Ja, het moet eigenlijk wel, hè? Oké, nou, ik kom er nog even op terug. Hoe dan ook, ik ben heel benieuwd wat jij vandaag gaat doen in de aanloop naar die wedstrijd. Of als je er helemaal niet mee bezig bent. Het is natuurlijk weer een warme dag vandaag. Misschien heb je zoiets, nou, ik wil wel een liedje horen dat past bij dit weer, bij de dag van vandaag. Of ik heb zin in een plaat die ik al heel lang niet heb gehoord. Dit is je kans. Welk liedje wil jij graag horen op Radio Noord? Laat het me weten op 050-3188-288. En dan kan ik dat voor je regelen. Gewoon even een appje sturen naar 050-3188-288. Laat mij weten welke plaat jij over een minuutje of zes graag zou willen horen. En wie weet hoor je hem dan zo op Radio Noord in de ochtend door.

0: Edwin Jongendijk en als ik de kraan zal kriegen op Radio Noord in de ochtend door. Stefan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke.
0: Heb jij een beetje een goed weekend gehad?
1: Ja, wel een beetje zwaar, maar

0: vond ik echt pittig.
1: Ja, die vond ik wel pittig. Vooral die benauwdheid die in de lucht zing, dat vond ik wat minder. Maar we zijn doorgekomen.
0: Ja. Weet je wat ook een handige tip is? Zaterdagavond begon het te regenen, dat je dan even in de regen gaat staan.
1: Ja, dat is ook wel handig.
0: Dat is
1: even
0: echt,
1: lekker afkoelen.
0: Ja, dat kan ik je echt aanraden. Koel je enorm vanaf.
1: Ga ik dat de volgende keer om?
0: Ja, wel voorzichtig met onweer uiteraard.
1: Ja, dat zeker.
0: Maar heb je dan ook, hoe is het bij jou thuis dan? Want wat ik dus zelf heel erg ervaar, is dat ik de warmte niet meer uit mijn huis krijg. Ook al zet ik 's ochtends vroeg de deuren, alles tegen elkaar open. Ik krijg die warmte er niet meer uit.
1: Nee, wij ook heel moeilijk. Maar wij zetten zoals nu, wij ook de deuren gewoon open en alle ramen open, zeg maar.
0: Ja.
1: En dan waait het ook een beetje mooi door, maar... Ja, dat duurt denk ik ook gewoon een dag of twee, drie. Ja. Voordat er weer een beetje uit is, zeg maar hoor.
0: Ja. Maar goed, je hebt dus een pittig weekend gehad, maar nu is het maandag. Hoe sta je er vandaag in?
1: Heerlijk. Heerlijk weer erbij. Heerlijk en niks te klaar vandaag eigenlijk.
0: Nee. Ga je nog wat leuks doen vandaag?
1: Nee, ik moet nog een pakketje weer brengen. En dan ga ik vanavond nog even sporten. Heerlijk. Dus dat is een beetje mijn dag vandaag. Ook ben je rustig aan doen af.
0: Ja. Ja, klinkt goed.
1: Ja.
0: En nou zou jouw ochtend nog mooier zijn als je er ook een liedje bij zou kunnen krijgen. Welke plaat wil jij graag horen?
1: Van Ede Staal, Life is More Than a Song.
0: En waarom die?
1: Dat is een heerlijke plaat voor vandaag. En het is sowieso een heerlijke plaat. En het is natuurlijk best wel een groot artiest hier in onze... mooie stad Groningen en omgeving.
0: Zeker.
1: Dus vandaar.
0: Nou, ik ga hem voor je draaien, Stefan. Ik wens jou een heerlijke maandag. En nou, kalm aan. De komende dagen kunnen we even een beetje afkoelen. Ja. Voordat de warmte weer begint. Heerlijk. Dus geniet ervan.
1: Ja, dank u wel. U ook.
0: Zeg maar je hoor.
1: Oh, zeg ik je. Ja, dan fijne dag van werk ze.
0: Dank je wel, Stefan. Mooi.
1: Oké, doeg Femke.
0: Doeg.
2: They are all on the way to the paradise, where the devil and the angels compromise. But life is more than a song, oh yeah, life is more than a song. 'Cause we live in the devil's embassy, for the blessings of our chemistry. But life is more than a song, oh yeah, life

0: en gelukkig maar. Life is more than a song van Ede Staal, aangevraagd door Stefan. Zometeen het laatste nieuws uit onze provincie met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke.
0: Wat zit er zometeen in?
2: Cash. Davy gaat cashen.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: Het is bijna 10:30 geworden. Tijd voor het laatste nieuws met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Tussen Groningen en Zuidhorn rijden nog steeds geen treinen. Na een stroomstoring. De verwachting is dat het zeker nog tot 12 uur gaat duren. Er worden vervangende bussen ingezet. Het is lastig je huis beschermen tegen blikseminslagen. Dat zegt de brandweer na dit turbulente weekend. Meerdere branden braken uit na blikseminslagen in onze provincie. In Doornwert en Middelstum brandden schuren van boerderijen af. In Grijpskerk, Haar en Zuidwolde werden ook woningen getroffen door blikseminslagen. En je kunt er weinig aan doen, zegt brandweerwoordvoerder Geert Walmburg.
12: Dit is extreem weer. En als er zoveel ontladingen zijn en je hebt de pech dat je wordt geraakt door de bliksem, nee, daar kun je vrij weinig aan doen. Je ziet wel eens gebouwen met bliksemafleiders, maar ik weet niet of dat afdoende is met zoveel activiteit in de lucht.
1: Golfster Davy Weber heeft voor een stunt gezorgd door als derde te eindigen op het PGA Championship. 30-jarige Groningse, nummer 210 van de wereldranglijst, is de eerste Nederlandse golfer die zo hoog eindigt op een major toernooi. Haar derde plaats levert haar $750.000 op. Bauke Mollema heeft in zijn afscheidsseizoen zilver behaald bij het NK wielrennen in Nijmegen. De geboren Zuidhoorner was een van de renners die vanaf het begin de koers bepaalde. In de slotkilometer sprong hij weg uit de groep achter koploper Wilco Kelderman, die met de titel aan de haal ging. Het was een intensieve race, vertelt Mollema.
13: Vanaf de start was het gewoon volle bak. Echt, iedereen wilde, denk ik, het hele peloton wilde in een ontsnapping zitten. En nou ja, ik denk dat lukte mij goed in het begin. En daarna staken er steeds groepjes over. Maar het was gewoon een hele dag koers. Volle bak. En ja, gelukkig kon ik op het einde nog wegrijden voor de tweede plaats. Wilco die had een te groot gat. Die stak al echt bovenuit vandaag.
1: Er was meer Groningse wielersucces in Nijmegen. Zo werd Daan Dijkman uit de stad Groningen tweede bij het NK wielrennen voor belofte. De renner van het opleidingsteam van UAE werd in de eindsprint geklopt door Guus van den Einde.
14: Ik ging best vroeg aan. Er kwamen nog wat jongens van achter en ik denk dat ik 20 meter tekort kwam als helaas. Of ik nou tweede wordt of 30ste, dat maakt voor mij eigenlijk niet zoveel uit. Ik doe alleen mee om een trui te halen en voor de rest, ja, maakt het voor mij niet over uit.
1: En meer op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Krijg je nog het weer van Harme Boer?
15: Voorlopig de dag met veel bewolkt, maar storig aan komt er weer meer ruimte voor de zon. Met een zwakke tot motige noordwest- tot noordoostenwind wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht is het helder en rustig weer met zo'n 13 tot 15 graden als minimum. In maan is het tijdelijk meer bewolkt, maar de zon laat zich ook wel weer zijn. En met een zwakke tot motige noordoostenwind 21 tot 24 graden.
0: Dankjewel, Arma.
16: Blokhut of tuinmeubel? De vierkeien.nl.
17: Het seizoen is weer begonnen. Oh,
8: lekker. Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
9: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
17: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
9: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
18: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
19: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
18: Wijzerweg, Groningen.

deze mag natuurlijk niet ontbreken op zo'n dag als deze. Gypsy Kings en Bamboleo. Het is maandagochtend. In de ochtend door, graadje of 23 is het op dit moment. En het wordt hier in Groningen in ieder geval niet warmer dan een graad of 24 vandaag. En dat geeft ons net eventjes iets meer lucht, iets meer zuurstof, iets meer verkoeling. Sowieso de komende dagen om ons weer op te maken voor hittegolf nummer 2. Dus Ilse de Lange. True.

Samber op Radio Noord. En Undressed in de ochtend door. Zometeen gaan we eventjes naar Brazilië. Maar niet voordat we deze prachtige dame hebben horen zingen. Whitney Houston hoor je nu op Radio Noord. En I'm Every Woman.

0: hele bak vrolijkheid op Radio Noord. Peter Allen, I Go to Rio, hoor je in de ochtend door. En als jij kans wil maken op de snusdebuut met allemaal leuke RTV Noord goodies, die hele leuke RTV Noord tas, dan zou ik zeggen, doe zometeen mee met Tel en Bel. Wat je gaat tellen, dat vertel ik je zometeen na het nieuws van 11 uur.
1: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
2: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
1: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
3: Je bent akkoord, maar dat doet niks, ja?
2: Dat doet niks.
1: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
10: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
11: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
10: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
11: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
12: Tijd voor gesponsorde vacatures.
9: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
13: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
15: Nu het nieuws van 11 uur.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan is weer nog volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
18: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
6: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
18: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zaagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
19: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
20: Nu mega opruiming bij
21: Meertens Meubelen.
20: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
22: De koffie staat klaar.
23: Radio Noord.
24: De ochtend door.
25: Met Femke de Wallen.
0: En zometeen hoor je de nieuwe Gronings goud van deze week. Voor Annemarie Zuinma is die. Maar eerst Robert Cray, Don't Be Afraid of the Dark.

deze hele week extra vaak. Want ze is Gronings Goud, Annemarie Zuidema en My Son. Ja, het is tijd om wat te winnen. Tenminste, jij kunt wat winnen. Ik heb hier weer een snoesterpuut klaar liggen voor je. Met allemaal leuke RTV Noord goodies. En hij is echt hartstikke leuk. De tas is al een feestje, maar wat erin zit ook hartstikke leuk. Je moet er alleen wel eventjes wat voor doen. Ik laat zo meteen een fragment horen van een liedje. Dat liedje gaan we tellen. En dan geef ik je een woord mee. En dan is het de bedoeling dat je dat woord gaat tellen. En als jij mij dan na afloop kunt vertellen hoe vaak je dat woord hebt gehoord in de desbetreffende plaat, dan kun je dus kans maken op die snoesterput met al die leukere spullen. Nou, dit is de plaat van vandaag.

Dit zijn de Four Tops en Don't Walk Away. En we gaan het woordje away tellen. Dus als jij mij kunt vertellen hoe vaak je away hoort in deze plaat, dan maak je kans op de snoeste puut. Ik wens jou ontzettend veel succes.

0: 050-3188 is het nummer dat je nu mag bellen. Als jij denkt te weten hoe vaak je het woord away hebt gehoord in Don't Walk Away van The Four Tops. 050-3188-288. Om dus kans te maken op die snoestepuut. Goedemorgen, met wie?
1: Met George, goedemorgen.
0: Dag George, goedemorgen.
1: Ik heb 20 keer geteld.
0: Dat is helaas te weinig.
1: Oh. Ja, helaas.
0: Ja. Oké, okay, George, fijne dag, hè?
1: Dankjewel.
0: Mooi. Hey. Ik moet er wel eventjes bij zeggen dat ik deze ook een aantal keer heb geteld en dat ik er ook een paar miste. Dus dat ik ineens dacht, oh, wacht even. Volgens mij zijn het er nog meer dan ik had geteld. Dus het is wel opletten geblazen. Goedemorgen, met wie?
2: Met Gina Ritsema.
0: Ja, goeiedag.
2: Hallo, nou, ik heb 17 keer geteld.
0: Nee, dat is ook te weinig.
2: Te weinig, ja.
0: Ja, helaas.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Doeg.
2: Tot ziens.
0: Doeg. Goedemorgen, met wie?
3: Hallo, met Jenny.
0: Dag Jenny.
3: Weer een poging.
0: Nou ja.
3: Ik denk 22.
0: Dat dacht ik eerst ook. En toen ging ik nog een keer tellen. Kwam ik eigenlijk op veel meer uit.
3: Oh, de meid.
0: Ja, weet je wat, er is gebeurd? Dit heb ik dus ook gemist. Het, op een gegeven moment, eerst is het don't walk away, don't walk away. Niks. Maar vanaf de tweede keer is het don't walk away, don't walk away, walk away. Dus er zit er nog weer een away bij. Die vergat ik eerst.
3: Achtergrondkoortje.
0: Ja, dat valt niet op. Het zit zo in de muziek. Dus ik heb hem ook helemaal niet gesignaleerd. En toen ging ik nog een keer tellen. Toen dacht ik, oh, wacht even, Fem. Dit gaat niet helemaal goed. Maar ik snap jou wel.
3: Ja, nou, dat is heel fijn, toch?
0: Ja, maar het is niet goed, helaas.
3: Nee, oké. Okay, nee.
0: Nou, Jenny, fijne dag. Hè. Volgende keer gewoon weer proberen.
3: Ja hoor, doe. Okay. Jij ook fijne dag.
0: Dankjewel. Hoi, hoi.
3: Hoi.
0: Nou, eens kijken of deze persoon die ik nu aan de lijn heb wat meer heeft geteld. Goedemorgen.
4: Hallo, met Karin.
0: Dag, Karin.
4: Ik heb er 28 geteld.
0: 28, zeg jij?
4: Ja.
0: Nou, dat ga ik goed rekenen.
4: Nou, super.
0: Want ik heb zelf 27 met een kruisje een beetje tussen haakjes. Dus een soort van 27,5. Want er was eentje, hoorde je het achtergrondkoor niet zo goed. Maar hij zat er wel en daar ging de leadzanger dan weer overheen. Dus ik reken hem goed. Gefeliciteerd.
4: Nou, dankjewel.
0: Dat betekent dat jij er vandoor gaat met de snoestepuut vandaag.
4: Nou, leuk.
0: Ja, als jij van de lijn blijft, ga ik zorgen dat het jouw kant op komt.
4: Doe ik.
0: Oké, spreek ik je zo.
4: Hey, fijne dag.
0: Dit is Jordi Bernal en Cassie Canon.

0: Ik heb hem afgelopen zaterdag voor het eerst live gezien op een personeelsfeestje van Radio Noord. Alleen met gitaar en microfoon. En ik zal je zeggen, ik heb 30 minuten lang genoten en aan zijn lippen gehangen. Wat vind ik deze man geweldig. Jan Henk de Groot hoorde je en vernuwe mij wel op Radio Noord. Zometeen het laatste nieuws met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit er zometeen in?
1: Nou, leg dat broodje even aan de kant.
2: Poepende kerels.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
9: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Het is bijna 1:30 geworden. Tijd voor het laatste nieuws met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De politie heeft vanochtend een melding gekregen van een overleden persoon in het water langs de Ilwerderweg in Appingedam. Agenten zijn daar nu en doen onderzoek. Meer informatie kan op dit moment nog niet gegeven worden. De politie laat vanavond beelden zien van twee inbrekers die toesloegen bij een woninginbraak aan de Stadsweg in Ten Boer op 29 januari rond 4:00 s'nachts. Beelden zijn gemaakt door beveiligingscamera's in en om het huis. Een van de verdachten kijkt rechtstreeks in een camera die op de oprit hangt en is goed in beeld. Later is te zien hoe mannen in het huis rommelen en dat ze er vandoor gaan op twee gestolen e-bikes. Ook ontvreemden ze geld en sieraden. Tussen Groningen en Zuidhorren rijden nog steeds geen treinen na stroomstoring. Hierdoor rijden de sneltrein en stoptrein tussen Leeuwarden en Groningen Europapark niet op het traject. Tussen Groningen en Zuidhorren rijden bussen. De storing duurt volgens Arriva in ieder geval tot na 6:00 vanavond. Dat was aanvankelijk 12:00 vanmiddag. Al sinds zaterdagavond is er hinder op dit traject. De overlast rond de dakloze opvang bij de Speelsluis in de stad Groningen lijkt zich te hebben verplaatst. Sinds de gemeente het grasveld bij de opvang heeft afgesloten, melden omwonenden van het Martinikerkhof meer openlijk drugsgebruik, schreeuwende mensen en andere overlast. Deze omwonende zag het vlak voor zijn voordeur bijna misgaan.
11: Iemand die meer dood dan levend onder het kunstwerk midden in het gras lag. En dat heeft zeker een 30 minuten geduurd voordat daar weer wat leven in kwam. Dat was een overdosing met verschillende soorten drugs door elkaar. Dat is niet iets wat je graag wil meemaken voor je deur.
1: De gemeente erkent dat de overlast is verschoven, zegt te werken aan een lange termijn aanpak met hulp en begeleiding. En de weersomstandigheden zoals afgelopen weekend maken het voor de brandweer niet makkelijk om branden te blussen. Door bliksemenslagen braken meerdere branden uit in onze provincie. In Doornwut en Middelstum branden schuren van boerderijen af. In onder meer Grijpskerk, Haren en Zuidwolde werden ook woningen getroffen door bliksemenslagen. En dat is uiteraard ook voor brandweerlieden gevaarlijk, vertelt woordvoerder Geert van der Rug.
12: Gelukkig wonen de meeste vrijwillige brandweermensen om en nabij de kazernes. En zijn ze zo snel mogelijk, kunnen ze ter plaatse komen. Maar natuurlijk, ook dat is voor ons gevaarlijk. Zeker als je met privévoertuigen richting de kazerne gaat. Maar ook als je ten tijde van een uitdruk met voertuig richting het uitdrukadres gaat. Ja, dan is het ook goed opletten. Kijk, als er een boom over de weg valt, dan daar komt ook een brandweervoertuig niet overheen.
1: En meer weer ook op RTV Noord natuurlijk.
0: Dankjewel. Krijg je nog het weer van Harma Boer.
2: Gedoog begint dag met veel bewolking, maar storig aan komt er weer meer ruimte voor de zon. Met een zwakke tot matige noordwest- tot noordoostenwind wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht is het helder en rustig weer met zo'n 13 tot 15 graden als minimum. In maan is het tijdelijk meer bewolking, maar de zon die laat zich ook wel weer zijn. En met een zwakke tot matige noordoostenwind 21 tot 24 graden.
0: Dankjewel, Harma.
4: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Hardy. Dat is puur genieten.
13: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
17: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.

0: Ziggy Marley en de Melody Makers en Tomorrow People op Radio Noord.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, en in de Noord 9 gebeurt, zoals elke week, altijd heel veel. Ik ga zo meteen de nummer 5 van deze week voor je draaien. Maar niet voordat ik eerst de top 4 eventjes met je doorneem. Nog steeds op nummer 1. Hij staat er al 8 weken in. En van die 8 weken al 7 weken op nummer 1. Birdie en Esverano, otra vez.

Drie weken staat hij er nog maar in. En al twee keer op nummer drie. Gaan we door naar nummer vier. Die is voor het duo dat er al vijf weken in staat. Lucas en Gea, laat me maar gaan.

En zoals beloofd ga ik vandaag de nummer 5 draaien. De plaat die de Noord-Negen doormidden snijdt. En dat is ook voor een duo. Fries Wolma en Henny Dolsma hoor je nu op Radio Noord. En aanreizen.

0: Mike Oldfield en Maggie Reilly op Radio Noord. En To France. Ik zeg het maar even op de manier zoals zij het zingen. Want normaal gesproken zou ik dan France zeggen. Maar goed, dat is helemaal niet interessant dit. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe is het?
1: Goed hoor.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Gauw weekend had?
1: Zeker.
0: Mooi.
1: Ja, hetzelfde weekend als jij ongeveer.
0: Nou, ongeveer wel, ja.
1: Dus ja. Wat een leuk personeelsfeest.
0: Ja, was heel erg gaan. Leuk.
1: Ja.
0: Goed, zometeen tussen 12 en 2 is het tijd voor Tussen de Middag.
1: Mm-hmm.
0: Wat ga je doen?
1: Nou, dat personeelsfeest werd ook toch wel beheerst door niet alleen door de emmer sangria die er was, maar ook door bliksem en inslag en regen
0: hele
1: en storm.
0: Harde regen, ja.
1: Ja. Dus we hebben het er zo nog eventjes over met een bliksem-expert. Want dit is wel iets waar we met z'n allen wel meer rekening moeten gaan houden. Dat dit vaker gebeurt, hoe je het ook went of keert.
0: Dus want is dat, heeft dat te maken met
1: ja, de klimaatveranderings. Dus meer extremer weer. Dus of heel veel sneeuw. Of
0: en
1: heel veel
0: El Niño ook, geloof ik, hè? Want dat is ook weer dit jaar.
1: Ja, zo word ik ook altijd genoemd.
2: El Niño.
0: Oh ja, is dat jouw bijnaam?
1: Ja. Maar dat, ja, nee, goed. Dat zijn dingen waar je rekening mee moet houden. Dus het is goed dat we met een deskundige daarover praten. In Appingedam is een tuincentrum. Is ook echt niet goed uit het weekend gekomen door dat weer. Dus ik bel zo eventjes met de eigenaresse daarvan. Want over het hele tuincentrum staat iets van 5 centimeter water of zo.
0: Zo.
1: Dus die kunnen niet open vandaag, denk ik. We gaan horen hoe het daar is. Ik blik terug met iemand die 2 weken lang in Amerika is geweest om zijn Kaapverdiën te achtervolgen. Die het heel goed doen en die nu volgens mij zaterdag tegen Argentinië komen te staan. En dat was diezelfde jongen die opeens de hele wereld verbaasde met zijn FC Groningen shirt op de tribune. En hij is nu echt net terug van Schiphol. Dus hij ligt nu even te slapen, maar hij heeft beloofd een paar wekkers te zetten. Zodat hij straks dan even gebeld kan worden. En ja, ik zit daar helemaal niet in hoor, dat golven.

0: weet niet, zit jij in het golven?
1: Nee, helemaal niet. Nou, jij, Edwin?
2: Nee hoor.
0: Nee, nou...
2: Formule 1, hè?
0: Ach.
2: Ja, nou, dan heb je voetbal.
0: Van asfalt naar gras. Ja.
2: Precies.
0: Nee, maar er is iemand uit Groningen die heeft echt een wereldprestatie geleverd, als ik het moet geloven. Zij is derde geworden op een major tournament in Minnesota afgelopen nacht. Zij slaapt nog, dus, want het is daar nu 4 uur 's nachts volgens mij. Alleen Jan Menega was altijd voor Dagblad van het Noorden de clubwatcher van FC Groningen. Maar wat misschien weinig mensen weten, hij volgt nog langer het golven. Dus hij is vannacht wakker gebleven om dat te gaan kijken. En hij is helemaal over de moon door de prestatie van Demi Weber uit Groningen, die derde is geworden en een luttele 7 ton heeft gewonnen.
1: Zo.
0: Ja, maar dat kan ook, hè? Met een derde plek.
1: Zo wat een geld, mooi. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Oké, okay, nou, we gaan het allemaal horen. Dat en meer zometeen in tussen de middag tussen 12 en 2 met Mibino Geertsema. Ik heb nog één plaat voor je. Ja, ik kan er heel veel over zeggen, maar dat ga ik niet doen.
0: Nee, doe maar niet zo.
1: Nou, maakten we een mooie dag van nog deze maandag. Heel graag tot morgenochtend. En nou, laten we hopen dat het dan ietsje koeler is. Dit is Jazzpolitie en Liefdesliedjes. Fijne dag.
0: Yo.
1: Hoi.
0: Hoi.

0: je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid...

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
2: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
6: Dit is Radio Noord.
4: Nu het nieuws van 12 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door een stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vast kwamen te zitten zijn later naar stations gereden. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van 400.000 euro en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisatie zegt dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
8: En dan nu de hoofdpunten van het grunnige ijs, Edwin. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Politie heeft vanochtend een melding gekregen van een overleden persoon in het water langs de Ilwerdeweg in Appingedam. Agenten zijn daar nu en doen onderzoek. Door een lekkage in een waterleiding staat een deel van de Centuurbaan Noord in Rode onder water. Ook het naastgelegen fietspad staat blank. En volgens RTV Drenthe heeft een groot deel van Rode zelfs nog problemen met het water. En tussen Groningen en Zuidhorn rijden nog steeds geen treinen na een stroomstoring. En volgens Arriva kan het nog wel eens de hele dag duren.
8: Nou, we horen meer om 12:30 misschien.
9: Ja, is goed.
8: Dankjewel.
10: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
11: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
12: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan Huis via 0683 252 162.
13: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
12: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
13: Radio Noord.
14: Tussen de middag.
12: Met Nivino Geertsema.
8: Goedemiddag. Blikseminslagen bij 10 huizen met alle gevolgen van dien. Hoe vaak gaan we dat nog meemaken? Dat hoor je zo.

0: Branding. Redbox met Redbox for America. Mooi dat je erbij bent. Een nieuwe tussen de middag. 7:07 is het. En we kijken even terug naar het weekend. Toen het zo losging boven onze provincie. Met bliksem en blikseminslagen. Een continue stroom aan bliksem, flitsen, regen, storm. En op meerdere plekken sloeg de bliksem ook in bepaalde huizen. Met grote branden tot gevolg. Maar hoe kan het nou toch dat in korte tijd 2 keer zo'n gedonder was in de lucht? Vorig weekend ook al. Ik ga erover praten met hoogleraar Olaf Scholten aan de Rijksuniversiteit Groningen, die al jaren onderzoek doet naar bliksem. Goedemiddag, meneer Scholten.
1: Goedemiddag.
0: Hoe zit een hoogleraar die gespecialiseerd is in bliksem dan zo'n zaterdagavond en nacht thuis?
1: Nou, om heerlijk te zijn, ik heb zaterdagnacht geslapen. Ik heb er heel weinig van gehoord.
0: Oh, woont u in een isoleercel?
1: Dat is wel ongeveer klaarblijkelijk. Maar het is wel spannend om te zien dat er zo zwaar onweer is. En ja, dat moeten we aan wennen, vrees ik.
0: Ja, is dat zo? Want hoe kan dat het in korte tijd nou 2 keer is gebeurd?
1: Nou, ik denk dat het te maken heeft met het uitzonderlijke weer wat we allemaal meemaken. Waarbij het warm en vochtig is. En als er veel warme, vochtige lucht is, dan stijgt het naar boven. En juist vanwege de vocht die erin zit, kan het dan extra hoog worden. Dus dan krijg je wolken die veel hoger zijn dan normaal. En dat is perfect geschikt voor een heel sterk onweer.
0: Ja, het was ook een... Nou ja, het is een kwestie van smaak, maar ik vind het er prachtig uitzien. Maar de lucht leek wel zo'n disco-licht, zo'n stroboscoop. Want het knipperde en het knipperde de hele tijd. Hoe kan dat?
1: Nou, veel van de bliksem die gaat niet van de wolken naar de grond, maar gaat van wolk tot wolk. En dat is dan wat je ziet. Dat zijn ontladingen tussen wolken of binnen een wolk. En zo'n bliksemflits, dat is een elektrische ontlading. Het loopt een grote stroom en dat lijkt dan haast als een soort teerlamp en die flitst dan aan.
0: En hoe zeldzaam is dat?
1: De bliksem van wolk tot wolk is heel algemeen. Bij DOVA kijken we dus regelmatig naar bliksem. En dan zien we eigenlijk dat meer dan 90% van de grote bliksemontladingen die vinden plaats tussen twee wolken of binnen een wolk. En maar heel zelden is zo'n ontlading die contact maakt met de aarde.
0: En u zei al, hier moeten we rekening mee gaan houden. Waarom zegt u dat?
1: Nou, ik denk dat dit eigenlijk te maken heeft met de klimaatverandering die we allemaal weten dat er eraan komt. Waarbij het weer warmer wordt en meer regen zal zijn. En dan krijg je zoiets als we de afgelopen weekend daar hadden, dat het vochtig is, warm, broeierig, echt extreem warm. Dat is dan bij uitstek geschikt voor een onweerswolk.
0: Behalve dat het aan de ene kant mooi kan zijn, kan het ook heel veel schade aanrichten. We hebben die branden gezien, bijvoorbeeld bij die boerenschuur in Toornwert, enzovoort, enzovoort. Is er iets waarmee we ons daartegen kunnen bewapenen?
1: Het enige wat je kunt doen is een goed bliksemafleidersysteem installeren op je huis of op je schuur. En als dat goed geïnstalleerd is, dan zou de kans dat dat de bliksem echt inslaat en brand veroorzaakt niet heel moeten zijn. Ja, zo'n systeem is niet makkelijk te installeren. Het zijn dikke koperen leidingen die je daarvoor nodig hebt.
0: Ja, en dat kost ook wel, denk ik.
1: Het is zeker niet gratis, nee.
0: Nee, maar zou u nou elk huishouden in Groningen aanraden om dat toch eens te gaan onderzoeken?
1: Kijk, het is altijd een afweging van een kostenbaatanalyse. De huizen waar de bliksem inslaat, dat is natuurlijk heel prominent in het nieuws. En voor iemand voor wie dat gebeurt, is dat bijzonder vervelend. In één keer gaat je huis in vlam op en alles wat erin zit. Ik zou dat niemand toewensen. Maar in wezen gebeurt dat eigenlijk maar heel weinig. Dus je kunt zeggen, ik neem het risico, net als dat je je ook in het verkeer begeeft. Daar kun je ook in een zwaar ongeluk terechtkomen. En ja, dat nemen we ook vaak voor aan. Ja. Maar ja, als je wil kun je naar je schuur of huis een afleidingssysteem installeren. En dan is de kans dat het echt inslaat en brand veroorzaakt een stuk minder.
0: Misschien dat het die paar duizend euro die dat kost wel waard is uiteindelijk. Ik kan er nog steeds niet bij dat op zo'n avond en nacht iemand die onderzoek doet naar bliksem dan gewoon lekker probeert te slapen.
1: Ja, een mens die moet ook slapen. Kijk, we doen meestal onderzoek met LOPA, dat is een radiotelescoop in Drenthe, zoals waarschijnlijk de meeste mensen weten. LOPA is nu aan een upgrade aan de gang. En die is dus nu eigenlijk voor een jaar out of the running. Hopelijk is aan het eind van de zomer dat het weer data kan veroorzaken. En dan zullen we met volle belangstelling naar kijken, want de data die we ervan krijgen zijn echt enorm indrukwekkend.
0: Dank u wel. Hoogleraar Olaf Scholten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Harma, goeiedag.
2: Goedemiddag. Niet
0: nou, warm en hoge luchtvochtigheid is een prima recept voor onweersbuien. Dus kunnen we daar nog rekening mee houden de komende week?
2: Ja, nou, we zitten nou geleidelijk aan in weer wat in rustigere atmosfeer dankzij uitlopers van hoge druk. Dat brengt minder storingsactiviteit met zich met. Maar ik zeg er op woensdag zeg ik er nog wel weer iets tussendoor glimmen. En dan, ja, dan gaat in de loop van de dag met het stijgen van de temperatuur, dan is het de kans wel weer op een bui mogelijk ook weer met onweer. Zo explosief als afgelopen weekend en vorige week. Nooit. En dat ook te maken met ja, hoe hoog of dat die temperatuur komt. En hoe actief dat het neerslaggebied is wat er is. Gewoon de bepaalde onweersgebieden met elkaar zon. Zodat je multicel of supercel krijgt. Al dat soort dingen telt natuurlijk allemaal met. Maar zover zag ik het voorlopig nooit meer kom. Een normale temperatuur ben een dikke 21 graden. Door zit op dit moment alweer boven. En zoals nou liep, blijft dat de komende week eigenlijk ook wel zo. Maar het is wel een stukje aangenomen als afgelopen week. 23,5 graden in Wolkburg. Zon onwisselt door bewolking slachten 25 graden. De barometer stand dus 23 millibar. 23,5 graden in Winschoten. Bewolking in wat zon. En in Roosgal 2,5 uur de zon. Op dit moment half bewolkt. 20 kilometer zicht. Met een zwakke noord-noordoostenwind 21,5 graden. Nou, vanmiddag. Er is regenmotig zon. Er is bewolking. En de wind zwak tot motig uit noordelijke richtings brengt 21 tot 25. De groten. Vanavond en vannacht helder, rustig weer. Dat zien tot 15 graden als minimum. Maar natuurlijk meer bewolken. Maar in de loop van de dag dan is er ook weer zon. De wind zwakt tot motig uit het noordoosten brengt 21 tot 25 graden. In de avond en nacht meer opklooten. Zijn loter een grote wordende kans op een bui. Nou ja, kijk, dit zei ik dus al. En ook op woensdag kinderen een bui voor komen. Ja, het is mogelijk dat er onweer in zit. Voor op dit moment lijkt het niet al te actief te gaan worden. Maar dat is over twee dagen pas. Dus daar kom ik even weer op terug. Voor de rest is er ook geregeld zon. 21 tot 23 graden. Donderdag een frontje met wat regen. In de middag een deurbreek de zon met 22 graden. En vrijdag zaterdag regelmatig zon. En met een uitlopertjes van hoge druk liep de droogste blim met 21 of 22 graden.
0: Even alle ramen tegen elkaar openzetten dus.
2: Ja, het waait niet zo hard. Dus dat helpt niet zoveel. Maar alle beetjes helpen. Dus ik zat wel down. Ja, vooral 's nachts, hè.
0: Harma, bedankt.
2: Goed zo.
0: Hoi.

0: Kauma met Lambada op Radio Noord. Het was raar wakker worden voor de eigenaren van tuincentrum Groenrijk Eems-Delta in Appingedam zondagochtend. Het noodweer van die nacht ervoor richtte een ravage aan daar. Ik ga het erover hebben met mede-eigenaar Emma de Vries-Veling. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat een schrik. Ja. Ik heb de beelden en de foto's gezien die jullie hebben geplaatst. Kun je eens omschrijven wat je zag toen jullie daar zondagochtend kwamen?
1: Ja, dat is denk ik precies het grootste probleem. Het was zo veelomvattend dat het gewoon haast niet letterlijk te bevatten was. Maar het eerste wat we zagen, gelukkig waren we gewaarschuwd door onze dochter die er tegenover woont, van jullie moeten toch echt even gaan kijken. Dat was drie vlaggenmasten die als luciferstokjes waren afgeknapt. En gelukkig de kant van het tuin opgevallen zijn en niet over ons kasten heen. De doeken waarop beleef de seizoenen staat. Nou ja, toen zeiden wij nog eigenlijk een beetje tegen elkaar zo. Dit is wel de seizoenen, puur zang, hè, de beleving ervan. Maar toen wisten we nog niet wat we binnen zouden aantreffen. En de deuren werkten al niet. Dus de elektrische deuren werkten niet. Dus de stroom was allemaal uit. En toen zagen we eigenlijk gelijk dat er 3-4 centimeter water gewoon door de hele winkel stond. En dat terwijl het buiten al minder aan het regenen.

0: dat begon bij een volledige ronde foto's maken. Wat zien we allemaal? Wat gebeurt hier? Wat is er? En toen heel snel gaan schakelen. En dat is denk ik ook wel een beetje onze gezamenlijke kracht. Hoppatee, actie. In actie komen en niet bij de pakken neer gaan zitten. En dan is het eerste telefoontje is iets van verzekeraar. Dus en dat is een verzekeraar waar we... mijn man is 40 jaar ondernemer. Dus waar je al heel veel jaren gelukkig zonder er gebruik van te hebben hoeven maken... premie betaald. Maar nu wisten we zeker, die hebben we nodig. Maar dan nog steeds kun je niet overzien... voor hoeveel of wat.
1: Nee, want niet alle verzekeringen dekken noodweer. Hoe komen jullie er vanaf, zeg maar? Jullie hebben het overleg gehad.
0: Nou, ja, we hebben nog geen inspecteur gehad. Dus de schade moet allemaal nog door een inspecteur gezien worden. Maar ik ga ervan uit, voor wat er gisteren ook al aan de telefoon via de noodlijn gezegd is... Dat wel goed gaat komen. Ja.
1: Wat heb je een inschatting, Emma, van financiële schade?
0: Nee, ik durf dat niet te doen. Mijn man riep gisteren op een gegeven moment... want kijk, niet alleen die vlaggenmasten... maar bijvoorbeeld een heel hek achter is ingestort. Het hele buitenterrein, er lag geen plant meer rechtop. Er zijn tuinmeubelen beschadigd. Dus alle bovenste planken stond water op. Dus we hebben met man en macht spullen uit de winkel gehaald... die anders die zo nat waren dat dat alleen maar zou gaan schimmelen. Of dat. Het was natuurlijk ook nog eens heel warm gisteren,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, hou maar op. Kun je vandaag wel open?
0: Ja, zeker. We zijn al vanmorgen op tijd op weer. Nou, we hebben gewoon een topteam. Eerst gisteren, we hebben in de app gezet... jongens, we zijn getroffen door iets wat we niet hebben kunnen bedenken. Iedereen die kan komen, heel graag. En dat was eigenlijk een antwoord op dat al allerlei teamleden... in onze team-app riepen, wat kunnen we doen, André en Emma? Kunnen we jullie helpen? Zullen we komen? En toen hebben we ook gezegd, graag. Ja. En ja, hartverwarmend. Teamleden die hun partner meenamen... zaterdag medewerkers die met hun vader of hun moeder kwamen. Een tweelingbroer die meekwam. Zelfs een opa die er was. Ouders die geholpen hebben. Het was echt gewoon fantastisch.
1: Stel, ze luisteren nu allemaal, Emma. Wat zou je tegen ze willen zeggen?
0: Ja, diepe buiging. En dat is ook waarom Roos heeft gezegd schouder aan schouder in ons Facebookbericht. Want, en dat is denk ik ook wel een beetje ons credo, hoor. Ik zei zo pas schouders eronder, maar schouder aan schouder kun je dingen aan. Hè? En dat is een vorm van elkaar steunen en met elkaar optrekken. En dat voelt gewoon heel goed. Dat is zo mooi. En we hebben ook iedereen, we hebben op een gegeven moment broodjes kroket opgehaald voor iedereen die er was. En gezegd, daar sluiten we mee af. Nu gaan we proberen even in de rust te komen. Wat voor André en mij ook goed. En voor onze dochters. Even. En ook voor het team. Hè. Je moet je voorstellen, hoe is dat voor onze medewerkers? Want onderschat dat niet. Wij houden van een mooie en een schone en een nette winkel. Daar staan we voor. Daar gaan we altijd voor. Er wordt heel veel gepoetst hier. Nou, en dan trekt dit je. En dan kun je zeggen, ach jongens, het is mijn materiaal. En natuurlijk zeggen we dat. Niemand van ons is persoonlijk getroffen. Maar toch... Het harde werken wordt even heel ruw verstoord op de een of andere manier. Het brengt je even uit balans.
1: Maar het brengt jullie ook nog dichter bij elkaar als ik dit zo hoor. Dankjewel, Emma. Ja. En kop de vuur, hè, daar.
0: Zeker weten.
1: Oké.
0: Okay. Doe absoluut.
1: Doeg. Emma de Vries Veling van Groenrijk Eems Delta in Appingedam. Zometeen Noordnieuws met Edwin. Daarna altijd wat anders over. Dat gaan we zo vertellen. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Last Frequencies, Are You With Me? Edwin staat al klaar voor Noordnieuws zometeen, na 12:30. En daarna altijd wat anders natuurlijk, over ja, hoe moeten we dat nou vannacht gaan doen? 3 uur aftrap Nederland-Marokko. Ga jij kijken, Edwin, live?
2: Nee.
3: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
6: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Diens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: 12:30, Noordnieuws. Edwin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag. In het water langs de Eeuwerdeweg in Appingedam is toch geen overleden persoon aangetroffen. Na onderzoek bleek dat het ging om het hoofd van een levensechte pop. Dat meldt de politie zojuist. Door een lekkage in de waterleiding staat een deel van de Centuurbaan Noord in Rode onder water. Ook het naastgelegen fietspad staat blank. Door de leidingbreuk zitten meerdere huishoudens onder water. Volgens omstanders heeft heel Rode momenteel geen water. Kampt ook Nieuw Rode met problemen in de watervoorziening. En volgens RTV Drenthe zijn er ook in Norg problemen. De overlast rond de dakloze opvang bij de Speelsluis in Groningen lijkt zich te hebben verplaatst. Sinds de gemeente het grasveld voor de opvang heeft afgesloten, melden omwonenden van het Martinikerkhof overlast van drugsdealers en gebruikers. Deze omwonende wil dat de gemeente ingrijpt.
10: Op in principe de parel van de binnenstad. En ik snap ook wat dat betreft niet dat de gemeente daar niet wat harder op acteert. Want er zitten 20 junks en 20 meter verder staan er 20 toeristen met een gids die vertelt hoe mooi de stad is. Misschien moeten die mensen hun verhaal gaan aanpassen om te vertellen van kijk, hier zijn mooie gebouwen, maar aan de overkant wordt drugs gebruikt. En dat ziet er zo uit.
2: De gemeente erkent dat de overlast is verschoven en zegt te werken aan een lange termijn aanpak met hulp en begeleiding. De Pekelderafdeling van de SP wordt niet geschorst vanwege hun deelname aan de coalitie met de afgesplitste PVV. Dat is dit weekend besloten op de landelijke partijraad. De indieners van een voorstel tot schorsing kwamen uit verschillende SP-afdelingen in het land. Ze vinden dat een coalitie met PVV die partij ook legitimeert. Toch is het landelijk partijbestuur ook tevreden met het sociaal akkoord dat de SP in Pekela heeft uitonderhandeld. Dat tegenvoorstel kreeg een ruime meerderheid van de stemmen en daarmee lijkt de kous af. En bijna oud FC Groningen-keeper Hidde Jurrius traint de komende periode mee bij NEC. 32-jarige doelman houdt zijn conditie op peil bij de ploeg van trainer Dick Schreuder. Formeel loopt het contract van Jurrius morgen af. De geboren Lichtenvoordenaar speelde in 3 seizoenen 44 officiële wedstrijden voor FC Groningen. Kwam over van de Graafschap en debuteerde oktober 2023 in het thuisduel met Emmen in de eerste divisie. Na de komst van Vaassen in de zomer van 2024 werd hij voornamelijk bankzitter. Meer op rtvnoord.nl.
1: Dankjewel. Gaan we naar Harma.
11: Vanmiddag is de bewolking, er is regenmotig zon. En de temperatuur ligt zo tussen 21 graden in het Lauwersmeergebied tot 25 graden verder de provincie in. De wind is zwak tot motig, komt uit noordelijke richtings. Vanavond en vannacht helder, rustig weer, dat 10 tot 15 graden als minimum. In morgen is het zielig meer bewolkt, maar in de loop van de dag ook weer volgens zon. De temperatuur 21 tot 25 graden met een zwakke tot motige noordoostelijke wind.
1: 4:30 is het tijd voor altijd wat anders. Maar hoe gaan we dat nou doen komende nacht? Hoe overleven we komende nacht als we de wekker om 2:45 moeten zetten om het Nederlands elftal te zien tegen Marokko? Dat wordt nog wat. Ga jij kijken? En zo ja, hoe ga je dat dan regelen met je slaap? Ik ben er nog niet helemaal uit. Nou, Edwin gaat helemaal niet kijken, begrijp ik. Maar hoe moeten we dat gaan doen? Heb je hapjes erbij? Wat drink je nou s'nachts? Koffie zou ik niet doen. Bier zou ik ook niet doen. Maar ja, water is ook weer zo saai. Hoe gaan we dat nou regelen? En wat weet jij nog van eerdere sportevenementen bijvoorbeeld, waar jij s'nachts dan de wekker voor hebt gezet om dat dan in de donkere uurtjes te gaan bekijken? 050-3188-288, de lijnen zijn geopend.
12: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
13: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
14: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
15: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
14: 0683-252-162.

0: Een hele goede middag. Een nieuwe Altijd Wat Anders op deze maandag. En ja, ik zit helemaal met komende nacht in mijn hoofd. Hoe ga ik dat in hemelsnaam doen? En ook vooral morgen, hoe kom je toch een beetje zo fris mogelijk op je werk? Want dat ik die wedstrijd ga kijken, dat staat buiten kijf. Nederland-Marokko, knock-out fase. Dus het kan na vannacht, kan het ook over zijn. Het WK voor Oranje. Ja, en het is sowieso een mooi affiche. Dus die tv gaat aan. Bij Edwin niet, hè?
1: Klopt.
0: Jij was daar heel stellig in. Waarom niet?
1: Ik vind het zo'n raar tijdstip.
0: Is het ook?
1: Ja.
2: Je moet bijna voorslapen en naslapen. Ja. Dat je zegt, ik ga om 9 uur op bed. Ja. Dan zet ik een wekker, ga ik voetbal kijken en ga ik daarna weer slapen.
0: Is dat het recept?
2: Ja, dat weet ik niet. Dat denk ik.
0: Hoe ga jij het doen dan?
2: Ja, niet.
0: Hè?
1: Kijk, ja, en met die warme temperatuur ben ik al blij dat ik gewoon achtereen stuk door kan slapen, zeg maar.
2: Ik heb nog geen WK-wedstrijd gezien.
0: Oké, dan zet ik jouw microfoon weer dicht.
1: Dankjewel.
0: Maar ga je het niet missen? Jij bent een groot voetballiefhebber.
1: Jazeker, ik ga Brazilië-Japan ook kijken. Want ik verwacht veel van Japan. Ja. Maar dit tijdstip, nee, ik pak die samenvatting wel.
0: Morgenochtend?
1: Ja.
0: Ja, maar dan weet je de uitslag
1: nee,
0: al.
1: Nee. Het YouTube-kanaaltje van NOS hebben dat mooi geregeld. Dan als je verder alles uitzet, dan weet je de uitslag nog niet. En dan ga je gewoon de wedstrijd kijken. Als het mee zit, misschien wel 1 kwartier, 20 minuten. Dan heb je ook al dat tijdrekken zit er niet in.
0: Maar ik ga jou appen, hè, vannacht.
1: Bij de 1-0. En bij veel de succes, maar...
0: Jij laat je telefoon uit...
1: Ja.
0: Totdat je die samenvatting van de NOS hebt gezien.
1: Yes.
0: Is dat leuk?
1: Nou, het beviel me de vorige keer ook eigenlijk wel bij... Ik weet niet welke wedstrijd dat was, maar... Oh. Dat is heerlijk.
0: Oké. 050-3188-288. Hoe ga je dat doen? Nou ja, jij noemt nu koffie, maar inderdaad, ik zit dus ook te denken... vannacht, ik moet nog boodschappen doen. Ik wil mezelf wel even trakteren op iets lekkers. Maar wat dan? Want je gaat ook... Ja, ik ga geen biertje opentrekken, denk ik. Dat lijkt me niet verstandig.
2: Maar je hebt ook 0.0, hè? Als je dan toch...
0: Ik heb het over bier.
2: Ja, nou sorry hoor.
0: We hebben het laatst al over gehad. Mm. Ja, nee, 0.0 zou kunnen.
2: Glaasje cola.
0: Glaasje, ja, maar daar word ik wel wakker van.
2: Ja,
1: mocktailtje.
0: Mocktailtje, oh ja.
2: Water met een schijfje citroen.
0: Borrelplank. Wat moet je ook eten als je zo'n rare
2: maar
0: pauze in je slaap
2: Waarom moet
0: neemt?
2: Je per se eten als je voetbal kijkt of als je net wakker wordt?
0: Dat ik een emotionele eter ben.
2: Dat doe je dan alvast je ontbijt. En dan als je weer wakker bent, begin je aan de lunch. En dan stel je gewoon je tussendoortje uit. En als je nou even appt, als je naar Noord rijdt, morgenochtend zet ik hier wel even een dubbele espresso voor je klaar. Kan je er tegenaan?
0: Dat vind ik heel lief van jou. Nou, die Herman zal wel denken, wat een gekwalm allemaal weer. Mooi, Herman.
3: Mooi.
0: Nou.
3: Ja, ik denk al van, nee, jullie neem uitgebreide tijd. Maar ja, dat is ook hier goed recht natuurlijk.
0: Zo is het ook, Herman. Ik word er ook voor betaald, hè, dus...
3: Ja.
0: Hey Herman, hoe gaan we dat nou doen vannacht?
3: Nou, ik ben wel van plan om te gaan kijken... En ik denk dat ik zeker nu, na de laatste editie van VI, poosje geslapen, de wekker zet. En dan dat ik mooi om 3 uur wakker ben. En het kan wezen, kijk, ik heb 2 opties nu weer. Ik kan in de kamer gaan zitten en ik kan de televisie voor het bed aanzetten.
0: Oh, je hebt een tv in de slaapkamer, hè, man?
3: Ja.
0: Wat luxe, ja. Okay.
3: Alleen, ja, de kwaliteit is wat minder, omdat het nog een analoge televisie is. In SKV zendt alleen nog maar Nederlandse zenders uit het net even Noord.
0: Oh ja, nou ja, dat zijn de belangrijkste zenders ook, Herman, hè?
3: Ja.
0: Maar, oké, dus jij kijkt dan nog even of je het vanuit bed gaat kijken of in de woonkamer. Want is het gevaar niet, als je in bed blijft liggen, dat je dan toch weer dat die oogjes zo dichtvallen?
3: Nou, denk ik, nee, ik zit wel vaker samen. Dan denk ik, nou, wat doe ik hier nog te zitten in mijn eentje? Ik ga mooi, nou, dan kijk ik rustig het programma af en de hele met maken.
0: Ja, en met kameraden kijken dan of zo? Of de gezelligheid opzoeken, is dat nog een optie?
3: Nee, ik bedoel, waar moet je s'nachts om 3 uur heen?
0: Ah, kroeg of zo, ik weet niet.
3: Nou, hier zijn niet van veel kroegen in Veendam. Die kun je op 1 hand tellen, uit of vingers over.
0: Maar is er in Veendam niks gaande vannacht? Dat er toch...
3: Een flauw idee.
0: Oh.
3: Maar nou ben ik ook niet meer, al 10 jaar niet meer de type die in het café komt. Ik heb mijn tijd gehad en een café brengt mij ook niks meer.
0: Nee, je hebt er wel veel gezeten, Herman, hè?
3: Ja, nou ja, ik heb wel gezegd, ik heb wel in mijn leven van 2, 3 uur mijn Mercedes in drank omgezet.
0: Oh ja, nou... Als het wel lekker was. Hey, vannacht dus, jij gaat kijken en zet je ook voor jezelf iets klaar? Heb je iets lekkers? Of wat drink je erbij?
3: Nou, ik eet niks. Ik kan wezen dat ik gewoon s'nachts een paar kopjes thee neem. Lekkere schoonhouding erin.
0: Ja, oké. Nou, oh, braaf.
3: Maar prima. Dat heb ik niet verstaan.
0: Nee, oké. En wat denk je ervan verder dan? Gaat het wat worden nog?
3: Ja, nou ja, we moeten er ook voor blijven natuurlijk te kijken. Want dan kun je net zo goed zeggen, ik ga om 12 uur naar bed en ik blijf liggen tot morgen vroeg.
0: Ja. Nee, oké. Dus dat idee heb je niet. Je hebt er wel vertrouwen in dat ze Marokko gaan verslaan.
3: Nou ja, daar ga ik vanuit. Ik bedoel, dat hoop ik natuurlijk ook allemaal.
0: God, ben je dan ook extra teleurgesteld omdat jij dit offer dan hebt gebracht als zij nou worden uitgeschakeld? Ik denk dat je heel chagrijnig bent dan.
3: Nou, nee hoor. Oh. Ik bedoel, het is een voetbalwedstrijd. Het is een spel.
0: De bal is rond.
3: Je kunt winnen en verliezen. Ja. Ja, nou, de ene keer win je, de andere keer verlies je. Ja. Dat is maar helemaal zo.
0: Behalve tegen de Duitsers, hè?
3: Nou ja, misschien.
0: Ja. Herman, ik zal aan je denken als ik vannacht de tv aanzet.
3: Ja, jij gaat ook kijken. Ja, denk ik ook alleen maar jou, hoor, niet meer heel.
0: Nou, dat vind ik lief. Nou, dan denken we lekker aan elkaar vannacht.
3: Ja, is goed, jongen.
0: Mooi, kerel.
3: Yo, mooi.
0: Mooi. Nou, Herman is er heel nuchter in. Ja, tv op de slaapkamer. Wie heeft er nou nog... Heb jij een tv op de slaapkamer?
2: Nee, bewust niet.
0: Oké, want...
2: Ja, weet ik niet. Ik vind het toch afleiding.
0: Zelfbescherming.
2: Ja, ik vraag mij dus de hele tijd af, ga je dan ook 2 keer je tanden poetsen?
0: Goeie vraag. Ja, hele goede vraag. Daar heb ik nog niet over nagedacht. Ik zit meer te denken, wie gaat vanavond de winnende scoren vannacht? Maar dat is ook een goeie. Daar ga ik ook nog over nadenken.
2: Dat snap ik.
0: Wat raad je me aan?
2: Ja, als je gaat eten, moet je het wel doen.
0: Ja. Oh, zo. Ja, precies. Ja, dat denk ik ook. Ja, ik hoop dat het dus geen verlenging wordt. Maar dan kun je zomaar pas om 6 uur klaar zijn met die hele onzin.
2: Dan kan je eens goed wakker blijven.
0: Ja, dan kun je beter wakker blijven. 050-3188-288. Waar heb jij trouwens zelf vroeger wel voor gezeten? Ik weet die verhalen, ik heb ze zelf niet meegemaakt helaas. Maar dat je dan werd wakker gemaakt omdat Mohammed Ali ging boksen. S'nachts. En dan ging je toch, weet je, als klein kind werd je toch even gewekt door je ouders. Want dat was toch wel iets heel bijzonders wat je dan gezien moet hebben. Maar ik kan me voorstellen dat je daar ook mooie herinneringen aan hebt. Of bijzondere herinneringen. Nachtelijke sportevenementen zijn er toch vaak op televisie. Heb je dat ook altijd meegekregen? 050-3188-288. En hoe gaan we dat komende nacht dus doen? Wat raad jij mij aan? Of moet ik wakker blijven tot 3 uur en dan die wedstrijd gaan kijken? Dat kan natuurlijk ook. Ik ben wel iemand die normaal pas tussen 12 en 1 ergens echt in slaap valt. Is het dan nog de moeite waard om die 2 uurtjes daarvoor dan nog te gaan slapen? En ik ben wel benieuwd hoe jij dat gaat doen. En ga jij inderdaad ook in de woonkamer zitten? Of kijk jij ook zoals Herman heel luxe vanuit bed kan doen? Ik ben heel benieuwd. 050-3188-288. Gaan we naar de volgende bellen. Goedemiddag, wie heb ik aan de lijn?
4: Annie.
0: Hey Annie.
4: Lasker.
0: Ja. Hoe ga jij dat doen trouwens?
4: Nou, ik ga altijd vroeg naar bed.
0: Ja.
4: En ik als kind was ik al, weet je wel, onder het eten, tegen 6 uur, dan was mijn vader thuis en dan viel ik al zo wat in slaap.
0: Oh, oké. Okay.
4: Dus ik ben dat gewend.
0: Je hebt je slaap dus nodig, Annie.
4: Als ik daarna wil kijken, dan ga ik gewoon 's avonds slapen. En ik zet de wekker, zodat ik die wedstrijd kan zien.
0: En weet je al hoe je het vannacht gaat doen?
4: Oh, daar moet ik nog even over nadenken.
0: Ja, oké. Okay.
4: Ik heb wel een beetje verstand van voetbal nog, want ja, mijn vader was heel erg...
0: Oké, dus je hebt het allemaal meegekregen.
4: Oh jongen, en de krant van 's maandags, daar was er commentaar op wat ze schreven. Dat klopte niet, zei hij. Er was geen doelpunt. Oh. En in de krant stond dat wel een doelpunt was. Weet je wel, zoiets allemaal. Ja.
0: En lijk je op je vader, Henny?
4: Ja.
0: Oké. Wat denk je ervan dan? Want ze doen het natuurlijk goed.
4: Dat halen ze wel.
0: Ja?
4: Dat halen ze wel, ja.
0: Oh. Nou, dan kan ik net zo goed gaan slapen.
4: Ik denk ook dat ik dat doe.
0: Oké. Nou lees je het. Doe je het dan net zoals Edwin? Morgenochtend op YouTube. Dus alle telefoons eerst uit en zo. En tv niet aan. En dan op YouTube de samenvatting kijken.
4: Ik woon alleen. En ik heb een kat. En ik heb YouTube helemaal niet.
0: Oh, je hebt wel een kat, maar geen YouTube?
4: Nee, wat moet ik ermee?
0: Ja, gewoon kijk, dat is toch leuk?
4: Nee, ik heb een computer. Ja. En daar heeft mijn zoon zoveel op gemaakt dat ik gewoon een Noord kan krijgen. En Wordfeut met mijn schoonzus in Koevorden. En verder hoef ik niks op die computer.
0: Oké, Annie. Jij bent
4: ik weet al genoeg.
0: Simpele vrouw ben je eigenlijk, hè? Met heel weinig tevreden.
4: Ja.
0: Ja. Henny, bedankt.
4: Alsjeblieft.
0: Mooi, Henny Lasker gaat niet kijken, maar het komt allemaal wel goed, hoor ik. Ina Smit uit Eisen. Mooi, Ina.
5: Mooi, Jan.
0: Mooi. Nou, is er wel vertrouwd in?
5: Ik hoop dat ik wat zegt u.
0: Is er wel wat vertrouwd in?
5: Nee.
0: Oh.
5: Ik denk dat Marokko dat wat een hele harde kern, denk ik.
0: Oh ja?
5: Ja, dat denk ik wel. Ik hoop dat ze winnen, want... Toch gewoon, ik verzit eigenlijk, hè? Want ik kon eerst in mijn bank liggen pitten. Meestal sloop ik wel in. En dan was ik een uur of half drie wat maar wakker. Oh, ik denk, nou, dat komt net mooi uit.
0: Zonder wekker? En dan,
5: ik heb mijn wekker. Ik zet ook mijn wekker.
0: Is het een biologische klok?
5: Dat denk ik.
0: Oh, apart, ja.
5: En dan kijk ik alle over die wedstrijd. Want vooral zaterdag hoor met die knallerij met die onweer. Dat was van zes uur ik pas een boom gewoon. Dat is verschrikkelijk.
0: Is de hele nacht tv kijken?
5: Ik heb, als ik voetbal erop heb, heb ik voetbal zijn. Dus al die wedstrijden hebben ze wat zijn.
0: Oh, ja.
5: En dat moet nou vannacht ook weer, hè, want dat is Nederland aan boord. Dus dat heb ik nooit missen.
0: Toen ben je echt een voetbalwatcher, Ina.
5: Hè?
0: Toen ben je echt een voetbalwatcher.
5: Nou, watcher. Nou ja, ik mag dat nog ook kijken, anders kan je net niks schelen als Grun of zo speelt, maar zoals EK en BK, ja, dat vind ik wel belangrijk.
0: Geweldig, Ina.
5: Dat vind ik, dat volg ik ook wel. Maar ja, ik hoop dat ze van oven winnen.
0: Dat hoop ik ook.
5: Ja, ik word dan uit dat ze er naar nu winnen, maar dat ze dan nog meer moeten.
0: Het is knock-out, hè, dus als het kloor is, is het kloor.
5: Jammer. Nou ja, ik zal voor u doen, maar als in de pauze is, dan moet de boom, ik heb boom ook tv.
0: Wat luxe, ja. Hey, ja, nou, en Ina, wat is nou de tip? Luxe. De tip voor mij is dus op banken in slaap valt en dan vanzelf wakker worden.
5: Ja, maar je vanzelf wakker. Ja, en dan moet als nooit wakker worden, moet zo'n wekkertje zetten. Maar moet die vrouw, die vriendin, niet maar even een tikje geven van even opletten van het begon.
0: Ja, Ina, bedankt.
5: Oké, nou, succes, hè.
0: Ja, doe ook, hè.
5: Ja, klas die water erbij, daar kom je nou in.
0: Water, lekker water, heerlijk.
5: Water.
0: Oké, Ina, mooi.
5: Nou, werk ze verder.
0: Ja, hoi. Ina kijkt alles, jong. Geweldig. Dat vind ik nou mooi, Nadesh. Ja, dat vind ik prachtig. En ze heeft er ook nog wel verstand van, volgens mij. Heeft Willem dat ook uit Harderwijk? Mooi, Willem.
6: Nou, mooi. Verstand.
0: Ja, voetbalverstand.
6: Ja, nou niet even hoor, maar... Okay.
0: Hoe ga jij doen, Willem, vannacht?
6: Nou, ik dialyseer drie keer in de week, 's nachts. En dan neem ik een tablet en dan ga ik dan even kijken.
0: Oké, op de tablet. En dan gewoon in bed?
6: Ja.
0: Oké, val je dan niet weer in slaap? Want daar ben ik dan een beetje bang voor, stel dat ik dat zou doen.
6: Nee, ik kan onder dialyse en slaap ik bijna nooit.
0: Oh, ja precies. Want je voelt die dialyse gewoon, natuurlijk.
6: Nou, dat niet, maar je hebt lawaai van de machines en zo.
0: Oké.
6: Ik weet nog, die lukt dat niet.
0: Nou zo, ja, Johan Cruijff zou dan zeggen, zo heeft elk nadeel toch zijn voordeel, Willem.
6: Ja, dat is wel zo.
0: En hoe lang, je bent drie momenten in een nacht gewoon standaard wakker voor die dialyse dus?
6: Nee, drie keer in de week.
0: Oh, drie keer in de week.
6: 8 uur, dus nee, een nacht.
0: Och, kerel.
6: Ja.
0: Dat is ook wat.
6: Ja. Maar ik belde eigenlijk voor een verhaal. Toen ik nog vrij jong was, had mijn ouders die aan een zomerhuis.
0: Ja.
6: In Norg. En er was nog geen stroom of zo. Dus er werd verlicht met gaslampjes en dergelijke. Maar daar hadden buren. Er was een oude groenteboer uit de stad, Vos. En die had van hun zoon een aggregaatje en een televisietje.
0: Ja.
6: Dus we gingen de hele avond zitten joken. En om 5 uur 's nachts begon Cassie of Clay. Mohammed Ali.
0: Ah, geweldig.
6: Ja.
0: En dat was dan. En hoe oud was jij toen ongeveer?
6: Ik denk dat ik een jaar of 18 was of zo.
0: Dat is toch een prachtige herinnering, Willem.
6: Ja.
0: Ja. Pilsje erbij zeker?
6: Nee, dat gebeurde toen nog niet zo even, geloof ik. Maar
0: Okay.
6: Maar wel, nou, wel gezellig hoor, van allerlei vreterijen en zo. Dat, maar de hele nacht zitten joken is tot 5 uur.
0: Ja, mooi man. En dat heeft ook wel iets intiems, denk ik. Zo'n nacht dan samen helemaal beleven.
6: Ja, maar toen had je ook nog niet zoveel, hè?
0: Nee.
6: Kijk, dus toen was dat heel hard, hè, die mensen een televisie hadden. En dan stond het aggregaatje stond buiten knalden. Dus dat, ja.
0: Ja, en nu pak je, nou ja, je doet het zelf zomaar, de tablet erbij, waar je ook maar bent ter wereld. Je kan alles kijken wat je wil, wanneer je wil. Ja. Is toch anders, hè, qua gevoel?
6: Ja, is heel anders. Kijk, toen ik jong was, opa vertelt, ja. Toen woonden wij in Amsterdam. En had je televisie, dat was zaterdagavond 1 uurtje. En had je de quiz van Theo Eerdmans. En dan verdienen de mensen 1000 gulden, min een gulden. Want anders moesten ze belasting betalen. Ja. En dan was je in, soms als middags was een kwartiertje voor de kinderen. De verrekijker en tante Hanni en weet ik veel. En zaterdagmiddags weer een kwartiertje.
0: En dat was het?
6: En dat was het. En zaterdagavond 1 uur. Ja. 1 uurtje.
0: Ja. Willem, tijden zijn veranderd. En gelukkig misschien ook maar op veel gebieden. Maar bedankt voor dit verhaal, opa Willem.
6: Ja.
0: En veel plezier vannacht.
6: Ja, oké.
0: Mooi, mooi. Gaan we naar Stef van der Vlaag. Mooi, Stef.
7: Goeiedag.
0: Mooi, goeiedag. Ben je er ook kloor voor?
7: Dat moet nog komen.
0: Oké, wat nou? Hoe ga je dat regelen vannacht?
7: Nou, ik had eerst zoiets van, zo gaat 3,5 uur zien, maar dat is ook niks.
0: Oh.
7: Dus ik ga wel eerst het ziet doden onder de televisie king en dan draai je nog een ultra.
0: Nee, jong. Blijf gewoon wakker.
7: Ja, misschien wel. Ik denk, nou ja, dat is alleen maar zo, zal wel dicht komen. Dat zit dan nog een lange rug, hoe het rijdt niet zo.
0: Maar dan kies je gewoon om 9 uur of 10 uur op bed op bergen gewoon liggen, of overnight.
7: Ja, dat kan natuurlijk wel. Maar ik kijk eerst even waar ik net iets ben. En logisch is zoiets van, er was toch maar niks voor ons, Stef. Ja. Dan doen we daar iets in natuurlijk, hè.
0: En Meurtenochten, wat denk je ervan?
7: Ja, wat ze maken, bedoel ze nu?
0: Ja.
7: Nou, ik ken er geen zin in woord naar zeggen. Bij Rocco, jammer genoeg, heb ik naar huis gekomen. Kijk, en dan is het wel een beetje van zoiets van, ja, die positie is goud. En doe ik eens een beetje op inspelen.
0: Ja.
7: Maar jammer genoeg heb ik naar Rocco naar die zon gegaan, jammer. Maar, van hun zin, dan ben ik het beste helft dan.
0: Stef, verbinding is niet best, dus ik maak het kort op. Maar we gaan het zien, Stef. Veel plezier vannacht, hè?
7: Ja, in allemaal het schrijven wonen hem natuurlijk.
0: Wat zeg je zo?
7: Ze zijn allemaal wonen hem natuurlijk.
0: Ja, nee, oké, helder. We gaan ervoor. Kop ervoor, Stef.
7: Jazeker.
0: Mooi.
7: Mooi.
0: Er kwamen ook wat appjes binnen. Ja, een tip van Gerard volgens mij, hè, over dat slapen. Ik ben er nog steeds niet helemaal over uit.
2: Nou ja, Gerard die zegt het gevaar van voorslapen is dat je de wedstrijd mist. Omdat het lichaam al vermoeid is door de warmte van de afgelopen week.
0: Oh, ja precies, dat ik niet meer wakker word.
2: Ja precies, en dat je dan er doorheen slaapt.
0: Ja.
2: En Henny die gaat ook zeker weten kijken. En ze zet dan voor de zekerheid wel een wekker. Maar er zijn meer wedstrijden. Zij kan ook lekker op bed kijken, maar deze wedstrijd gaan ze dan zeker in de kamer kijken.
0: Ja, ik ga het ook wel in de kamer doen, denk ik.
2: Ja?
0: Ik ben dan ook benieuwd. Ik ga dan wel even kort naar buiten om te kijken in de straat hoeveel...
2: Oh ja, tv's eraan
0: staan. Ja, daar ben ik toch wel benieuwd naar.
2: Ineke die had nog een mooie herinnering, want die ging om 4 uur van bed af om de start van de 11 steden toch niet te missen.
0: Oh.
2: En dan ging ze om 5 uur 's ochtends al erwtensoep eten.
0: Oh, lekker. Oh, dan ga ik vanavond nog even erwtensoep maken.
2: Stevig ontbijt.
0: Voor vannacht. Oh ja, ja, dat eten ook nog. Geef mij een tip om wat ik moet eten. Gaan we nog even snel naar...
8: Ja, dat eten ook nog.
0: Hallo, kan die radio even uit daar? Gaan we nog even snel naar... Hier heb ik hier aan de lijn.
8: Kan die radio even uit daar?
7: Jan Verwijk.
0: Ja, Jan. Doe die radio of tv even uit als je wil, want dit...
9: Ik zit in de auto.
0: Oké, maar de radio kan toch uit? Geluid even.
9: Zo. Ja. Nou is hij uit.
0: Dit is beter. Jan, hoe gaan we dat doen vannacht?
9: Wat denk jij? Ik denk dat ze winnen gaan.
0: Ja.
9: Maar ik heb een ritme in mijn lichaam, zeg maar, dat ik 's nachts slaap.
0: Ja, dan, wie niet?
9: En dan ga ik gewoon de volgende morgen even terugkijken.
0: Oh, oké. Zoals Edwin het doet. Dus vannacht gewoon lekker slapen.
9: Ja.
0: Maar ben jij voetballiefhebber, Jan?
9: Ja, nou, FC Groningen.
0: Ja.
9: En Nederlands Elftal, dat zijn de twee favorieten van mij.
0: Maar kun jij dan, ik kan me niet voorstellen dat ik vanavond dan lekker in slaap ga vallen als ik weet van ik ga niet kijken. Ik zit dat toch weten met
9: je. Nee hoor. Oh. Maar dat maakt me niks uit.
0: Oké. Okay.
9: Ik zet 's morgens vroeg. Nou, ik ben meestal om 7 uur wakker, 6:30 soms. Nou, dan zet ik de tv aan, terugkijken in Nederlands Elftal, klaar.
0: Okay.
9: En ik wil geen andere dingen horen.
0: Nee.
9: Dus dan weet ik ook de uitslag nog niet. En dan kan ik lekker die tv aanzetten.
0: En je hebt altijd, als je live kijkt, heb je een bepaalde wedstrijdspanning ook, hè, als toeschouwer, wat logisch is natuurlijk.
9: Ik ga vaak met mijn schoonzus, Truida, dan gaan we samen een borreltje erbij drinken. En gaat gewoon feest en commentaar geven. Ja. Is prachtig, jongen.
0: Ja, nee, precies. Maar als je zo'n samenvatting kijkt, zonder je schoonzus, zonder borreltje, dan qua spanning, hoe is dat te vergelijken?
9: Nou, ik doe het wel veel vaker met films ook. Dan is de spanning nog wel gewoon, hoor. Als je gewoon je ritme hebt, zeg maar.
0: Okay.
9: Ik voel me altijd lekker, dus En die spanning die komt wel.
0: Ja.
9: Dat, okay. Als Nederland achterkomt, dan moeten ze weer het scoren. En dan zit je puntje van je stoel van hup, Hollands.
0: Okay, dat is grappig. Ik ben benieuwd of ik dat ook zou kunnen. Ik ga het vannacht in ieder geval niet proberen. Ik ga toch wel ervoor zitten, Jan.
9: Ik ga het proberen, want ik heb net een heel spektakel meegemaakt met de TT-nacht.
0: Ja.
9: Dus moest ik ook s'nachts werken. S'avonds om 6 uur beginnen tot 4 uur s'nachts. Dus, maar dat is concentratie.
0: Ja,
9: dat is anders. Ik weet niet. Ik zit nou weer gewoon in mijn ritme, zeg maar.
0: Ja.
9: Ja.
0: Oké, Jan. Nou, ik ben benieuwd. En wat wordt de uitslag uiteindelijk als jij de samenvatting dan af hebt?
9: Ik denk 2-0 van Nederland.
0: Kijk, nou, daar kunnen we mee verder. Jan, bedankt, hè?
9: Ja hoor.
0: Oké, mooi. Mooi. Nou, ik ben er wel uit.
2: Ja, wat ga je doen?
0: Toch vooraf slapen.
2: Ja.
0: En dan hopelijk iets eerder naar bed, als het lukt. Uurtje of 10 of zo en dan wek het je om 2:30, 3:15. Ja.
2: Nou, succes. Veel plezier.
0: Rondje lopen.
2: Ook
0: dan,
2: nog.
0: TV kijken. Ja.
2: Nou, veel plezier.
0: Gaan we doen. Dankjewel. Jij ook, hè? Ga dat nou ook even doen. Dat is leuk. Daar hebben we morgenochtend ook iets om over te praten. Bedankt voor het bellen allemaal. Dit was altijd wel anders.
10: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
11: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
10: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
12: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
16: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
17: Dit is Radio Noord.
15: Nu het nieuws van 1 uur.
18: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn er ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade, zeggen de verzekeraars, door hagel- en blikseminslag. Zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege zware onweersbuien. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren als die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen DJI dat kan doen. Nu is het gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden. Met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag, blijkt het eerste dinobot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een Titanosaurus. Een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
19: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom, wow, op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
20: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
21: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
20: Check werkerbijwagenborg.com.
22: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
23: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
22: Wijzerweg, Groningen.
20: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
24: Nu mega opruiming bij
25: Meertens Meubelen.
24: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf,
26: de koffie staat klaar.
27: Radio Noord.
28: Tussen de middag
29: met Nivino Geertsema.
30: Goedemiddag, een fenomenale stunt wordt het genoemd. Dat wat de Groningse golfster Demi Weber heeft gepresteerd. We gaan het er zo over hebben.

0: van The Devil Wears Prada. Als je die film hebt gezien. Shanna Spyro, Material Lover. Een fenomenale stunt. Ik zei het al, zo wordt dat genoemd. De derde plek op een hoog aangeschreven internationaal golftoernooi in Amerika. Door de Groningse golfster Demi Weber. Nog nooit eerder eindigde een Nederlandse golfer, zowel man als vrouw, in de top 10 van een major tournament. En omdat het in Minnesota was en ze dus nog slaapt, vermoed ik, laten we haar maar even met rust. Maar ga ik bellen met Jan Mennega, sportjournalist van Dagblad van het Noorden. Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Altijd FC Groningen-watcher geweest. Ik denk dat de meeste mensen jou zo kennen. Maar je was ook altijd al een groot golfliefhebber en watcher dus. Heb je het gezien?
1: Zeker. Tot diep in de nacht heb ik zitten kijken. Ik heb de WK-wedstrijd van Canada tegen...
0: Zuid-Afrika.
1: Ja, die heb ik links laten liggen. En het gebeurt me niet zo vaak dat ik een voorwedstrijd links laat liggen. Maar het was echt een waanzinnige wedstrijd, was het, van Davy. Kijk, weet je wat het is? Ik ken haar ook van toen ze nog bij de Noord-Nederlandse Golf & Country Club speelde in Glimmen. Daar ken ik ze van. Dus toen was een heel jong meisje. En ik ben haar ook steeds blijven volgen. En daarom vind ik het ook extra leuk dat ze het zo goed deed gisteravond. Man, het was echt waanzinnig spannend was het.
0: Maar waarom is het, ik lees dus geen enkele Nederlander in de top 10 op zo'n major tournament. Nee. Zij wordt dan derde. Wat voor toernooi is dat eigenlijk? Hoe moeten we dat zien?
1: Ja, het is een major en er zijn jaarlijks 5 majors voor de vrouwen. En dat zijn de echte grote wedstrijden zijn dat. En dit was dan de allergrootste major. Het was een prijzengeld van $13 miljoen.
0: Zo.
1: Dat van de winnares, die kreeg 1,9 miljoen. Dus het gaat ook om serieus geld natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar afgezien daarvan, kijk, en het zijn de beste spelers ter wereld die daar spelen. Ja, jij hebt geen verstand van golf waarschijnlijk. Maar goed, dat kan gebeuren. Maar goed, het maakt ook verder niet uit. Maar als jij golf leuk vindt, en ik vind golf hartstikke leuk, dan is het iets waanzinnigs. En ook nog een meisje dat, of het is een vrouw inmiddels, die dan uit onze regio komt, weet je wel. Dat maakt het extra leuk natuurlijk.
0: Ja, want ik ken haar, ik heb dus geen verstand van golven, Jan, daar heb je helemaal gelijk in.
1: Kom mij goed uit, dan kan ik je van alles wijs maken.
0: Ja, dan klink jij heel geleerd opeens. Maar wie is Demi Weber? Want ik ken haar dus ook niet zo goed. Vertel eens over haar.
1: Ik ga je nou eerst nog even corrigeren. Het is niet Demi, maar Davy Weber is het.
0: Excuses. Ja. Wie is Davy Weber?
1: Ja, precies. Nou, Davy Weber, ze komt uit Groningen. En ze is hier tot haar 19e, denk ik, is hier geweest. En toen is ze naar Amerika gegaan. En dus eerst in Miami is gaan studeren. En een jaar of 5 geleden is ze met haar vriendin is ze naar Los Angeles vertrokken. En daar woont ze nu.
0: Voor de sport dan ook? Moet ik dat zo zien?
1: Ja, ze is voor de sport naar Amerika gegaan. En daar is ze gaan studeren wel, erbij. Maar ze is voor de sport gegaan. En ze had echt de droom, de ambitie, en dat heeft ze nog steeds, om een hele goede golfster te worden. Dat is ze inmiddels geworden, hoor, trouwens. En ze wilde gewoon in de top gaan spelen.
0: Ja.
1: Dus dat maakt ook, dat vind ik, daar hou ik van dat soort mensen die echt die drive hebben om iets te bereiken, weet je wel.
0: En is het dan moeilijk als journalist, Jan, om ook volledig objectief en neutraal te blijven?
1: Nou, ik zou eerlijk zeggen, gisteravond zat ik voor de televisie als fan. Dat geef ik onmiddellijk toe. Maar ik kan wel objectief blijven in de beoordeling van haar. Dat kan ik zeker wel.
0: Ja.
1: Maar je kan ook moeilijk iets slechts of iets verkeerds of kritisch zijn op wat ze gisteravond gepresteerd heeft vandaag.
0: Ja,
1: je wil zeggen, er gaat een puntje verkeerd. Dat kan gebeuren, weet je wel. Nee, dat was gewoon geweldig.
0: En kan ze nog meer bereiken, Jan? Wat denk je?
1: Nou ja, als je derde kunt worden in een major, dan kun je ook een keer een major winnen. En dat zou helemaal waanzinnig zijn.
0: Ja.
1: En dat is niet normaal gewoon.
0: Ze wint gewoon 7 ton, hè? 6,5 in euro's.
1: Ja, 7,5 ton in euro's, ja. En dat laatste putje, dat missen ze dus, hè. Die bal die ging naar de hole toe. En die ging er omheen en die lipte eruit. Kun je je voorstellen hoe dat eruit zag?
0: Ik heb wel eens gemidget golfd, Jan.
1: Ja, nou ja, dat is wel heel wat.
0: Wat lach je nou?
1: Dus, Nee. Maar die lipte er dus uit. Ja. En als die er dus niet uitgelipt was, van heel veel pers, dat kostte haar dus iets meer dan 2 ton.
0: Oh.
1: Anders was anders was ze tweede geworden. Het verschil tussen de tweede en de derde prijs was ongeveer dat bedrag.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Dus ja, ongelooflijk.
0: Dat was dus een nachtelijk avontuurtje voor jou, Jan. Toch eventjes een klein zijstapje naar komende nacht. We hebben het er net ook met de luisteraars over gehad. Hoe ga jij dat doen vannacht, Nederland-Marokko?
1: Ja, het zijn barre tijden op dit moment. Ja, je slaap die zit er flink bij in op het ogenblik. Maar ik heb ervoor over en het is vanavond natuurlijk ook weer, of vannacht is het natuurlijk ook weer waanzinnig spannend allemaal. Die wedstrijd van Nederland zelf. Kijk, dat ze de poolfase door zouden komen, ja, dat was eigenlijk appelkijken, daar ging iedereen ook vanuit. Ze dan niet gaan, dat ze beter trekken, dan hadden ze beter thuis kunnen blijven.
0: Ja.
1: Ja, maar nu tegen Marokko is het,
0: Maar Jan, ik wilde alleen maar weten of jij die wekker gaat zetten of dat je wakker gaat blijven tot de aftrap.
1: Ja, nou, dan blijf ik wakker tot de aftrap.
0: Zo, bikkel hè, ben je ook.
1: Ja.
0: Jan, bedankt.
1: Ja,
0: en ik ga me eens wat meer verdiepen in dat golven, want er valt ook nog veel geld in te verdienen.
1: Zou ik doen.
0: Jan, bedankt, mooi. Jan Menega was dat. Gaan we luisteren naar een prachtig duet. Een van de mooiste misschien. Kenny Rogers en Dolly Parton.

0: Kenny Rogers en Dolly Parton, Islands in the Stream. Nou, fenomenale stunt, de prestatie van Davy Weber. Maar zeker ook wel van Kaapverdië op het WK voetbal. Komend weekend staan ze tegen Lionel Messi en zijn Argentinië in de knock-out fase van het toernooi. En iemand die de hele groepsfase heeft meegemaakt, inclusief FC Groningen shirt op de tribune en daarmee wereldwijd beroemd werd opeens, is Kevin Delgado uit Delfzijl. Mooi, Kevin.
1: Een hele goede middag nu ook.
0: Zo, jij klinkt niet fit.
1: Ben ik wel. Alleen moe als een kanon.
0: Moe als een kanon. Ja, want jij bent echt net vandaag een paar uur terug van Schiphol. Van het hele avontuur in Amerika. Hoe is het verder met je?
1: Ja, goed. Euforisch. Uitgeteld omdat je een lange rit hebt gehad. En je eigenlijk een beetje van wedstrijd naar wedstrijd race. En het is ook best wel intens, in alle eerlijkheid, dat Amerika aan zich, de mensen en alles wat volledig in het teken staat van het WK. Dus uitgeteld, maar blij dat ik weer terug ben eigenlijk.
0: Ja, want je bent een echte Delfzijlse met Kaapverdiaans bloed. En je was niet zomaar in Amerika heel dicht bij die ploeg, want jouw twee neven spelen erin, de broers Duarte. Dus je was ook op hun uitnodiging daar. Hoe vaak heb je ze kunnen zien gewoon als neven onder elkaar?
1: Volgens mij wel om de twee dagen wel eigenlijk. Want je reist eigenlijk, hoe hadden we dat gedaan? Ja, je reist eigenlijk, ze zitten niet continu al in de stad waarbij ze de wedstrijd spelen. Dus op het moment dat ze in Miami bijvoorbeeld speelden, dan verbleven ze in Tampa Bay. En dan hebben wij dan ook in de omgeving van Tampa Bay een hotel. Ik kan je eigenlijk op de twee dagen wel even langs. We hebben ook een dagje gehad dat ze vrij hebben gehad. En dat je dan op het strand zit met elkaar. En dat je voetbalt en sport en doet. En afgelopen vrijdag na de wedstrijd met elkaar op pad geweest. Want dat kon toen. Dus
0: eigenlijk heb je gewoon een soort familieweek gehad. En zij moesten dan tussendoor ook nog even een WK-wedstrijdje spelen.
1: Ja, zo kan je het benaderen inderdaad. Maar dat, ik weet niet of zij dat ook zo hebben ervaren. Maar nee, dat is wel, ik denk wel dat het bijzonder is. De mate waarin je elkaar getroffen hebt. Dat is mooi.
0: En dat FC Groningen shirt, heb je dat bij elke wedstrijd aangehad?
1: Ja, en wel gewassen. Ja. Dat is waarschijnlijk je volgende vraag. Maar die heb ik elke wedstrijd aangehad.
0: En nou ben jij ook nog met een souvenir, een blijvend souvenir, ben jij teruggekomen uit Amerika. Want je hebt een tatoeage laten zetten.
1: Oh shit.
0: Ja, oh, wat? Ja. Mag niemand het weten?
1: Ja, nee. Jawel, maar dat was ik alweer bijna kwijt. Ik was ook weer even kwijt dat ik jou dat heb laten weten.

0: zijn zij voor elkaar? Is Laros voor Deroy op de eerste wedstrijd het veld ingekomen? En dacht ik van, weet je wat, dan zoek ik gewoon even op in welke minuut dat was. En dat bleek toen minuut 61 te zijn. En volgens mij is dat één heel legendarisch, dat je Jenesius tegen Spanje op het WK in, voor elkaar het veld inkomen. En... ja, en het is denk ik een heel mooi aandenken aan de vakantie zelf. Mooi was wel dat ik op het moment dat ik de tatoeage had gezet nog even moest checken van ja, is het wel de 61ste minuut en niet de 62ste, maar dat zat wel goed.
1: Okay,
0: ja, dat zat goed.
1: En nu moeten ze er tegen Messi. Hoe jammer is het dan dat jij daar dan niet bij bent?
0: Ik heb een dochtertje die op me wacht. En ik heb eigenlijk geen moment getwijfeld of ik het wel of niet zou verlengen. Na twee weken ga je er enorm mis en zij mij volgens mij ook. En ja, daar kan geen Messi tegenop, is mijn stelling. Dus het is fantastisch dat ze tegen Messi spelen. Ja, het is een once in a lifetime opportunity. Maar ik, dat doe ik ook nog in het Engels. Nu jij weer. Maar ik baal er niet van. Misschien komt dat nog.
1: Nou, ik denk het niet. Best een live het, Kevin. Bedankt voor het bellen. Ja. En je kan terugkijken op een mooi avontuur. En we gaan allemaal duimen voor Kaapverdië tegen Argentinië. Welterusten, hè? Ja,
0: fantastisch. Yo, dankjewel.
1: Mooi.
0: Mooi.
1: Nu Swinder op Radio Noord met Machines.

0: Swinder met machines. Wat komt er zo meteen uit de nieuwsmachines, Edwin?
1: Ze is een model en ze ziet goed uit.
2: En je hoort daar straks ook nog.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat.

0: Vastelanden. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Half twee, tijd voor Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Een 15-jarige jongen heeft afgelopen vrijdagmiddag rond 5:00 PM ernstige verwondingen opgelopen bij een mishandeling bij het openluchtbad in Grijpskerk. De jongen kreeg ruzie met twee andere jongens. Ze werd tijdens die ruzie van zijn fiets afgeschopt. Hij is vervolgens meerdere keren geslagen en geschopt. De politie zoekt twee jongens van ongeveer 16 jaar oud. Ze droegen allebei zwarte kleding en reden samen op een fatbike. Een deel van Noord-Drenthe heeft vanochtend zonder drinkwater gezeten. Het waterbedrijf heeft de problemen voor zover opgelost, waardoor alle huishoudens weer kraanwater hebben. Kan nog wel even bruin water uit de leiding komen. De leidingbreuk aan de Centuurbaan Noord in Rode is nog niet volledig opgelost. De breuk zit in de berm, waardoor er wat meer werkzaamheden moeten gebeuren. Tussen Groningen en Zuidhorn rijden nog steeds geen treinen na een stroomstoring. Hierdoor rijden de sneltrein en de stoptrein tussen Leeuwarden en Groningen Europapark niet op dit traject. Tussen Groningen en Zuidhorn rijden bussen. De storing duurt volgens Arriva in ieder geval tot na 6:00 vanavond. Al sinds zaterdagavond is er hinder op het traject. Twee auto's zijn op elkaar gebotst op de Lopsterweg in Stedum. Een van de twee voertuigen reed achteruit om ruimte te maken voor een vrachtwagen. En de bestuurder zag erbij vermoedelijk het andere voertuig over het hoofd. Er vielen geen gewonden, wel liepen beide auto's schade op. Bij een bedrijf aan de Industrieweg in Bedum heeft korte tijd brand gewoed. Volgens de brandweer was het vuur snel onder controle. Wat er precies in brand stond is nog niet bekend. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. En Melissa Bottema uit Groningen is Miss Nederland 2026. Het 25-jarige model, geboren en getogen in Winsum, wist de jury te overtuigen met haar uitstraling, presentatie en maatschappelijke betrokkenheid. Want de tijd dat misverkiezingen louter vleeskeuringen waren is volgens haar wel voorbij.
7: Tuurlijk, hè? Het uiterlijk speelt enigszins een rol. Je moet niet alleen gewoon verzorgd eruit zien, maar je moet ook sociaal zijn, betrokken zijn. Ik kom dus zelf op voor pesten. Ik ben helaas zelf vroeger veel gepest. En ik geef nu interactieve voorlichtingen op basisscholen om kinderen er bewust van te maken wat voor impact het heeft als je een ander kind pest. Want dat is niet alleen iets wat op het moment heel erg veel impact heeft op een kind, maar ook jaren later kan dat nog heel veel doen met een kind. En kan dat zelfs voor trauma zorgen.
6: Door haar winst bij de Miss Nederland verkiezing mag Bottema in november naar Puerto Rico om Nederland te vertegenwoordigen bij de internationale Miss Universe verkiezing. Meer op rtvnoord.nl.
5: En mooi dat ze zich zo inzet dan tegen dat pesten.
6: Jazeker.
5: Dankjewel. Gaan we naar Harma.
8: Vanmiddag is de bewolkt, er is regen, motorsun en de temperatuur ligt zo tussen 21 graden in het Lauwersmeergebied tot 25 graden verder de provincie in. De wind is zwak tot motig, komt uit noordelijke richtings. Vanavond en vannacht helder, rustig weer, dat 10 tot 15 graden als minimum. In morgen is het tijdelijk meer bewolkt, maar in de loop van de dag ook weer volgens zon. De temperatuur 21 tot 25 graden met een zwakke tot motige noordoostelijke wind.
5: Tot 2:00 luisteren we naar Tussen de Middag met zometeen tips om toch op een redelijk goedkope manier leuke dingen te doen in de komende zomervakantie.
9: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
10: Hey, Waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
13: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
14: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
15: De juiste stap. Opruiming bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk voor de mooiste dames, heren en kidscollectie ook op deboerschoenmode.nl.

0: Sly Fox, let's go all the way. De zomervakantie komt eraan en dan wil je toch wel even kijken hoe je dat gaat invullen. Stel, je gaat niet op vakantie, maar je wilt toch wel wat leuke dingen doen. Dat kan natuurlijk, maar heel veel dingen kosten ook geld. En hoe ga je dat dan doen als je niet te veel geld kan en of wil uitgeven? Nou, dan hebben wij altijd onze geldexpert Monika Helbig in de buurt. Monika, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wanneer ga jij eigenlijk met vakantie? Of heb je vakantie?
1: Ik heb vanaf donderdag vakantie en ik ga volgende week woensdag.
0: Oh, jullie gaan ook echt op pad?
1: Ja. We gaan echt even lekker naar de zon. Nou, is hier ook zon, maar dat weet je in Nederland maar nooit. Dus ik had al wat geboekt.
0: En stel nou, je zou in Nederland blijven, vakantie in eigen land, zeg maar. En je plant wat dagjes weg of misschien wel een keer een weekendje weg. Je bent uiteindelijk toch veel geld kwijt. Heb jij tips voor hoe je dat toch zo financieel aantrekkelijk mogelijk kan doen?
1: Ja, er zijn heel veel tips. Je hebt allerlei websites waar je korting kan krijgen op entree. Je hebt ergens wat gespaard bij je supermarkt of wat dan ook. Waarbij je kaartjes 1+1 gratis krijgt. Op dit moment heb je qua OV best wel leuke acties. En natuurlijk met spoor. En daar doet zowel NS als Arriva aan mee. Dat je voor €49 per maand onbeperkt kan reizen. Weliswaar wel in de daltijden, zeg maar. Normaal gesproken kost, als je alleen heen en weer gaat naar Amsterdam, kost het al €60. Dus kan op zich best uit.
0: Ongelooflijk zeg. En met zo'n OV-abonnement kun je dus gewoon voor nog geen €50... kun je de hele maand onbeperkt reizen als het maar buiten de spitsuur is.
1: Ja.
0: Dat is wel aantrekkelijk.
1: En dat is inderdaad we hebben natuurlijk Qbus hier in de buurt en die heeft zich er ook door laten inspireren. Dus je kunt ook voor een tientje met de trein of met de bus voor €10 per dag, broezen noemen ze dat. En dan kan je gewoon overal waar je maar naartoe wil met Qbus naar de bus.
0: Zal ik even een hele onnozele vraag stellen, Monika? Ik heb volgens mij geen OV-chipkaart. Hoe werkt dat dan? Hoe doe je dat dan?
1: Dat kaartje kan je gewoon kopen bij de chauffeur.
0: Oké, ja. Maar even ook die trein, dat treinabonnement.
1: Ja. Ja, dan moet je inderdaad wel zo'n OVP of OV-chipkaart. En je moet echt dat abonnement afsluiten, gewoon op de website van NS.
0: Oké, ja, je moet er nog wel even wat voor doen. Je kunt niet zo even.
1: Daar moet je wel even wat voor doen. Ja, de bus kun je gewoon lekker bij de chauffeur kopen. Maar dan moet je. Maar als je de trein, dan moet je wel iets meer je best voor doen.
0: Goeie tip.
1: Ja, hè?
0: Kost jou niks, zou je bijna zeggen.
1: Niks niet, maar in ieder geval niet veel.
0: Nee, maar stel een keer een dagje Zeeland of zo, wat je niet zo snel zou doen. Dat kun je nu dus echt op een betrekkelijk manier, goedkope manier kun je dat doen. Dankjewel, Monika.
1: Ja.
0: We gaan het zien. Goeie vakantie.
1: Dankjewel.
0: En niet te veel geld uitgeven, maar ook niet te veel geld oppotten, hè, zoals je ons vorige keer had verteld. Maar dat komt vast helemaal goed.
1: Dat komt helemaal goed.
0: We spreken elkaar na de vakantie weer.
1: Yo,
0: doei. Monika Helbig was dat. Nou, kijk dan even op rtvnoord.nl over die goedkope bustickets of over €49 per maand onbeperkt reizen met het OV door Nederland. Heel aantrekkelijk. Nu Roelof van der Velde op Radio Noord. Al wat older.

0: Cameron Withcamp, Kingdom of Fear. Oh, pak even die rust. 2:08 is het.
1: Ben je kapot, jongen?
0: Nou, ik vond het wel. Na dit weekend, wordt toch alweer een jaartje ouder, merk ik toch.
1: Je ziet het ook een beetje.
0: Dat, ja, wel, hè?
1: Ja.
0: Waaraan? Aan mijn ogen of wat?
1: Ja, je hele zijn.
0: Dat is toch heerlijk om met jou te werken. Gelukkig ben ik saved by the bell. Saved by Karel Oosterhuis. Mooi dat je er bent, Karel. Wij zitten nog even dat weekend te evalueren.
2: Ja.
0: Ik denk dat qua fitheid jij blij moet zijn dat je er niet bij was. En daar wil ik het verder bij laten.
2: Oké. Okay. Zal ik het dan overnemen?
0: Ja, doe maar.
2: Kan opa even een tukje doen?
0: Gaat opa
2: je hebt ook
0: even.
2: Een heel zwaar leven. Hè?
0: Ja. Ja, klopt.
2: Maar je hebt het zelf gedaan.
0: Dat is het ook.
2: Je bent zelf te laat op bed gegaan.
0: Ja, klopt.
2: Ongezond gegeten.
0: Nou.
2: Te veel gedronken, te veel gerookt. Ja. Dus eigenlijk zeg je van, ik ben heel dom bezig geweest.
0: Ja.
2: Heb medelijden met mij.
0: Nee, mooi. Dat zeg ik niet. Dat zeg
1: ik. Ik vind dat je dit mooi even uiteen.
0: Hoe ga jij dat doen vannacht? We hebben het er al een beetje over gehad.
2: Slapen. Ik ga gewoon slapen.
0: Je gaat niet die wekker zetten.
2: Tuurlijk. Ga je kijken.
0: Ja.
2: Hoe voel jij je morgen?
0: Ja. Hetzelfde als nu, denk ik. Dus hebben we hetzelfde gesprek weer.
2: Dus dan gaan we weer, gaat heel Groningen zeggen, ah, Nimino, ach, die luiverts.
0: Ja. Ja, je weet het niet. We gaan kijken
2: tuurlijk
0: hoe we
2: wel.
0: Eruit gaan komen.
2: Lekker slapen. Morgen vroeg check je de NOS. Dan zie je een korte samenvatting.
0: Zo saai is dat. Vind ik zo saai.
2: Sounds like a you problem.
0: Ja, dat is waar. Veel plezier zometeen, de middag door. Wij gaan eruit met een heerlijke zomerse van Teaspoon. En dan spreken we elkaar morgen weer. Helemaal fit, helemaal fris en fruitig. Mooi.

0: De Klaukste Grunnige van 2026.
1: Er is veel score, maar nou ja, dit is de naam.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
11: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 2 uur.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd anderhalf jaar geleden aangesteld. Hij werkt al ruim 20 jaar bij de politie. Het Rode Kruis heeft tot nu toe 925.000 euro ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het gironummer 5125 werd donderdag geopend na de 2 zware aardbevingen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. Minister Herbert van Economische Zaken schrijft dat het aantal is blijven steken op bijna 100. Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer het woon-werkverkeer bij te houden. Bij 300 andere regels is een begin gemaakt om te kijken of ze veranderd kunnen worden. Al jaren willen kabinetten regels schrappen of makkelijker maken. Het vorige kabinet beloofde concreet het cijfer van 500. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Het weer nog zonnewolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
15: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
16: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Hardy. Dat is puur genieten.
17: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame?
2: Kunstgebied aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebied aan huis via 0683 252 162.
3: Zorgeloos lachen met Kunstgebied aan huis.
2: Of kijk op kunstgebiedaanhuis.nl.
17: Radio Noord.
18: De middag door.
17: Met Karel Oosterhuis.
19: Kwaliteit met de hoofdletter P. Manic Monday van de Bengals. Maar daar zit toch geen P in? Jawel, Prince die schreef het, vandaar de P.

De Bengals op Noord, Manic Monday. Maandagmiddag, goedemiddag. Het had zijn muzikale hoogheid destijds behaagd dat zijn onderdanen van de Bengals zijn muziek zouden gaan opnemen. En de onderdanen die deden dat met liefde. En Prince die hoorde even later dat het goed was. Leven de Prince, hoera, hoera, hoera. Leven al het moois wat ik je zometeen ga laten horen. Ik heb muziek voor je van Seidse Scheringa uit Grun. Hij gaat plankgas en dan weet je wel op wat voor vervoersmiddel. Ik heb Nick Kershaw, The Riddle, maar eerst Max en Andy Grammer. Dit is The Thing I Love.

18 stoppen in Kershaw en The Riddle op Radio Noord. Ik had het je beloofd, muziek uit Groningen van Zeitse Scheringa met een vervoersmiddel. Ja, hij heeft vaker liedjes gezongen over apparaten die benzine omzetten in lawaai en snelheid. Ine Mine Mutte, deze keer kiezen voor de Harley.

Noord. Zo mooi, zo perfect, zo magistraal. Marvin Gaye is zijn naam op Radio Noord en What's Going On. Er gebeurt een hoop in onze provincie. En wat er allemaal gebeurt, dat hoor je zometeen van Edwin. Hij gaat ons bijpraten.

0: Meloenen, meloenen, meloenen. Harry Styles en Watermelon Sugar. Zometeen het laatste nieuws. Edwin, praat ons bij. Wat heb je allemaal voor ons?
1: Iemand die meer dood dan levend onder het kunstwerk midden in het gras lag.
2: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
0: 3:01 is het. Het laatste nieuws krijgen we van Edwin. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. De storm van afgelopen weekend heeft voor een ravage gezorgd in tuincentrum Groenrijk Eemsdelta in Appingedam.
11: Het was zo veelomvattend dat het gewoon haast niet...

0: nou ja, letterlijk te bevatten was. Maar het eerste wat we zagen, gelukkig waren we gewaarschuwd door onze dochter die er tegenover woont, van jullie moeten toch echt even gaan kijken. Dat waren drie vlaggenmasten die als luciferstokjes waren afgeknapt. En gelukkig de kant van het tuin opgevallen zijn en niet over onze kasten heen. De doeken waarop beleef de seizoenen staat. Nou ja, dat, toen zeiden wij nog eigenlijk een beetje tegen elkaar zo. Dit is wel de seizoenen, puur zang, hè, de beleving ervan. Maar toen wisten we nog niet wat we binnen zouden aantreffen.
1: Zij mede-eigenaar Emma de Vries. Ja, behalve de omgewaaide vlaggenmasten stond de hele winkel onder water. Alle kartonnen verpakkingen waren volgezogen met water. Het tuincentrum is vandaag overigens wel open. De Pekelder afdeling van de SP wordt niet geschorst vanwege hun deelname aan de coalitie met de afgesplitste PVV. Dat is dit weekend besloten op de Landelijke Partijraad. De indieners van een voorstel tot schorsing kwamen uit verschillende SP-afdelingen in het land. Ze vinden dat een coalitie met de PVV die partij ook legitimeert. Toch is het landelijk partijbestuur ook tevreden met het sociaal akkoord dat de SP in Pekela heeft uitonderhandeld. En dat tegenvoorstel kreeg een ruime meerderheid van de stemmen en daarmee lijkt de kous af. De overlast rond de daklozenopvang bij de Spilsluizen in Groningen lijkt zich te hebben verplaatst. Sinds de gemeente het grasveld voor de opvang heeft afgesloten, melden omwonenden van het Martini-Kerkhof meer overlast van drugsdealers en gebruikers. Ook Wessel Zijp van Hotel Prinsenhof ziet de overlast in rap tempo toenemen.
2: Sinds de sluiting van Spilsluizen is de overlast zeker verdubbeld, zo niet verdrievoudigd. Ik zie meer mensen, meer lawaai. Vanochtend was er weer een conflict tussen twee heren. Dat gaat met een hoop lawaai en gescheld. Dat wil je eigenlijk niet op zo'n stilteplek.
1: De gemeente erkent dat de overlast is verschoven en zegt te werken aan een lange termijn aanpak met hulp en begeleiding. En bijna oud-FC Groningen-keeper Heer de Jurjus traint de komende periode mee bij NEC. De 32-jarige doelman houdt zijn conditie op peil bij de ploeg van trainer Dick Schreuder. Formeel loopt het contract van Jurjus morgen af. De geboren Lichtenvoordenaar speelde in 3 seizoenen 44 officiële wedstrijden voor FC Groningen. Kwam over van de Graafschap, debuteerde 23 oktober 2023 in het thuisduel met Emmen in de eerste divisie. Na de komst van Vaassen in de zomer van 2024 werd hij voornamelijk bankzitter. Meer op rtvnoord.nl.
3: Edwin, dank je. Niet op de bank, maar wel op een stoel in haar weerhuis. Harma.
4: Vanmiddag is de bewolking, er is regenmotorsun en de temperatuur ligt zo tussen 21 graden in het Lauwersmeergebied tot 25 graden verder de provincie in. De wind is zwak tot motig, komt uit noordelijke richtings. Vanavond en vannacht helder, rustig weer, dat 10 tot 15 graden als minimum. In morgen is het zielig meer bewolkt, maar in de loop van de dag ook weer volkeren zon. De temperatuur 21 tot 25 graden met een zwakke tot motige noordoostelijke wind.
3: Harma, dank je wel. Muziek zometeen van Maroon 5, This Love. En een heel mooi liedje van Erik Meesie, genaamd Zonder Jou. Hoor je zo?
5: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
6: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
7: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
8: Hotel Faber in Hoogezand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
9: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.

0: prachtig mooi liedje van Erik Messi, een Zonder Jou. Plaatje over, vandaag met Meatloaf. Gewoon omdat we zin hadden in Meatloaf. Ik ga je zometeen een lastige vraag stellen over Meatloaf. Als je de antwoord weet, bel je me gelijk op 050-3188-288. Is het goed, dan ga ik je blij maken met mooie prijzen. De droge worsten en wat fijns uit de RTV Noord prijzenvitrine. Meatloaf, er is er maar één natuurlijk die we vandaag kunnen laten horen. En dat is Paradise by the Dashboard Light. Even een klein geheugensteuntje.
1: Zo klinkt de plaat.

0: Dit is De Vraag.
1: Och, wat is hij ook fijn en wat is hij ook goed als die in de kroeg of in de feesttent wordt gedraaid. Altijd dansen, altijd feest, altijd plezier. Meatloaf voor je in het kort. Paradise met de Dashboard Light. De Vraag voor een doos met droge worsten en wat moois uit de prijzenvitrine. Met wie zong Meatloaf dit ook alweer? Wie was die dame? Was dat A, Debbie Harry, voordat ze bekend werd? Was dat B, Stevie Nicks? Of C, Ellen Foley? 050-3188-288. Met wie zong Meatloaf dit ook alweer? Was dat A, Debbie Harry? Was het B, Stevie Nicks? Of C, Ellen Foley? Wil je een gokje wagen? Kan en mag altijd. Google is je vriend. 050-3188-288. Wie gaat er deze maandag aan de haal? Met die doos met droge worsten en wat fijns uit de prijzenvitrine. Misschien ben jij het wel. Als je nu belt. Kan ik?

0: Mark Amber en We Belong Together. En zo is het maar net. Patricia, goedemiddag.
1: Hey, hallo.
0: Ben je blij dat het wat koeler is geworden?
1: Oh, echt. Ja, ik vind helemaal niks die extreme hitte.
0: Als dan de weerman of weervrouw op tv komt en die voorspelt 30, 34 graden... dan ben jij degene die gaat schreeuwen tegen de tv?
1: Nou, bijna. Je zou het denken. Maar met een briesje erbij, prima hoor. Dat maakt het me niet uit, maar dit was niet te doen.
0: Als ik bij jou de vrieskist opentrek, wat zie ik dan allemaal?
1: Veel vlees, want we barbecuen nogal graag.
0: Ja, maar je gaat er niet barbecuen met deze temperaturen.
1: Ja, dat wil wel.
0: Dat gaat door.
1: Ja, met de parasol erboven.
0: Want je man die regelt het dan?
1: Ja. Ja, dat klopt. Mijn man regelt het dan en ik zit gewoon lekker te genieten.
0: En dan steek je de vork in de hamburger en dan zeg je... Lieverd, dit is niet gaar.
1: Nee, ik ben niet altijd kritisch hoor. En hij kan best goed grillen.
0: Kijk, dat horen we graag. Mannen die goed kunnen grillen. Patricia, vandaag... komen we toch even terug bij het eten. Meatloaf, zeer smakelijk qua eten.
1: Zeker, ja.
0: Ik heb net een stukje laten horen van Paradise by the Dashboard Light. Wie zong ook alweer met Meatloaf? Was het A, Debbie Harry, B, Stevie Nicks of C, Ellen Foley?
1: Dat is C, Ellen Foley.
0: Gefeliciteerd, jij krijgt van mij een doos met lekkere droge worsten.
1: Oeh, lekker.
0: En dan doen we ook nog een keertje de RTV Noord sokken bij.
1: Kijk, dat is handel. Dankjewel.
0: Dat is handel. Eén keer bellen, antwoord geven, zoveel mooie prijzen. Dat noemen we een goede handel. En dankzij jou kan ik hem laten horen in heel Groningen en ver daarbuiten. Op Radio Noord, dit is Meatloaf.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Doe met de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
8: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 3 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingesteld, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim €500 miljard voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000. Er wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
12: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland, langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt. En geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
13: Advies van Anneke, wees lief voor elkaar. En daar horen zachte meubelen bij van Boske Meubelen. Met fluffy, teddy-achtige stoffen en ronde vormen. Net als wij, zeg maar.
14: Oh nee, mam.
13: Dus advies van Anneke? Kom naar Boske Meubelen in Siddeburen. Voor hotel chic en organisch gevormde meubelen.
15: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
16: Radio Noord.
17: De middag door.
16: Met Karel Oosterhuis.
17: Ze hadden het liedje al een keertje opgenomen, maar dat deed toen niet zoveel. Toen ze een contract tekende bij een grote baas, zei die baas van: neem dit eens even opnieuw op.

Niall Horan, The Dinner Party. En toen, in 2003, waren ze daar ineens. Ze kwamen, ze waren ook zomaar weg. Wat voor taal was het? Wat is het bijzonder? Het is wel leuk. Het zingt wel lekker mee. Tenminste, als je weet wat je zingt. Gewoon fonetisch meebrullen, dan komt het altijd goed. En de videoclip. Beetje tof doen op een vliegtuig. Eén hit. En toen was het klaar. Voor de mannen van Ozone.

0: Oerlingschout, Annemarie Zadema, you're my son. Radio Noord Verkeersinformatie, wat is er aan de hand, Edwin?
1: Nou, de AWB en Rijkswaterstaat melden een file op de A7 Westpoort richting Boerakker. Een file van 4 kilometer. De vertraging is zo'n 13 minuten. Wat er precies aan de hand is, is op dit moment nog niet bekend. Maar in ieder geval A7, 4 kilometer file vanaf Westpoort richting Boerakker.
0: Je bent bij deze gewaarschuwd. Sta je in een file ergens? Is die nog niet gemeld? Of zie je iets onderweg wat niet klopt op de weg? Geef het door op 050-3188-288. 050-3188-288, dan kunnen wij het weer melden. Voor heel Groningen. Dit is Guus Meeuwis. En geef mij je angst.

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren als je bij me blijft vannacht.

Masterclass, zo kan je het wel zien. Third World, Masterclass Reggae, Now That We Found Love op Radio Noord. En nu je Radio Noord hebt gevonden, niet meer aan die knop komen. Gewoon blijven luisteren. Zometeen Edwin met het laatste nieuws. Harmen met het weer, we praten hierbij. Je bent weer helemaal op de hoogte zometeen. En die file, hoe het daarmee gaat, hoor je zometeen ook van het...

0: Afterrit op Radio Noord van Irene Cara, You're the Fame. Zometeen in de laatste nieuws. Edwin gaat ons bijpraten, maar waarover?
1: 250, 500, 750.000.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Oh, wat een goal! Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Hé, het licht doet het niet.
11: Ik heb geen bereik.
12: Hebben we nog wel...

0: water.
1: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: 1 minuut over 3:30. Het laatste nieuws krijgen we van Edwin. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Een 15-jarige jongen heeft afgelopen vrijdagmiddag rond 5:00 een zware verwondingen opgelopen bij een mishandeling bij het openluchtzwembad in Grijpskerk. De jongen kreeg ruzie met 2 andere jongens en werd tijdens die ruzie van zijn fiets afgeschopt. Hij is vervolgens meerdere keren geslagen en geschopt. De politie zoekt 2 jongens van ongeveer 16 jaar. Ze droegen allebei zwarte kleding en reden samen op 1 fatbike. Een deel van Noord-Drenthe heeft vanochtend zonder drinkwater gezeten. Het waterbedrijf heeft die problemen opgelost, waardoor alle huishoudens wel weer kraanwater hebben. Kan nog wel even bruin water uit de leiding komen. De leidingbreuk aan de Centuurbaan Noord in Rode is nog niet volledig opgelost. De breuk zit in de berm, waardoor er wat grotere werkzaamheden moeten gebeuren. De storm van afgelopen weekend heeft voor een ravage gezorgd in tuincentrum Groenrijk Eemsdelta in Appingedam. De dochter van mede-eigenaar Emma de Vries, die schuin tegenover het bedrijf woont, belde haar dat het alarm afging. Bij aankomst bleken al 3 vlaggenmasten om te liggen en waren doeken naar beneden gekomen.
5: De deuren werkten al niet, dus de elektrische deuren werkten niet, dus de stroom was allemaal uit. En toen zagen we eigenlijk gelijk dat er 3-4 centimeter water gewoon door de hele winkel stond. En dat terwijl het buiten al minder aan het regenen was, het binnen gewoon nog gigantisch regende. En dan kijk je elkaar echt aan met een blik van, en nu? Waar gaan we beginnen? Wat moeten we?
4: Het tuincentrum is wel open. Tussen Groningen en Zuidhorn rijden nog steeds geen treinen na een stroomstoring. Daardoor rijden de sneltrein en de stoptrein tussen Leeuwarden en Groningen Europapark niet. Tussen Groningen en Zuidhorn rijden bussen. De storing duurt volgens Arriva in ieder geval tot na 6:00 vanavond. Al sinds zaterdagavond is er hinder op dit traject. En golfster Davy Weber heeft voor een stunt gezorgd door als 3e te eindigen op het PGA Championship. 30-jarige Groningse, nummer 210 van de wereldranglijst, is de eerste Nederlandse golfer die zo hoog eindigt op een major toernooi. Haar 3e plaats levert haar $750.000 op. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
3: Edwin, dank je. Dan de Harma met het weer.
6: Vanmiddag is de bewolkt, er is regenmatig zon en de temperatuur ligt zo tussen 21 graden in het Lauwersmeergebied tot 25 graden verder de provincie in. De wind is zwak tot matig, komt uit noordelijke richtings. Vanavond en vannacht helder, rustig weer, dat 10 tot 15 graden als minimum. In Meun is het tijdelijk meer bewolkt, maar in de loop van de dag ook weer volkeren zon. De temperatuur 21 tot 25 graden met een zwakke tot matige noordoostelijke wind.
3: Harma, dankjewel, ik had het je beloofd. Radio Noord Verkeersinformatie, Edwin weet hoe de stand van zaken is op de weg.
4: Ja, de A7, de file daar is iets langer geworden. Tussen industriegebied Westpoort en Boerakker inmiddels 6 kilometer. En de vertraging is 17 minuten.
7: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom, wow, op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
8: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
9: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
10: Nu mega opruiming bij
11: Meertens Meubelen.
10: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
12: De koffie staat klaar.

Paula Abdul op Radio Noord. En als zij danspasjes deed op tv in haar clip, dan waren er artiesten die zeiden van, dat willen we ook. Janet Jackson bijvoorbeeld, die heeft Paula Abdul gevraagd van, joh, kun je mij een paar fijne moves leren? Want wat jij doet, dat wil ik ook in mijn clips. En zo geschieden. Paula Abdul, die hield wel van een borreltje. Zat toen bij zo'n talentenjachtprogramma in Amerika. En als ze dan iets zei, zeiden de mensen van, jij moet eerst even een bak koffie en nuchter worden, schat, want je bent hartstikke zat.

0: Somebody That I Used To Know. Daar lijkt het een beetje op. Pling, plang, plong, plang, plong. Teddy Swims hoorde je. Een Mr. Know-It-All. Dat is een mooie brug naar Edwin. De files.
1: Jazeker, technische storing in de Elektrabrug. Het is gestremd voor al het wegverkeer. De brug tussen Oldehove en Houwerzijl staat omhoog. Scheepvaart kan er dus wel langs, maar vanwege de technische storing is advies om daar rustig te varen. Provinciale weg N362 tussen de A7 bij Scheemda en Delfzijl is per direct afgesloten. Nodig om stormschade daarop te ruimen. En de weg blijft naar verwachting tot en met woensdag dicht. En de file op de A7, Westpoort richting Boerakker, is weer verder gegroeid. Nu 7 kilometer. Vertraging is 20 minuten, meldt de AWB.
0: Je bent bij deze bijgepraat en helemaal op de hoogte. Pas je route aan als je die file tegemoet rijdt. Indien mogelijk natuurlijk. Moonwalk, witte handschoenen en een heel lief stemmetje. Dat ken je.

0: Emma Heesters, Rolf Sanchez. De man met die enorme glimlach. Wit, witter, witst. Erik Bats, goedemiddag.
1: Iets minder wit.
0: Iets minder wit. Ja. Je wel een kleurtje.
1: Ja, een beetje wel, hè? Ja, Factor Noord helpt wel trouwens, hoor.
0: Factor Noord is altijd goed, natuurlijk. En je blijft er gezond bij en je wordt blij van de muziek.
1: Ja.
0: Wat heb je zo meteen voor ons?
1: Nou, we gaan het onder meer over rotzooi hebben. Rotzooi wat achterblijft op festivalterreinen. Nou, afgelopen weekend de Astiti natuurlijk. Nou, als je ziet wat daar nog voor rotzooi ligt.
0: Hadden ze daar geen bekers met statiegeld?
1: Nou, blijkbaar niet.
0: Okay.
1: Of er was geen behoefte aan om dat weer in te leveren. Want het is allemaal achtergebleven. Maar er is een Gronings bedrijf, die is erin gespecialiseerd om dat allemaal te verzamelen. Al die rotzooi. En die geeft het een nieuw leven.
0: Oh.
1: En hoe dat precies zit, hoor je straks bij ons. En voor de rest, ik moet me nog even laten bijpraten door Maatje hoe het zit met die lach en zo. Of dat al geraden is. Misschien zijn we alweer een derde of vierde lach erbij gekregen sinds vorige week. Ik weet het eigenlijk niet.
0: Dan gaan het horen zo meteen.
1: En een hele bijzondere leuke topo weer vandaag.
0: Bijzondere leuke topo. Dat er weer.
1: Goh.
0: Dat er weer, zometeen. Studio Grun. Erik Bats is back. Maartje aan zijn zijde. Billy op de radio. Dit is River of Dreams.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow,
4: kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 4 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het OM wil dat de voormalige directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercoveragent in die deed alsof hij een drugscrimineel was en die 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Andy Burnham, de Labour-leider die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor verandering van de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC, de avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. En weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan de hoofdlijnen van het Gronings nieuws. Mooi Edwin.
12: Mooi Erik. Door een technische storing is de Elektrabrug over het Reitdiep tussen Oldehove en Houwerzijl tijdelijk gestremd voor al het wegverkeer, meldt de provincie. Scheepvaart kan er wel langs, maar het repareren van de brug duurt in ieder geval tot morgenochtend. Provinciale weg N362 tussen de A7 bij Scheemda en Delfzijl is per direct afgesloten. Dat is nodig om stormschade veilig op te kunnen ruimen. En de file op de A7 Hoogkerk richting Leek is iets geslonken. Nu 6 kilometer, vertraging 10 minuten, meldt de AWB.
11: Wil je meer Gronings nieuws? Straks om 4:30.
13: Nu mega opruiming bij
14: Meertens Meubelen.
13: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
15: De koffie staat klaar.
14: De Groningse Vierdaagse. Het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en omland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt. En geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
15: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
16: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
17: Radio Noord.
18: Studio Grun.
19: Met Erik Boeijen.

0: En DJ Jesse Jeff en Summertime. Wat vriendelijke temperaturen, dus geen smeltend asfalt meer, Maatje. Nee, kunnen doorrijden.
1: Je kan lekker doorrijden, behalve op de A7 Groningen richting Leek. Tussen Groningen-West en Leek staat nu 5 kilometer, 8 minuten vertraging heb je daar. En de trein, ook op het spoor al vanaf vanochtend tussen Groningen en Zuidhoorn. Geen treinen, komt door een stroomstoring. Rijden bussen, duurt tot tenminste 6 uur vanavond.
0: Oké. Okay. Ja, flinke stap terug qua temperatuur, maar wat heerlijk, Arma.
2: Ja, lekker hè. Ja, het is nog een goud warm, hoor. Zomerswarm werd het gewoon weer. Want Grunnerpoordeelde, die kwam tot 24 graden, 23 graden Lauwersmeergebied. Het geeft ook al wel aan dat het zeewater er ook niet al te koud is. Want de wind komt uit het noorden. En die is zwak tot motor, dus heel hard waar het nooit. Maar ja, het geeft inderdaad nooit heel veel verkoeling meer. En de zon, zo'n 5 tot 9 uur, de meeste zon nu op Lauwers oog. Nou, voor de komende uren is de zon er ook mooi bij. Om een uur of 10 gaat de zon vanavond pas onder. Dus vanavond om een uur of 8 ligt de temperatuur ook nog altijd wel boven de 20 graden. Vannacht helder en rustig weer met zo'n 13 tot 15 graden als minimum. En dan is natuurlijk meer bewolkt, maar in de loop van de dag weer meer zon. En met een zwakke tot matige noordoostenwind, 21 tot 25 graden.
0: Oké, Arma, dankjewel. Tot straks.
2: Jo, tot zo.
0: Ja, ik moest ook wel even acclimatiseren.
1: Nou, ja. Jij komt van een tropisch eiland. Ja, noem je dat tropisch?
0: Nou ja, ter hoogte van de Sahara. Dus je zou zeggen...
1: Dan moet je daar ben je helemaal warm. En dan kom je terug in Nederland. Dan moet je even weer wennen aan het koude, natte weer.
0: Het was precies andersom.
1: Niks van dat al.
0: Ja.
1: Wat een hitte, hè, hier.
0: Nou, ik stapte weer op Nederlandse bodem. Het was hier op Airport Eelde.
1: Ja.
0: En het was alsof je een oven binnenstapte.
1: Bizar. Ja, zaterdag, vrijdag, zaterdag.
0: Ja, en weet je wat het was? Daar had je gewoon 25 graden en een briesje van zee. Alsof je op Ameland zit of zo.
1: Het was helemaal windstil. Het was echt, ik heb het nog nooit zo warm gehad in Nederland, denk ik.
0: Nee.
1: Ik ben echt blij. Nu ook in huis, het is 25 graden. Wij zeiden al, kan wel weer een trui aan. Heerlijk.
0: Hoe ben je de week doorgekomen?
1: Ja, ik weet het zelf ook niet. Maar het is toch gelukt. We zijn er nog.
0: Nou, we zijn er nog.

0: begin jaren 80, het begin ook van de carrière van Kim Wilde. Een van haar eerste hits, Cambodia. Terwijl de laatste campinggasten hun spullen pakken, rommelt Jouke Minze Benedictus tussen het afval van de TT-campings. En met een bus vol afval rijdt hij vervolgens naar het naaiatelier in Groningen om het afval een nieuw leven te geven.
1: We horen het een beetje op de achtergrond, Jouke. Er wordt hier druk genaaid aan jouw tassen. Want het TT-festival zit er net op en jij bent vanochtend langs de camping geweest om wat te doen.
2: Ik ben vanochtend langs de campings geweest om luchtbedden en slaapzakken te verzamelen. Om daar weer nieuwe tassen van te maken.
1: Waarom dacht jij, dit ga ik doen?
2: Uit eigen ervaring zag ik dat er heel veel spullen achterblijven op festivalcampings. En toen dacht ik, ja, daar wil ik iets mee doen. Daar kan ik iets mee doen. En toen ben ik dat gaan verzamelen en de tassen van gaan maken.
1: En wat zoek je nou specifiek op die camping?
2: Luchtbedden, slaapzakken en campingstoeltjes.
1: En waarom dat?
2: Luchtbedden zijn heel stevig. En als je er een tas van maakt, ze zijn waterdicht, stevig. En je kan heel veel spullen in doen zonder dat de tas kapot gaat.
1: Wat voor soort tassen zijn het?
2: Het zijn een soort tote bags, gewoon schoudertassen. Met grote schoudertassen. Ja, waar je veel spullen in kwijt kan. Als je gaat boodschappen doen, naar school gaat of een dagje weg. Of naar een festival bijvoorbeeld.
1: Ja, precies. Of naar een festival inderdaad. Waarom vind jij het belangrijk om deze materialen te recyclen?
2: Omdat het anders gewoon in de vuilnisbak gaat, weggegooid wordt. Terwijl het allemaal materialen zijn waar je nog heel veel mee kunt. En dat verzamel ik ze liever en maak er dan weer wat nieuws van.
0: Je hoorde verslaggever Joyce Kranenborg in gesprek met Jouke Minze Benedictus van het Groningse bedrijf Green Gear.

0: of bent.
1: Het is altijd fijn om terug in Grun te zijn. Nieuwe topo vandaag. Maatje, hoe ben we?
2: Een topo die iedereen kent, die nu helemaal hot topic is, helemaal in het nieuws is, heeft deze plaats helemaal niet nodig. Hij is ook niet heel positief in het nieuws. Want ik heb het over het Martini Kerkhof.
1: Ah, ja, ja. Daar liggen mooie herinneringen.
2: Ja, het is goed dat jij daar meteen op begint. Want nu, we hebben vandaag natuurlijk net het over de drugsoverlast. Hey, je had die bij Speelsluizen. En nu heb je dat daar. Dus er zit het één drugsdealer op een fatbike daar aan het rondrijden.
1: Oh, dat heb ik gehoord.
2: Ze zijn allemaal gewoon op midden overdag crack aan het gebruiken. Iedereen zijn volwassen mannen aan het schijten op het Martini Kerkhof. Ja, is niet fraai.
1: Is dat verpauperd dan, ja?
2: Nou ja, dat is dus nu. Dus ik dacht, weet je wat, we gaan het daar verder. Ik ga het er nu, ik heb het nu even benoemd, maar daar gaan we het dus niet over hebben. We gaan het even over de mooie dingen van het Martini Kerkhof hebben. Ja, de plek midden in Groningen, vlak onder de Martini Toren natuurlijk. Je hebt de Martini Kerk, de Martini Toren en dus het Martini Kerkhof. Daar, als je tussen de zeg maar Sint-Jan staat, is dat, en de Grote Markt loopt, dat, die adressen horen ook nog bij het Martini Kerkhof. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, 45 adressen. Dus prachtig wonen, denk ik, zo in de binnenstad. Hele oude huizen natuurlijk. Oudste dateert geloof ik uit 1250.
1: Zo, ja.
2: En even kijken, wat kan ik daar nog meer over vertellen? Wat vertel ik altijd nog meer in dit stukje?
1: Nou, onze oude plek, hè?
2: Onze oude plek. En ja, mooi centraal. Oh ja, de postcode 9712JG en JH. Twee postcodes op dat hele kleine stukje Groningen.
1: Nou, we gaan er vast nog veel meer leuke dingen over horen. We zijn vandaag op het Martini Kerkhof. Alle info is welkom op 050-3188-288.
3: De groepen hangen leeg, ze kroepen door de lucht.

0: grunnige lucht. Kan heel mooi zijn. Allerlei kleuren. Lichtflitsen af en toe. Allerlei soorten en maten. TikTok Tammo was dat. Het laatste nieuws uit Groningen krijg je over anderhalf minuut.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
6: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
0: Bijna 16:30. Het nieuws uit Stad en Ommeland. Edwin, goedemiddag.
8: Mooi, Rick. Door een technische storing is de Elektrabrug over het Reitdiep tijdelijk gestremd voor al het wegverkeer, meldt de provincie. De brug tussen Oldehove en Houwerzeil staat omhoog, dus het wegverkeer kan niet over de brug. Scheepvaart kan er wel langs. Vanwege de technische storing, waardoor de slagbomen en de verlichting ook niet werken, is het advies wel om hier rustig te varen. Het repareren van de brug duurt in ieder geval tot morgenochtend. De provinciale weg N362 tussen de A7 bij Scheemda en Delfzijl is per direct afgesloten. Dat is nodig om stormschade veilig op te ruimen. De weg blijft naar verwachting tot en met woensdag dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de N33. De politie heeft een 22-jarige man uit Groningen aangehouden op verdenking van valsheid in geschriften en het bezit van een hoeveelheid fentanyl. Dat is een zeer sterke pijnstiller die in Nederland op de harddrugslijst staat. Bij doorzoekingen in een woning aan de Hiddemaheerd in Groningen en in een loods aan de industrieweg in Bedum vond de politie onder meer nog kleding van hulpverleningsdiensten. Die zijn ook in beslag genomen. De man is in de

0: cel gezet. Een 15-jarige jongen heeft afgelopen vrijdagmiddag rond 5 uur ernstige verwondingen opgelopen bij een mishandeling bij het openluchtzwembad in Grijpskerk. De jongen kreeg ruzie met 2 andere jongens, werd van zijn fiets afgeschopt. Hij is vervolgens meerdere keren geslagen en geschopt. De politie zoekt 2 jongens van ongeveer 16 jaar. Ze droegen allebei zwarte kleding en reden samen op een fatbike. En bijna oud-FC Groningen-keeper Hidde Jurrius traint de komende periode mee bij NEC. 32-jarige doelman houdt zijn conditie op peil bij de ploeg van trainer Dick Schreuder. Formeel loopt het contract van Jurrius morgen af. De geboren Lichtenvoordenaar speelde in 3 seizoenen 44 officiële wedstrijden voor FC Groningen. Na de komst van Vaas in de zomer van 2024 werd hij voornamelijk bankzitter. Meer sport op rtvnoord.nl.
1: Dankjewel. Dan de weersverwachting met Harma.
2: Vanmiddag is de bewolkt, er is regenmotorsun en de temperatuur ligt zo tussen 21 graden in het Lauwersmeergebied tot 25 graden verder de provincie in. De wind is zwak tot motig, komt uit noordelijke richtings. Vanavond en vannacht helder, rustig weer, dat 10 tot 15 graden als minimum. In morgen is het tijdelijk meer bewolkt, maar in de loop van de dag ook weer volk en zon. De temperatuur 21 tot 25 graden met een zwakke tot motige noordoostelijke wind.
1: Zometeen weer de lachlijn. Raad mee en win die vrije muziektegel van Studio Grun. Zometeen hoor je de lach nogmaals en mag je ons weer bellen. En de Groningse topo vandaag is het Martini-kerkhof. Wie kan ons hier meer over vertellen? Misschien heb je er wel gewoond op een van die adressen. Laat van je horen. 050-388-288.
3: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden. CenturiAutoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
4: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
5: Hey, waar was jij?
6: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
7: Nu mega opruiming bij
8: Meertens Meubelen.
7: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
9: De koffie staat klaar.
10: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
11: Picknicktafel of speeltoestel? De vierkeien.nl.

0: Lange. En zo'n Krennebol. Ja, ik hoor het erin.
1: Krennebol.
0: Lekker. Ja, we gaan de lachlijn weer spelen. Het is 4:30 geweest op maandagmiddag. We hebben een lach die jij al de hele week hebt laten horen.
1: Ja, ik zit er al helemaal in.
0: Ja.
1: En er is een klein hintje gegeven afgelopen vrijdag. We hebben namelijk niet te maken met een Groninger, maar met een BN'er.
0: Een BN'er.
1: Toen werd Paul de Leeuw genoemd, was niet goed.
0: Nee. Nou, ik laat hem gewoon een keer horen. Let op. Oeh, een zogenaamde rollende lach.
1: Rollend lachje?
0: Ja.
1: Niet aan de korte kant, prima lach. Ja. Maar toch nog lastig.
0: Ja, verzin maar een naam. En ja, als het goed is, dan win je de prijzen. En die liggen er ook niet om. Sowieso natuurlijk onze studio muziektegel. En de bijkomende prijzen zijn dat je gewoon je favoriete platen gewoon in kunt zetten. En die laten we dan uiteraard ook horen.
1: En leuke sokken.
0: Sokken, de RTV Noord sokken. Ja. Doen we er ook bij. Voor deze lach. Doe je best om erdoor te komen. En noem dan de juiste naam. 050-318-288. Van wie is onze lach? Intussen hebben wij muziek van Simply Red. It's Only Love.

0: werd met die markante zanger Mick Hucknall. It's Only Love. We gaan de lachlijn spelen. Aan de lijn Bertus Beuker uit Stadskanaal. Dag Bertus.
1: Goeiedag.
0: Mooi, goeiedag.
1: Lekker warm niet?
0: Ja, nou, het is aardig afgekoeld moet ik zeggen.
1: Ja, maar het is nog wel drukken, vind ik.
0: Jij zit nog steeds in Zweden, begrijp ik.
1: Ja.
0: Ja. Zeg Bertus, een leuke naam, Bertus Beuker.
1: Ja.
0: Daar maakte jij vroeger op de lagere school wel indruk mee, zeker, of niet?
1: Ja, ongelukkig, hè.
0: We hebben een jongen in de klas. Stel je even, ik ben Bertus Beuker.
1: Ja.
0: Ja.
1: Trek naar zo over kan, man. Dan worden ze misschien banger.
0: Ja, dat maar ook nooit, hè? Nee.
1: Nee.
0: Bertus, we hebben iemand horen lachen.
1: Ja.
0: En jij weet wie het is.
1: Laat me het open.
0: Nou, vertel het ons. Aan wie denk je?
1: Ik dacht Helene Hendricks.
0: Helene Hendricks?
1: Ja.
0: Hé, dat is wel opmerkelijk. Jij bent de eerste die switcht. Van al die mannennamen die we hebben gehoord, een vrouwennaam.
1: Ja.
0: Ja. Ja, en ze doet...
1: niet goed weten.
0: Ze doet momenteel de oranje zomer, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ik heb toevallig gisteravond even gekeken. Ze schoot even uit haar slof, hè? Heb je het ook gezien toevallig?
1: Nou, ik heb niet zoveel naar beneden gekeken, hè?
0: Oh, ja. Nee,
1: figuurlijk.
0: Figuurlijk schoot ze uit haar slof.
1: Oh, dat
0: nee,
1: ja.
0: Er zaten een paar mannen op de achtergrond en die hadden een beetje lawaai. Die liepen wat heen en weer en die werden even vriendelijk verzocht daarmee op te houden. En anders dan moesten ze, uppakee, moven, zei ze. Moven anders.
1: Ja, ze is niet bangen.
0: Ze stond wel even op een strepen. Vond ik wel heel goed.
1: Ja.
0: Nou, die Helene Hendricks bedoel jij dus?
1: Ja.
0: Nee.
1: Nee.
0: Oh, nee, het is dat niet. Nee. Jammer, maar wel leuk geprobeerd.
1: Ja, oké.
0: Nou, zet de airco nog even een standje hoger.
1: Ja, zo per woorden, als je die hebt.
0: Mooi, hè?
1: Doei.

0: 1 miljoen sterren. Daarvoor Dai Dai, de WK-hit van Shakira. En daarvoor Bertus Beuker. Die komt uit Stadskanaal, had het helaas niet goed. Hij noemde de naam van Helene Hendricks. Ik betekent dat we morgen weer nieuwe ronde, nieuwe kans. Een lachlijn morgen dus. Vandaag zijn wij op het Martini Kerkhof.
1: Dat is helemaal juist. En wat zijn jouw herinneringen daaraan?
0: Nou, dat ik daar voor het eerst binnenstapte. En om te solliciteren. En dat ik mij moest melden bij Jans de Boer.
1: Hey, hallo Jans,
0: ja,
1: ik ben Erik.
0: Die ontving mij toen. Ja, ja, ja.
1: Mocht je toen meteen beginnen?
0: Ja, nou sterker nog, dat was ergens in december. Ik zou 1 januari beginnen en ik moest meteen in december moest ik over iemand invallen.
1: Dat is in principe niks veranderd hier. Ja.
0: Precies.
1: En hoe ging dat dan als jij moest parkeren? Waar zat dat? Want Noord had de ingang denk ik gewoon waar de Prinsenhof nu de ingang heeft.
0: Ja, en wat ik begreep is dat er waren een aantal mensen, ik weet niet wie dat waren, belangrijke mensen waarschijnlijk van de organisatie, die hadden volgens mij een parkeerkaart in de parkeergarage.
1: En, belangrijke mensen? Ja. Jij?
0: Oh, wat? Nee, had jij ook een parkeer?
2: Bleekveld. Ja, parkeergarage.
0: Nou, ik dus niet.
2: Dus waar ik ook nog een schade heb opgelopen. Ik 's ochtends vroeg moest ik de ochtendshow presenteren en dan nam ik het bochtje iets te krap. Het was een hele krappe garage.
0: Karma.
2: Ja.
1: Dat hij hem had. Maar hoe deed de rest van de collega's dat dan?
0: Ik heb 16 bekeuringen gehad in al die tijd dat ik gezeten heb.
1: Ja? Nou, want dan zet je toch gewoon de auto daar neer?
0: Ik hoefde alleen nog maar op zondagmiddag te komen toen.
1: Ja.
0: En dat heb ik gewoon voor de deur gezet. Oh ja. Nou ja, ongeveer 1 keer in 3 weken had je een bekeuring.
1: Maar het was toen nog niet zo duur toch om te parkeren?
0: Ja, volgens mij 30 euro om te parkeren.
1: Ja?
0: Nee, maar volgens mij was het maar voor een bepaalde tijd. Hè,
2: ja, er waren best wel veel collega's die een plek hadden hoor in de parkeergarage.
1: Anders kon je toch helemaal niet echt naar je werk?
2: Nee.
1: Ja, tenzij je gewoon in de stad woont op de fiets.
2: Ja.
1: Edwin.
2: Nee. Nee, destijds woonde ik wat verder af. Oh, dus dan mocht ik daar wel parkeren.
0: Nou, ik stond heel vaak aan de gracht, dus dan kon je gewoon gratis parkeren.
1: Oh, dat kun je ook niet meer voorstellen dat dat gratis was.
0: Wel, ja.
1: Nou ja, ik dacht, het duurt alweer veel te lang. Dan heb ik het alleen even over het parkeren. Want dat is wel degelijk ook op het Martini Kerkhof hoofdactiviteit geweest. Het Martini Kerkhof was een tijd lang gewoon alleen maar parkeerterrein. Kun je het geloven? Ja, het is nu natuurlijk een hele mooie plek en een binnenstad en prachtig allemaal. Maar in de tweede helft van de 20e eeuw, de eerste helft van de 20e eeuw werd het gewoon een parkeerplaats. En dat kwam eigenlijk pas door het verkeerscirculatieplan, toen dat dus allemaal niet meer mocht, dat weer verdween.
0: Oh ja.
1: En nu is het dus weer mooi en groen.
0: Ja.
1: Met sneeuwklokjes, krokussen, hè? Nou, je had die foto's gemaakt. Of wil je toch nog wel weer meer? Ja, sorry. Ja, ik twijfel nu erg of ik meer ga vertellen of niet.
0: Nou, we hebben nog net tijd voor één plaatje. Maar als je mag toch afmaken, hoor je verhaal.
1: Nou, en nog één ding dan. Ja? We noemen het natuurlijk Martini Kerkhof. Was het ook echt een begraafplaats? Ja, natuurlijk. Een hele tijd zelfs. Dat is zo gebleven tot 1828. Toen was het niet langer een begraafplaats. Want binnen de stadsmuren werd dat gewoon helemaal verboden vanwege hygiënische redenen. Daarmee verloor het dus zijn functie als kerkhof. En de alle nieuwe begraafplaatsen kwamen buiten de stad te liggen.
0: Okay.
1: Toen werd het dus even een parkeerplaats. En nu is het meer, ja, wat is het nu? Ja, een plein en gewoon een sieraad voor de binnenstad.
0: Ja. Nou, mooi al die oude verhalen. Misschien heb jij ook nog wel zo'n verhaal van vroeger over het Martini Kerkhof. Dan mag je bellen of appen 050-3188-288. En gisteren stond hij in Mexico bij die Oranje fans, hè? Deze man. Enrique Iglesias. Nu bij ons op Radio Noord.

0: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
1: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
2: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
1: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
2: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
3: Tijd voor gesponsorde vacatures.
0: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 5 uur.
11: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet. Terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aan zag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
12: Dan Gronings Nieuws. Edwin heeft voor ons de hoofdlijnen.
13: Ja, Erik, ik had het om 4:30 over die man die was aangehouden voor fentanyl, valsheid in geschriften en het hebben van kleding van de hulpverleningsdiensten. Nou, dat is de 22-jarige Arton P. uit de stad Groningen, die zich in het verleden al regelmatig uitgaf voor ambulancebroeder, EHBO'er en agent, terwijl die dat niet is. Er komt een opvang voor asielzoekers in Nieuw-Pekela. Gemeente schiet daarmee Trapel te hulp bij de nachtopvang. En dat duurt in ieder geval tot 1 oktober. En de storm van afgelopen weekend heeft voor een ravage gezorgd in tuincentrum Groenrijk Eemsdelta in Appingedam. Vlaggenmasten waren omgewaaid en het hele pand stond onder water.
12: Tot zover de hoofdlijnen. Meer Gronings Nieuws straks om 5:30.
14: Scherer Meubelen in Uithuizermeeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja,
15: Dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer. Meubeltevreden in Uithuizermeeden.
16: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
17: De juiste stap. Opruiming bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk voor de mooiste dames, heren en kidscollectie ook op deboerschoenmode.nl.
18: Hup, de tuining. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
19: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
18: Wijzerweg, Groningen.
20: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriesgelo.
21: Radio Noord.
22: Studio Grun.
23: Met Erik Bad.
24: Weer verkeer, regionaal nieuws. We houden je op de hoogte en praten hierbij. Straks hoor je ook het onderwerp van Wat Vindst Toe na 5:30. Maar eerst...

0: Level 42 op Radio Noord, Running in the Family. Hoe staat het bij de middagspits, Maartje?
1: Als je op de weg op moet, dan heb ik goed nieuws. Want wegen kun je overal doorrijden. Maar als je met de trein naar Zuidhoorn wil, ja, dat kan nog steeds niet. Pas na 6 uur weer is de verwachting, maar er rijden wel bussen.
0: Oké, die file die we eerder genoemd hebben op de A7 is inmiddels opgelost.
1: Is weer opgelost.
0: Zeker goed, kunnen we daar doorrijden.
1: Lekker.
0: Op weg naar huis. Ja, met je radio op Noord, zou ik zeggen. Wij zijn er nog tot 6 uur, Studio Glun. Met straks nog meningen van Groningers op straat. Ja, en ik kan wel raden over welk onderwerp. Want het was een kort nachtje voor vele Groningers.
1: Ja, ik vind het wel leuk. Ik ben ook echt wel benieuwd naar het antwoord op deze vraag van jou.
0: Van mij?
1: Ga jij kijken vanaf om 3 uur?
0: Natuurlijk ga ik kijken.
1: Echt waar?
0: Ja, ik ga opstaan. Ik ga eerst nog even proberen 2 uurtjes te slapen of zo.
1: Ongelooflijk.
0: En ik wil dat niet missen.
1: Nee?
0: Nee, ik wil dat gewoon niet missen.
1: Je bent de eerste die zegt, ja, ik ga kijken.
2: Nee, maar ik mag toch hopen dat een voetbalverslaafde als Stefan.
1: Stefan is zeker niet voetbalverslaafd. Die gaat ook echt niet kijken, hoor. Denk je dat die daar een wekker voor zet? Nee, joh.
2: Ja, dat dacht ik.
1: Nee. Ja,
2: nee.
1: Oh. Nee, maar nee, ja, 3 uur 's nachts. Nee, joh. Als je dan nog gewoon zoals vroeger, als we dan uitgingen, dan ben je nog wakker. Maar een wekker zetten hiervoor, nee, dan gaat het wel te ver. Maar mij al helemaal.
2: Maar dan gaan we dus ook niet echt een stapavond.
1: Jij gaat toch niet kijken?
2: Ik ga niet kijken.
1: Nee, ik ben echt wel verbaasd. Maar
0: ik ga wel kijken. Maar er komt, sowieso had ik gekeken. Maar mijn beide zoons zijn thuis. En hun
1: vrienden. Oh, dus het wordt een party. Watch party.
0: Ja, ik weet dat de oranje topoes in huis zijn. Maar of die nou voor vannacht zijn of voor vanavond, weet ik nog niet helemaal. Maar
1: ga je wel eerst slapen?
0: Ja, ik denk, die moet natuurlijk wel gewoon morgen vroeg weer aan de bak.
1: Ja, dus
0: ik ga wel even van tevoren proberen te slapen.
1: En hoe laat gaat de wekker?
0: Ik denk 2:45 of zo.
1: Ja, dat je ook echt, de aftap ziet.
0: Ja, tuurlijk.
1: Je denkt, ik zit om 3 uur de wekker en dan kom ik rustig een keer die kant op.
0: Ik wil die openingscall natuurlijk ook niet missen. Nee, ja, weet je, ik heb wel eens bij sommige wedstrijden uitgesteld kijken, maar dat is met Nederland zelf dan niet te doen.
1: Wat leuk. Nou, ik kijk helemaal uit naar morgen hoe jij hier dan bij zit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja.
2: Gaan wij allebei fris.
1: Wij zijn hier dan lekker fris. Dus een fruity.
0: Nou ja, het kan zijn dat ik er morgen niet ben.

0: Own Jimmy Cliff. Dat is een van de eerste artiesten samen met Desmond Dekker die ons liet kennismaken met Jimmy Cliff. Hij overleed een half jaar geleden. The Sunshine in the Music. Sunshine gesproken, weer gewoon het weer. Hoi Arma.
1: Ja, hoi Erik.
0: Dat is in elk geval wat beter nu te horen nou, hè?
1: Ja, zo is dat. De luchtvochtigheid is leger, de wind zit in noordelijke richting, dus dat geeft ook al iets aan. Maar desondanks, ja, het zeewater is op dit moment ook mooi op temperatuur. Ja, en dat leverde uiteindelijk zo'n 22,5 graden op in de Roodschouw. Licht bewolkt, 34 kilometer zicht, 8 uur de Zunderby. Weer vanmiddag vooral zon in sluien bewolkt, bestaat een zwakke noord-noordoostenwind. In Sibboden met wat binnenbebaden komt effect 24,5 graden. In de barometerstand doet een 23 millibar. Dat betekent dat we dus op dit moment onder hoge druk liggen. Dat klopt. Want we hebben op dit moment te maken met een uitloper van azoden hoge druk. En we zullen geleidelijk aan, dat blijft hier een beetje hangen, dat er een kern van hoge druk boven de Duitse bocht komt te liggen. Daar profiteren we ook nog van. Maar dit zullen we geleidelijk aan dat er ook een klein frontje vanuit het westen en zuidwesten deze kant op komt. En dat zal dus zoals nou liet in de nacht, nog woensdag en woensdag wel de kans op een bui geven. Door achteraan zag ik op donderdag ook weer een frontje met wat regen. Een beetje wat tegenvallende dag. Maar ach, uiteindelijk komt de zon er ook weer deur in. En wordt ook gewoon weer een warme dag. En vanaf vrijdag neemt hoge druk het over. Hele aangenomen temperatuur. Om de 22 graden zo gemiddeld. En zoals nou ligt, gaat volgende week de temperatuur weer flink omhoog. Nou, dat is lange termijn. Maar we wachten even op of dat het uitpakt. In ieder geval voor de komende uur in de zon er mooi bij. Vanaf om een uur of acht ligt de temperatuur nog altijd om de 20 graden. Vannacht helder, rustig weer. 13 tot 15 graden als minimum. Maar is natuurlijk wat meer bewolkt. Maar uiteindelijk is de zon er ook wel weer bij met een zwakke tot matige noordoostenwind, 21 tot 25 graden. En op mijn nacht loopt er een grote kans op bui. Woensdag kan een bui voorkomen. Kans op onweer is ook niet altijd uit te sloten. Temperatuur 21 tot 23 graden. Donderdag trekt er wat regen over. In de middag weer zon. Ook zo'n 22 graden. En vrijdag zondag regelmatig zon. En het lijkt droog te blijven met een stevige wind, 21 of 22 graden.
0: Nou, oké, wel eens een lange zomer worden.
1: Ja, nou, ik hol hier wel van. Maar ja, ik begreep ook dat heel veel mensen er zoiets... Een tandje minder mag ook wel. Nou, deze week een tandje minder.
0: Arma, dankjewel.
1: Joepoi.
0: En schieronde.
1: Ja, net.

0: gaat als een speer, deze jonge zanger, Samber. Hij heeft inmiddels alweer een nieuwe single uit. My Body Isn't Ready heet hij. Ja, als we ons van de radio niet bij te houden. We doen het toch even met deze, Homewrecker. Zometeen om 6 uur, als Studio Gun is afgelopen, kun je naadloos over naar TV. TV Noord, met Noord Vandaag natuurlijk. Leonie Albers presenteert.
1: Ja, mooi.
0: Mooi, Leonie.
1: Mooi, Erik.
0: Ja, de mensen die nu de radio luisteren willen heel graag weten wat ze straks kunnen zien op TV Noord.
1: Ja, nou ja, we gaan het in ieder geval hebben over de toename van drugsoverlast aan het Martini Kerkhof. Maar we gaan het natuurlijk ook hebben, ja, daar heb je het vast al de hele dag op radio ook over gehad, van ja, blijf je wel of niet op vannacht.
0: Ja.
1: En we hebben ook tips van een wetenschapper van de Rug in Groningen. Die heeft ervoor gestudeerd, dus die weet echt wat je nou het beste wel en niet kan doen om toch die nacht een beetje fit door te komen.
0: Ja, want ga jij opblijven?
1: Ja.
0: Ah, kijk. Ja, maak je toch helemaal van een stoel van verbazing dat ik de wekker ging zetten?
1: Oh,
0: maar,
1: echt?
0: Maar jij dus ook?
1: Ja, ik heb zelfs bij Tunesië de wekker gezet, joh.
0: Oh, nee, dat vond ik de moeite niet waard.
1: Nee, ik ben echt fan. Maar ik heb ook een zoon, hè, die fan is. Dus ik moet gewoon.
0: Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, Tunesië, toen was ik nog op mijn vakantieadres. Toen ben ik in de tweede helft in slaap gevallen.
1: Oh, god, ja, ik snap dat. Weet je, ik zal stiekem nog één ding zeggen. Wij zetten om 1:08 zetten we die tv aan, want we konden de afstandsbediening niet vinden. Wat denk je, is dat 2-0 voor Nederland? Dus eigenlijk hadden we het beste gemist ook nog.
0: Ook
1: ja,
0: dat
1: wat een ellende.
0: Maar zie je wel, maatje, ik ben niet de enige die...
2: I stand corrected. Ik zei alleen maar, ik ben nog niemand tegengekomen die gaat kijken. Maar goed, dat kan ook aan mijn kenniskring liggen.
1: Hier, daar zijn we gewoon.
0: Ja, wij zijn in ieder geval, Leonie.
1: Wil je nog meer weten?
0: Ja, graag. Ja, ja.
1: Miss Nederland, hè, die ga je ook zien vanavond. Die komt uit Winsum. Die wil je zien, toch? Prachtige
0: Zeker.
1: Meid. Waar gaan we nog meer over hebben? Ik scroll er even zelf door. Ja, Bauke Mollema, waar gaan we nog even over hebben? Die wint toch weer zilver op het NK gisteren. Ik heb zoveel, joh. Je moet gewoon kijken om 6 uur.
0: Nou, dat gaan we zeker doen.
1: Ach, gezellig.
0: Leonie, dankjewel. Okay. En succes straks.
1: Doei. Jij ook.

0: kent.
1: Er gaat niets boven Groningen.
0: Maar ook zat.
2: Ja, Leonie had het ook al over het Martini-Kerkhof. Dat is natuurlijk in het nieuws.
3: Dat ja,
2: is,
3: zo kwam ik er wel een beetje op.
2: Voor jouw aanleiding om dat te kiezen.
3: Nee, ik dacht, dat zonde eigenlijk dat het steeds zo slecht in het nieuws is. En waarom hebben we dat nog nooit behandeld in topo? Want het is toch wel degelijk een belangrijke topografische plek hier in onze provincie. Ja. Gaan we even een stukje de geschiedenis in. Want in de 5e eeuw na Christus, dan begint de Martini-Kerkhof al. Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat op dat moment al mensen daar werden begraven. En daar en daarmee is het een van de oudste bekende begraafplaatsen van Groningen. Dan, ietsje later, circa 800, dan ontstaat het als kerkelijk centrum. Er staat een houten kerk. In die tijd werd er nog iets minder met steen gebouwd. Die was gewijd aan Sint Maarten. En die wordt dan later vervangen wel door een stenen kerk. Dat is nog niet de kerk zoals we die nu kennen, de Martinikerk. Dat is pas in de 13e eeuw. Dan beginnen ze met het bouwen van de huidige Martinikerk. En dat is natuurlijk nu nog steeds de allerbelangrijkste in stad. Martinitoren.
2: Ja.
3: Middeleeuwen dan. Dan wordt het kerkhof uitgebreid. Want Groningen wordt steeds groter. Dus het kerkhof moet ook steeds groter. Want we hebben steeds meer Groningers te begraven. Dat is dus een tijdje zo gegaan. En ik vertelde net al dat het op een gegeven moment vanwege hygiënische redenen niet meer mocht. Nou, kreeg ik nog wat extra informatie op de app. Want het is in verband gebracht met de Groninger ziekte. Rond 1826 worden heel veel mensen mysterieus ziek. Een zeer dodelijke epidemie teistert de stad. Waarschijnlijk malaria-achtig of een andere onbekende koorts. Het treft vooral Groningen, duizenden slachtoffers. En dat is dus die hygiëne waar ik het over had. Op dat moment zeggen ze, oké, we gaan geen mensen meer begraven binnen de stadsmuren. Dat mag alleen nog maar erbuiten. En dan dus in 1828 wordt besloten dat het Martinikerkhof niet meer gebruikt wordt als begraafplaats. Nog één belangrijk ding, dat ik nog helemaal niet heb genoemd. Ding, ja, de Sint-Walburgkerk. Heb je daar wel eens van gehoord?
2: Nou, zeg maar zo niks.
3: Dat was dus ook een hele bekende kerk, maar wel echt al lang geleden. Tot 1627 heeft hij daar gestaan. En die stond dus direct achter de Martinikerk, de Sint-Walburgkerk. Die waarschijnlijk als bisschoppelijke kapel. Maar uiteindelijk is die ook afgebroken. Wat wel behouden bleef, was de waterput een hele tijd. Maar inmiddels ook niet meer.
2: Nee. Je had het over een stuk of 40, 45 adressen geloof ik daar, hè?
3: Ja.
2: Ik weet toevallig, een van onze oud-collega's heeft daar ook gewoond. Rob Mulder. Die woonde daar boven dat poortje. Als je dan...
3: Is die zo ook bij Noord gaan? Wat was de volgorde?
2: Ja, nee, weet ik niet meer precies. Ik weet wel dat we een keer wakker hebben moeten maken. S'morgens.
3: Zou me ook niks verbazen dat hij daar eerst woonde en toen dacht ik ga hier werken.
2: Ja, dat zou maar zo kunnen, ja. Nou ja, goed, misschien als hij het hoort kan hij
3: nog even bellen.
2: 050-3182-288. Ik heb nog wat zomerse klanken voor je. Burbajas d'amor. Dit is Juan Luis Guerra.

0: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie...

0: te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: 1 minuut over 5:30, het laatste nieuws uit Groningen. Mooi Edwin.
2: Mooi Rick. De politie heeft vandaag de 22-jarige Arton P. uit de stad Groningen opnieuw gearresteerd. P. gaf zich in het verleden regelmatig uit voor ambulancebroeder, EHBO'er en agent, terwijl hij dat niet is. De politie meldt nu dat hij is aangehouden in verband met het bezit van fentanyl en valsheid in geschriften en het hebben van kleding van hulpverleningsdiensten. Hij dook de afgelopen jaren regelmatig op bij evenementen waar hij zonder papier of vergunning zijn dienst als hulpverlener aanbood. P. werd eerder dit jaar nog door de Groningen rechtbank veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Tegen die straf ging hij in beroep, waardoor hij nog vrij rondliep. Er komt de opvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela. De gemeente Pekela schiet ermee ter apel te hulp bij de nachtopvang. Vanaf komende vrijdag tot uiterlijk donderdag 1 oktober kunnen vluchtelingen uit het opvangcentrum de nacht doorbrengen in een pand aan de Hollandmarsch in Nieuwe Pekela. De gemeente heeft de inwoners die in de directe nabijheid van de nachtopvanglocatie wonen per brief op de hoogte gesteld. Inwoners die er vragen over hebben kunnen contact opnemen met de gemeente. De storm van afgelopen weekend heeft voor een ravage gezorgd in tuincentrum Groenrijk, Eemsdelt en Appingedam. De dochter van mede-eigenaar Emma de Vries, die schuin tegenover het bedrijf woont, belde haar dat het alarm afging. Bij aankomst bleken al 3 vlaggenmasten om te liggen en waren doeken naar beneden gekomen.
3: Niet alleen die vlaggenmasten, maar bijvoorbeeld een heel hek achter is ingestort. Het hele buitenterrein, er lag geen plant meer rechtop. Er zijn tuinmeubelen beschadigd. Dus alle bovenste planken stond water op. Dus we hebben met man en macht spullen uit de winkel gehaald die anders die zo nat waren dat het alleen maar zou gaan schimmelen. Het was natuurlijk ook nog eens heel warm gisteren. Hè?
2: Het tuincentrum is vandaag wel open gegaan. En het voormalig Joodse armenhuis in Leek wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwe appartementen. Het Joodse schooltje in Leek betreurt deze gang van zaken omdat daarmee een stuk Joods erfgoed verloren gaat dat teruggaat tot 1900. Aan de schrijenzoek in Leek komen 6 nieuwe appartementen. Om dat mogelijk te maken worden 2 woningen gesloopt, waaronder dus het voormalig Joodse armenhuis. De gemeente Westerkwartier heeft voor het verlenen van de omgevingsvergunning getoetst of de locatie beschermd was of onder monumenten valt. Maar beide waren dus niet het geval. Meer nieuws op rtvnoord.nl.
1: Dankjewel. Het weer nog met Harma.
4: Vanochtend was de bewolking zon en het werd een warme tot zomers warme dag. Van verder de provincie in ging het kwik weer richting 24 graden. Vanochtend om 1:00 ligt de temperatuur nog altijd onder de bieden 20 tot 22 graden. Vannacht koud over richting 30 tot 50 graden als minimum. In Mun is het zielig meer bewolking. De zon krijgt ook weer de ruimte. En met een zwakke tot matige noordoostenwind wordt 21 tot 24 graden.
5: Hey, waar was jij?
6: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
7: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
8: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
9: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
10: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
11: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.

0: So Lonely van de Police op Radio Noord. Voor veel Oranje-fans wordt het een kort nachtje. Of een lange nacht, net hoe je het bekijkt natuurlijk. In ieder geval kort slapen, dat is één ding wat zeker is. En ja, hoe ga je daarmee om? Ga je van tevoren nog slapen? Of ga je na die tijd nog een paar uurtjes pakken? Misschien wordt het nog wel verlenging. Zou ik ook niet raar van opkijken. Dus ja, dan wordt het nog later in de nacht. Afijn, we gingen de straat op. Elwin ging naar Bedum en vroeg het aan de mensen op straat.
1: Wat vindt u?
2: Met Elwin Baas.
3: Ga je kijken vannacht?
4: Ja, zeker ga je kijken. Hè. Hoe we dat gaan bewerkstelligen, dat moeten we nog allemaal zien met de tijden. Maar nee, daar moet ik wel bij zijn.
3: Nou, je zegt het al, hoe ik dat ga doen met de tijden. Want hoe ga je dat nou doen dan? Want het is om 3 uur 's nachts.
4: Ik heb geluk dat mijn vakantie net is begonnen. Dus ik ga er gewoon helemaal voor. Alleen moet ik de kids in de ochtend wel naar school brengen. Dus ik moet wel een beetje rekening houden. Maar we gaan ervoor. Waarschijnlijk ga ik eventjes mijn rust pakken en daarna alsnog de wedstrijd kijken. Dus dat komt helemaal goed. Nadat Curaçao eruit is, moet ik nu wel volledig voor Nederland gaan.
3: En dat is natuurlijk het voordeel. Je hebt vakantie dus.
4: Dus dat moet gewoon lukken. En we gaan volledig Nederland supporten. En zien of we verder kunnen komen.
3: Hoeveel wordt het?
4: 2-1 Nederland.
3: Gooi je kieken vannacht?
5: Ja, denk het wel. Gewoon normaal gesproken om 1:30 naar beneden. Dus dat is het even deur zetten en dan ben ik er al.
3: Zo los?
5: Ja.
3: Maar hou je dat met sloop in honden en zo dan? Of duw je dat gewoon nog?
5: Nee, ik ken nacht oversloon.
3: En dan ga je last ervan?
5: Nee. Allerlei maar nooit.
3: Hoeveel gaat het vernoemd? Vannacht?
5: Als het 1-0 wordt, dan is het vuil, denk ik.
3: Gaat u kijken vannacht?
6: Helaas niet.
3: Waarom niet?
6: Nee, ik moet morgen nog ten zo vroeg op, dus dat gaat mij niet lukken.
3: Anders wel?
6: Ja, zeker.
3: Gooi je kieken vannacht?
7: Ja, ik ga kieken vannacht. Ja, ik zet de wekker ervoor.
3: En hoe gooi je dat down, Dan? Want het is natuurlijk om 3 uur, dat is wel een beetje een rotsiet.
7: Nou nee, want ik moet om 5 uur normaal de deur uit. Of van bed af. En om 5:30 de deur uit, dus dat komt mooi uit.
3: Maar hoe ga je dat down, Dan? Hoe laat gooi je naar beneden van ons?
7: Op 10:30. En dan om 2:50 de wekker zet.
3: En dan kieken en dan...
7: En dan direct deur aan het werk.
3: Maar ben je dan uit bangen dat jij straks daar met leutje oogjes om 2:00?
7: Nee, ik niet.
3: Nooit zoveel sloop nodig?
7: Nee.
3: En nou gooi ik kieken, want dan ben ik ook allemaal onderzoekt. Nu zeg ik van ja, moet nooit te licht wezen in de ruimte, want ja, het is ook nooit goud voor de biologische klok.
7: Oh nee, al gewoon in donker. Televisie aan en dan in donker kieken.
3: Ja, dat schijnt wel goud te wezen,
7: ja.
3: Hè?
7: Ja.
3: Nou,
7: en uit de haard juichen, maar dan wordt mijn mama wakker.
3: Oh, daar gaat nooit kieken?
7: Nee, die gaat niet kieken. Nee, die hond mij zo van voetbal. Dus.
3: Nou, heb je er een beetje vertrouwen in?
7: Ik heb er heel veel vertrouwen in, ja. Wie wordt dit jaar wereldkampioen?
3: Echt waar?
7: Ja, echt waar.
3: Nou,
7: ja.
3: Nederland-Marokko, we vult de Toto even in. Ja. Wat gaat wat?
7: 4-2.
3: Zo! Ja. Wat een goals, ja.
7: Ja, tuurlijk. Brabbie, hè?
3: Brabbie.
7: Ja,
3: alle bal naar Brabbie.
7: Alle bal naar Brabbie.

0: Britney Spears. Oeps, I did it again. En wat deed ze dan again, hè? Is de vraag. Nou ja, aan het oeps te zien was dat iets stouts waarschijnlijk. We gaan nog even terug.
1: Je kan het horen, hoor. Als je het liedje luistert, dan kom je er wel achter.
0: Ja, ik heb het geluisterd dus.
1: Nee, dat is echt wel vrij duidelijk.
0: Het
1: werd
0: alleen maar op een refrein, hè? Dan krijg je dat. Ja. Goed, ik zal vanavond even terugluisteren. Vandaag op het Martini Kerkhof. Veel over gehoord.
1: Het leuke was, het was helemaal actueel. Het nieuws is niet leuk, maar goed, je hoort het heten Martini Kerkhof. Martini Kerkhof. Straks in Noord vandaag nog meer over Martini Kerkhof en de drugsoverlast die daar is. Maar wij hadden natuurlijk eventjes over de mooie geschiedenis, de leuke verhalen, de tijd dat wij RTV Noord-medewerkers daar werkten. Ja. En nu in principe is het een mooie groene oase van rust. Zou het moeten zijn.
0: Ja. Nou, meer daarover vanavond dus bij Noord vandaag. Tot zover Martini Kerkhof. Morgen weer anders thee in Grun. En we gaan afsluiten met ons dagmenu. Er staat ons weer iets te wachten. Muzikaal gezien natuurlijk. Maar ook even naar de gebeurtenissen op deze dag. 29 juni, maar dan in het jaar 1986.
1: Prachtig, ja. Ik dacht, blijf een beetje bij de kerken. Net Martinikerk en Martinikerkhof. Er was nog een kerk. De monumentale Westerkerk aan de Kranenweg. Heb jij misschien nog gekend geweten. Hij stond in ieder geval toen nog wel. Vandaag in 1986 wordt namelijk de laatste dienst gehouden. Het is nog niet het moment dat de kerk wordt gesloopt. Dat is bijna 10 jaar later in 1995. Het is een hoge ranke toren naast de voorgevel van de kerk. Het is een prachtig gebouw. Iedereen wil het houden. Maar uiteindelijk, ondanks discussies en acties en kraken, wordt hij dan dus toch gesloopt. En er staat nu een appartementencomplex.
0: Oké, dan gaan we naar de muziek op deze dag in 1986. Ja, ik weet het allemaal nog precies. Ik kan al die nummers uitschrijven voor je. Want
1: dit is echt jouw moment, hè? Ja, 86, 87.
0: Ja, ik ging toen naar Ameland voor mijn vakantiebaan. Voor een paar maanden. Dus ja, ik had mijn vakantiebandje bij me. En er stond ook Falco op.
1: Was je dan DJ op Ameland?
0: Nou, ik heb het wel gedaan. Maar hoofdzakelijk overdag bij een notenbar, sigarettenkiosk. Dat soort dingetjes.
1: Ja, lekker.
0: En dan s'avonds in de disco inderdaad. Mooie tijd. Maar een van de hits van die tijd was natuurlijk Falco. En haar twee hits in dat jaar. Het ene nummer Genie.
1: Genie.
0: Maar ook Rock Me Amadeus.
1: Die kan mij meer bekoren ook, gelukkig.
0: Ja, hè?
1: Ja, vind ik leuk.
0: Nou, dat komt goed uit. Gaan we daarmee aan tafel. Dus eet smakelijk allemaal.
1: Tot morgen.
0: Tot morgen. Rock Me Amadeus. Rock Me Amadeus. Rock Me Amadeus. 1756, Salzburg, January 27th. Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 6 uur.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd in het Duitse stadje Stade geschoten bij een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft 2 mensen opgepakt. Een van die mensen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. De vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een langparkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttrekker Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega's shorttrekkers deelde daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en vooral in het westen een weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
10: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriesgelo.
11: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
12: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
13: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
12: 0683-252-162.
13: Radio Noord.
6: Vandaag op Noord.
14: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: Het was raar wakker worden voor de eigenaren van tuincentrum Groenrijk Eemsdelta in Appingedam zondagochtend. Het noodweer van die nacht ervoor richtte een ravage aan daar. Ik ga het erover hebben met mede-eigenaar Emma de Vries-Veling. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, wat een schrik. Ja. Ik heb de beelden en de foto's gezien die jullie hebben geplaatst. Kun je eens omschrijven wat je zag toen jullie daar zondagochtend kwamen?
3: Ja, dat is denk ik precies het grootste probleem. Het was zo veelomvattend dat het gewoon haast niet letterlijk te bevatten was. Maar het eerste wat we zagen, gelukkig waren we gewaarschuwd door onze dochter die er tegenover woont, van jullie moeten toch echt even gaan kijken. Dat waren drie vlaggenmasten die als luciferstokjes waren afgeknapt. En gelukkig de kant van het tuin opgevallen zijn en niet over onze kasten heen. De doeken waarop beleef de seizoenen staat. Nou ja, toen zeiden wij nog eigenlijk een beetje tegen elkaar zo. Dit is wel de seizoenen, puur zang, hè, de beleving ervan. Maar toen wisten we nog niet wat we binnen zouden aantreffen. En de deuren werkten al niet. Dus de elektrische deuren werkten niet. Dus de stroom was allemaal uit. En toen zagen we eigenlijk gelijk dat er 3-4 centimeter water gewoon door de hele winkel stond. En dat terwijl het buiten al minder aan het regenen was, het binnen gewoon nog gigantisch regende. En dan kijk je elkaar echt aan met een blik van, en nu? Waar gaan we beginnen? Wat moeten we? Ja, dat.
2: En waar zijn jullie begonnen? Wat hebben jullie vervolgens gedaan?
3: Nou, we hebben elkaar eerst aangekeken en gezegd, dit kunnen we. Kom op, schouders eronder. En zo zijn we van start gegaan. Dus, en dat begon bij een volledige ronde foto's maken. Wat zien we allemaal? Wat gebeurt hier? Wat is er? En toen heel snel gaan schakelen. En dat is denk ik ook wel een beetje onze gezamenlijke kracht. Hoppatee, actie. In actie komen en niet bij de pakken neer gaan zitten. En dan is het eerste telefoontje is iets van verzekeraar. Dus en dat is een verzekeraar waar we... mijn man is 40 jaar ondernemer. Dus waar je al heel veel jaren gelukkig zonder er gebruik van te hebben hoeven maken, premie betaalt. Maar nu wisten we zeker, die hebben we nodig. Maar dan nog steeds kun je niet overzien voor hoeveel of wat.
2: Nee, want niet alle verzekeringen dekken noodweer. Hoe komen jullie er vanaf, zeg maar? Jullie hebben het overleg gehad.
3: We hebben nog geen inspecteur gehad. Dus de schade moet allemaal nog door een inspecteur gezien worden. Maar ik ga ervan uit, voor wat er gisteren ook al aan de telefoon via de noodlijn gezegd is, dat wel goed gaat komen.
2: Heb je een inschatting, Emma, van financiële schade?
3: Nee, ik durf dat niet te doen. Mijn man riep gisteren op een gegeven moment, want kijk, niet alleen die vlaggenmasten, maar bijvoorbeeld een heel hek achter is ingestort. Het hele buitenterrein, er lag geen plant meer rechtop. Er zijn tuinmeubelen beschadigd. Dus alle bovenste planken stond water op. Dus we hebben met man en macht spullen uit de winkel gehaald die anders die zo nat waren dat het alleen maar zou gaan schimmelen. Of dat. Het was natuurlijk ook nog eens heel warm gisteren,
2: ja.
3: Hè?
2: Ja, hou maar op. Maar kun je vandaag wel open?
3: Ja, zeker. We zijn al vanmorgen op tijd op weer. Nou, we hebben gewoon een topteam. Eerst gisteren, we hebben in de app gezet van jongens, we zijn getroffen door iets wat we niet hebben kunnen bedenken. Iedereen die kan komen, heel graag. En dat was eigenlijk een antwoord op dat al allerlei teamleden in onze team app riepen. Wat kunnen we doen, André en Emma? Kunnen we jullie helpen? Zullen we komen? En toen hebben we ook gezegd, graag. Ja. En hartverwarmend. Teamleden die hun partner meenamen. Zaterdag medewerkers die met hun vader of hun moeder kwamen. Een tweelingbroer die meekwam. Zelfs een opa die er was. Ouders die geholpen hebben. Het was echt gewoon fantastisch.
2: Stel, ze luisteren nu allemaal, Emma. Wat zou je tegen ze willen zeggen?
3: Ja, diepe buiging. Diepe buiging. En dat is ook waarom Roos heeft gezegd schouder aan schouder in ons Facebookbericht. Want, en dat is denk ik ook wel een beetje ons credo, hoor. Ik zei zo pas schouders eronder, maar schouder aan schouder kun je dingen aan. Hè? En dat is een vorm van elkaar steunen en met elkaar optrekken. En dat voelt gewoon heel goed. Dat is zo mooi. En we hebben ook iedereen. We hebben op een gegeven moment broodjes kroket opgehaald voor iedereen die er was. En gezegd, daar sluiten we mee af. nu gaan we proberen even in de rust te komen. Wat voor André en mij ook goed en voor onze dochters. Even. En ook voor het team. Hè. Je moet je voorstellen, hoe is dat voor onze medewerkers? Want onderschat dat niet. Wij houden van een mooie en een schone en een nette winkel. Daar staan we voor, daar gaan we altijd voor. Er wordt heel veel gepoetst hier. Nou, en dan treft dit je en dan kun je zeggen, ach jongens, het is mijn materiaal. En natuurlijk zeggen we dat. Niemand van ons is persoonlijk getroffen. Maar toch, het harde werken wordt even heel ruw verstoord op de een of andere manier. Het brengt je even uit balans.
2: Maar
3: het
2: brengt jullie ook nog dichter bij elkaar als ik dit zo hoor. Dankjewel Emma. Ja. En kop de vuur hè, daar.
3: Zeker weten.
2: Oké.
3: Okay. Absoluut.
2: Doeg. Emma de Vries Veling van Groenrijk Eems Delta in Appen.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: Nou, fenomenale stunt, de prestatie van Davy Weber. Maar zeker ook wel van Kaapverdië op het WK voetbal. Komend weekend staan ze tegen Lionel Messi en zijn Argentinië in de knock-out fase van het toernooi. En iemand die de hele groepsfase heeft meegemaakt, inclusief FC Groningen shirt op de tribune en daarmee wereldwijd beroemd werd opeens, is Kevin Delgado uit Delfzijl. Mooi, Kevin.
3: Een hele goede middag nu ook.
2: Zo, jij klinkt niet fit.
3: Ben ik wel. Alleen moe als een kanon.
2: Moe als een kanon, ja. Want jij bent echt net vandaag een paar uur terug van Schiphol. Van het hele avontuur in Amerika. Hoe is het verder met je?
3: Ja, goed. Euforisch. Uitgeteld omdat je een lange rit hebt gehad. En je... Eigenlijk een beetje van wedstrijd naar wedstrijd race. En het is ook best wel intens, in alle eerlijkheid, dat Amerika aan zich, de mensen en alles wat volledig in het teken staat van het WK. Dus uitgeteld, maar blij dat ik weer terug ben eigenlijk.
2: Ja, want je bent een echte Delfzijlse met Kaapverdiaans bloed. En je was niet zomaar in Amerika heel dicht bij die ploeg. Want jouw twee neven spelen erin, de broers Duarte. Dus je was ook op hun uitnodiging daar. Hoe vaak heb je ze kunnen zien gewoon als neven onder elkaar?
3: Volgens mij wel om de twee dagen wel eigenlijk. Want je reist eigenlijk... hoe hadden we dat gedaan? Ja, je reist eigenlijk... ze zitten niet continu al in de stad waarbij ze de wedstrijd spelen. Dus op het moment dat ze in Miami bijvoorbeeld speelden, dan verbleven ze in Tampa Bay. En dan hebben wij dan ook in de omgeving van Tampa Bay een hotel. Ik kan je eigenlijk op de twee dagen wel even langs. We hebben ook een dagje gehad dat ze vrij hebben gehad. En dat je dan op het strand zit met elkaar. Een dagje voetbalt en sport en doet. En afgelopen vrijdag na de wedstrijd met elkaar op pad geweest. Want dat kon toen. Dus
2: eigenlijk heb je gewoon een soort familieweek gehad en zij moesten dan tussendoor.

0: Maar die heb ik elke wedstrijd aangehad.
1: En nou ben jij ook nog met een souvenir, een blijvend souvenir, ben jij teruggekomen uit Amerika. Want je hebt een tatoeage laten zetten.
0: Oh shit.
1: Ja, oh, wat? Ja. Mag niemand dat weten?
0: Ja, nee. Jawel, maar dat was ik alweer bijna kwijt. Ik was ook weer even kwijt dat ik jou dat heb laten weten. Maar
1: ja,
0: dat,
1: jij hebt een tatoeage laten zetten. Vertel eens, wat voor tattoo is het?
0: Het is allemaal begonnen ik was daar met hun broer en op een gegeven moment zeiden we van eigenlijk is het toch mooi als je even iets blijvend tatoeëert als aandenken van aan de vakantie, zeg maar. En toen bedacht ik me ineens van, oh maar wacht eens even, volgens mij zijn zij voor elkaar. La Roche voor Deroy op de eerste wedstrijd het veld ingekomen. En dacht ik van, weet je wat, dan zoek ik gewoon even op in welk minuut dat was. En dat bleek toen minuut 61 te zijn. En volgens mij is dat één heel legendarisch, dat je Jenesius tegen Spanje op het WK in, voor elkaar het veld inkomen. En ja, en het is denk ik een heel mooi aandenken aan de vakantie zelf. Mooi was wel dat ik op het moment dat ik de tatoeage had gezet nog even moest checken van ja, is het wel de 61ste minuut en niet de 62ste, maar dat zat wel goed.
1: Oké,
0: dat zat goed.
1: En nu moeten ze het tegen Messi. Hoe jammer is het dan dat jij daar dan niet bij bent?
0: Ik heb een dochtertje die op me wacht. En ik heb eigenlijk geen moment getwijfeld of ik het wel of niet zou verlengen. Na twee weken ga je er enorm mis en zij mij volgens mij ook. En daar kan geen Messi tegenop, is mijn stelling. Dus het is fantastisch dat ze tegen Messi spelen. Ja, het is een once in a lifetime opportunity. Maar ja. Dat doe ik ook nog in het Engels. Nu jij weer. Maar ik baal er niet van. Misschien komt dat nog.
1: Nou, ik denk het niet. Best een live het, Kevin. Bedankt voor het bellen. Ja. En je kan terugkijken op een mooi avontuur. En we gaan allemaal duimen voor Kaapverdië tegen Argentinië. Welterusten, hè?
0: Fantastisch. Yo, dankjewel.
1: Mooi.
0: Mooi. Hoi.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: Nou, blijf in de vakantie. Gewoon lekker lezen en voorlezen. Die oproep doet Biblionet Groningen bij de aftrap van het project Vakantielezen. Vooral kinderen uit de groepen 3 en 4 van de basisschool doen er goed aan om hun leesvaardigheid bij te houden. Anders beginnen ze straks met een achterstand aan het nieuwe schooljaar. Maar ja, hoe stimuleer je als ouders dat je kind daadwerkelijk gaat lezen? Nou, dat weet Michelle Knot, projectleider vakantielezen bij Biblionet Groningen. Ja, die oproep dat je in de vakantie moet blijven lezen is niet nieuw. Ik hoor hem volgens mij bijna ieder jaar wel voorbij komen. Is het dan zo moeilijk om dit bij je kinderen en ouders tussen de oren te krijgen?
3: Nou, ik denk niet dat het heel erg moeilijk is. Ik denk vooral dat er ontzettend veel afleiding is. En dat maakt dat lezen nog wel eens een ondergeschoven kindje wordt. Terwijl het juist zoveel plezier met zich mee kan brengen.
2: Ja, want bij die afleidingen moet ik direct denken aan allerlei schermpjes.
3: Ja, ik denk dat dat op dit moment wel de grootste afleiding is van de mensheid. Hè, laten we het vooral heel breed trekken, want ik zelf heb er soms ook best wel moeite mee.
2: Ja, en hoe kun je er dan toch voor zorgen dat er genoeg gelezen wordt? Want ik kan me ook wel voorstellen dat je als kind denkt van, nou weet je wat, zo'n iPad is veel leuker.
3: Ja, nou daar gaan wij dus heel handig op inspelen tijdens de campagne Vakantielezen. Want juist via je iPad kun je de online bibliotheek luisterboeken luisteren, e-books luisteren en zo jezelf onderdompelen in verhalen. Want je denkt misschien, hè, wij hebben toch een beetje het stigma rondom lezen, oh, dat is een moetje en dat doet me aan school denken. Maar het is minstens zoveel plezier. Je verliezen in een verhaal, fantaseren, ontdekken, reizen door de verhalen heen. Het is eigenlijk vakantie vieren.
2: Ja, want dit project is in het leven geroepen om die leesvaardigheid bij te houden, hè, bij jonge kinderen. Ik vraag me eigenlijk af, hoe ver zakt een kind dan qua niveau terug als hij niet gaat lezen in de vakantie?
3: Ja, dat kun je natuurlijk onmogelijk exact zeggen. Maar wat wel is bewezen, dat als er gewoon niet wordt gelezen tijdens de zomervakantie of niet wordt voorgelezen, dat kinderen kunnen stagneren of dat hun leesvaardigheid achteruit kan gaan. En dat zou natuurlijk hartstikke jammer zijn wanneer het nieuwe schooljaar begint. En ze voor die tijd zo hun best hebben gedaan en ja, daarna toch wel enigszins wat moeten inhalen.
2: Ja, maakt het dan nog verschil of een kind zelf leest of dan voorgelezen wordt?
3: Ja, zeker. Voorlezen en zelf lezen, dat versterkt elkaar enorm. Daar waar een kind die net heeft leren lezen, hè, in de eerste leesboeken aan het oefenen is, aan het kilometers maken is, neemt het voorlezen juist rijkere taal met zich mee, nieuwe woorden. Het maakt dat je fantasie wordt gestimuleerd, concentratie en begrip. Dus je gaat echt wel dieper op een verhaal in wanneer je een voorleesboek erbij gaat pakken.
2: Ja, het belang van lezen is duidelijk. Merk je trouwens ook zo voor de zomervakantie dat het extra druk is met kinderen samen met de ouders in de bieb?
3: Ja, vaak zie je echt wel weer een stijging in bezoek. Waarin de ouders toch echt wel stimuleren kinderen een boek mee te nemen op vakantie. Nu hebben we natuurlijk ook de online bibliotheken, dus hoef je niet per se meer een fysiek boek te hebben. En ik kan me ook voorstellen, juist in bijvoorbeeld onze provincie is de afstand tot een bibliotheek soms best wel groot. Vandaar ook dat we eigenlijk op alle scholen werken met het programma De Bibliotheek op School. En dat houdt onder andere in dat er een rijke collectie boeken is in iedere school. Een eigen schoolbibliotheek. En ook daar kunnen kinderen boeken lenen voor tijdens de vakantie.
2: Ja, het belang van lezen en voorlezen is helemaal duidelijk geworden. Dankjewel, Michelle Knot van het project Vakantielezen.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Ja, afgelopen zaterdag was de uitreiking van de Miss Nederland-verkiezing van 2026. Melissa Bottema ging met de eerste prijs aan de haal. Ze is geboren en getogen in Winsum en woont nu in stad. En ze is bij ons aangeschoven in de studio. En natuurlijk van harte gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
2: Ja, hoe heb je het gevierd afgelopen weekend?
3: Ja, eigenlijk best wel rustig. Ik heb natuurlijk zaterdag gewonnen. Toen hadden we nog een kleine afterparty. Maar ik heb voornamelijk heel veel foto's gemaakt met alle mensen die aanwezig waren. Want dat is natuurlijk een hartstikke mooi moment. Toen ben ik naar de hotelkamer gegaan daarnaast. Dat was volgende. En toen de volgende dag ben ik weer lekker naar huis gegaan met mijn ouders. Weer terug in de mooie Groningen. En nu zit ik hier.
2: Ja, is het besef er al dat je gewoon Miss Nederland bent?
3: Nee, nog niet helemaal. Ik zit ook nog best wel in de adrenaline, want het was natuurlijk zo'n gave ervaring. Dus ik denk dat dat nog wel even een paar dagen nodig heeft om een beetje in te dalen. Maar ja, wel echt ontzettend dankbaar. Echt gewoon geen woorden voor eigenlijk.
2: Ja, want laten we even teruggaan naar de afgelopen zaterdag. Ja, ik ben er niet vaak bij zo'n misverkiezing. Hoe gaat dat in zijn werk? Wat moet je allemaal doen of laten zien? Of hoe werkt dat?
3: Ja, nou, je hebt natuurlijk, we hebben een finale week gehad. En dat is eigenlijk, in de finale week zet je de hele show in elkaar. Dus dat is eigenlijk het eerste wat je doet. Hè. Je, van A tot Z zet je een show in elkaar. Dan hadden we, vrijdag hadden we de generale repetitie. Dus dan neem je de hele show door. Vervolgens is natuurlijk de finale. En tijdens de finale heb je een openingsdans. Je hebt een voorstelronde. Je hebt een catwalkronde. Een galaronde. Sluit je af met een Q&A-ronde. En daarna wordt de top bekendgemaakt en uiteindelijk de Miss Nederland. Dus je hebt best wel wat rondes die je moet doen. Maar zenuwslopend, maar het is allemaal goed gegaan. Dus ja, heel blij.
2: En nou, lekker daarvan genieten. Ik heb me laten vertellen, er was zelfs een record aantal deelnemers. 5000 aanmeldingen.
3: Ja, klopt.
2: Dan moet het echt speciaal voelen, denk ik.
3: Ja, ja, ontzettend. Er zijn ook best wel wat rondes die je voor zo'n traject natuurlijk afgaat. Het begint hier bij Groningen. Heb je een castingdag. Dan win je Miss Groningen. Dan ga je dus door naar Miss Nederland. Dus er is al best wel wat, iets wat je doormaakt. Dus dat is best wel een, iets wat je aflegt. Dus alleen super, super mooi dat ik hier nu mag zitten als de nieuwe Miss Nederland en dit allemaal heb door mogen maken.
2: Ja, en dan is er een jury die dan mag kiezen wie Miss Nederland wordt aan de hand van een aantal voorwaarden.
3: Onder andere, ja.
2: Ja, wat staat er dan in jouw juryrapport? Waarom ben jij Miss Nederland geworden?
3: Ja, ik heb geen inzage nog gehad in het juryrapport. Dat kunnen ze, volgens mij doen ze dat tegenwoordig wel, om ook natuurlijk de transparantie te waarborgen. Maar ik hoop dat wat erin staat is dat ik gewoon iemand ben die sociaal is. Die een praatje met mensen maakt. Maar ook iemand die maatschappelijk betrokken is voor datgene wat ik belangrijk vind. Ja, en natuurlijk dat ik met trots op het podium sta. Dus dat het eigenlijk een combinatie is van deze dingen. En dat ik daarom Miss Nederland heb mogen winnen.
2: Nou, dat klinkt al meer dan terecht. Dan moeten we wel even zeggen, Miss Nederland was eventjes gestopt. Hè, omdat het niet meer van deze tijd zou zijn. Vorig jaar was er dan weer een doorstart. Is daar iets veranderd dan in die organisatie?
3: Ja, ik denk natuurlijk sowieso de organisatie zelf is veranderd. Dus dat zal in de loop van de jaren natuurlijk nog wel meer gaan vormen. En dat we ook echt kunnen kijken van wat voor veranderingen zijn hier echt erin. En ik denk ook sowieso een verandering die al te zien is we hebben in principe geen bikini-ronde meer. Het is een catwalk-ronde. En daarin kun je dus ervoor kiezen van, nou, voel jij je fijner in een badpak, in een bikini, of heb je liever een sportsetje aan? Dat is dus iets waar je volledig zelf voor mag kiezen. Dus dat is denk ik tot nu toe wel de grootste verandering die is doorgevoerd.
2: Ja, want er zijn toch heel veel mensen die daarnaar kijken en die denken, ja, dat is toch eigenlijk gewoon een ordinaire vleeskeuring. Hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja, ik kan best begrijpen, want ik denk als we wat verder terugkijken in de tijd, voornamelijk 10, 15 jaar geleden, dat is natuurlijk hoe we misschien de misverkiezingen een beetje kennen. Maar ik denk als we kijken in de tegenwoordige tijd is het zoveel meer dan alleen een leuk kopje hebben eigenlijk. Tuurlijk, het uiterlijk speelt enigszins een rol. Je moet niet alleen gewoon verzorgd eruit zien, maar je moet ook sociaal zijn, betrokken zijn. Ik kom dus zelf op voor pesten. Ik ben helaas zelf vroeger veel gepest. En ik geef nu interactieve voorlichtingen op basisscholen om kinderen er bewust van te maken wat voor impact het heeft als je een ander kind pest. Want dat is niet alleen iets wat op het moment heel erg veel impact heeft op een kind. Maar ook jaren later kan dat nog heel veel doen met een kind. En kan dat zelfs voor trauma zorgen. Dus ik vind het heel erg belangrijk als een Miss Nederland dat ik daar wat aan doe. Maar dat is ook iets waar een Miss Nederland voor staat. Dus het is echt een total package wat je uitdraagt. En ook waar een misverkiezing voor staat.
2: Ja, dat heb je heel mooi gezegd. Dat is ook precies wat de organisatie ons vertelde. Dat je daardoor wist te overtuigen met je maatschappelijke betrokkenheid.
3: Ja.
2: Dan gaan we even vooruitkijken. Want in november mag je dan Nederland vertegenwoordigen bij de Miss Universe verkiezing. Dat is in Puerto Rico.
3: In Puerto Rico, ja.
2: Ja, je kijkt er naar uit, denk ik. Hè?
3: Ja, ontzettend. Ontzettend. Ik ben zelf ook nog nooit in Puerto Rico geweest. Dus ik kijk er heel erg naar uit om kennis te maken met natuurlijk hun cultuur daar. Maar ook de meiden. Wat ik zeg, je gaat uit zoveel verschillende landen komen er meiden naar Miss Universe. En om daar dan te mogen staan is natuurlijk al een ontzettende eer. En al helemaal met zulke sterke en prachtige vrouwen. Dus ontzettend dankbaar.
2: Ja, kun je daarop voorbereiden op zo'n Miss Universe verkiezing?
3: Ik denk enigszins wel. Voornamelijk, je hebt bijvoorbeeld ook, je staat op een podium. Dus van tevoren bedenken, oké, wat wil je laten zien op het podium? Wat voor jurk wil je graag dragen? Wat voor outfit zou je willen dragen? En ik denk ook een stukje, nou, wat wil je nog meer doen voor je advocacy, noemen we dat. En advocacy is dus een maatschappelijk probleem waar je iets aan wil bijdragen. Nou, ik hoop dus dat, ik geef nu dus die voorlichting alleen in Groningen, maar ik zou het heel graag ook in de rest van Nederland willen geven. Want dat is ook belangrijk, dat je laat zien aan de organisatie bij Miss Universe, wat je in je eigen land doet. Dus er zijn eigenlijk heel veel dingen waar je op kunt voorbereiden en wat je al kunt doen. En ik denk ook vooral ook met een open mind erin gaan en gewoon met een volle 100% van, je gaat dit gewoon doen en gewoon gaan eigenlijk. Ja, ook.
2: Heel veel plezier in Puerto Rico.
3: Dankjewel.
2: Dankjewel. Kersvers Miss Nederland, Melissa Bottema.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 7 uur.
12: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gien Balduc.
13: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto. Maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
12: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, en Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst. En dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
14: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan 2 kanten lopen goede spelers.
12: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
15: Radio Noord.
16: De avond van Noord.
17: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noorden van Frankrijk zijn twee kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de twee zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren, vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren niet in levensgevaar. Het gebeurde in een dorp in de buurt van Valenciennes, vlakbij de grens met België. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten zij minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
4: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen, die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
3: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven de Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. En collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het Rechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
5: It would be an interpretive step, to use the court's words, out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding of the central bank protected for political interference.
3: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: just like a song when we were young.
1: Je hoort de grootste hits en het beste van nu.
2: De avond van Noord.
1: Bij Radio Noord.

0: alle veiligheid denk ik dat we maar twee coupletten achter elkaar moeten doen. Even een refreintje overslaan. Gaat door je vallen volgens mij. Oh, maar Rick zendt al te gleed haar. Hoe de oosten hoge brug. Bij Mosseloos als dat jou. En dan ook weer terug.
1: Houd smeugels.
0: Ze stond op zu de diaper. In een nieuwe sleep. Oh, Rick zei hou in hemelsnaam. Kom hier nou in Ikea.
1: Dus het is de keer op zu de dijk. Zeg gleed haar, Tony Man.
2: Maar dat is gewoon down in met dat circulatieplan. Van al die domme piel. Rock ik door de geerde man.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
4: Dat ligt vermoedelijk im Umfeld. Dat heißt in einem Sorgerechtsstreit. Oder in einer Sorgerechtssache.
3: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zij zijn niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt de oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. En Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
5: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt. Ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
3: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
7: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Bye.

der Neustadt. Met poten blauw bevroren en de bibbers tot aan het gat. De reis nog schouw was lange en de snij joug mij ons lief. Maar ik wist dat ik het redden zou als ik ze zag, de vier. Eerst ver en volg aan linker ziet, verscholen achter het land. En dan in eens gigantisch groot, terug aan rechterkant. Het waren net vier vingers, en als ik de lange reed, dan was het net op Heilestad, mooi tegen die.

ze kreeg geen vat op die. De wief was er voor eeuwigheid en den om joh de bie. Du was niet mooi, mog runniger, een beetje stug en stief. Het is door omdat ik die missen zal, het beste mooi, de wief. Een verre knal, een wolk van stof en met een kalm geboor. Zat alle vier de torens verschrikkelijk langzaam in mijn koor. Als nou een vent van 16 met plof naar stad zou gaan, dan hadden wel de koren voor de vief

0: gaat op zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: Er is veel score, maar
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
4: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden. En die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
3: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg. En ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waiers.
5: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreigingen had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
3: De man schoot 5 medewerkers dood en 6e overleed in het ziekenhuis. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 gelijk en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer, de stapelwolken lossen vanavond op. Koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon en wolken bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Door Albegens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in een Duitse jeugdinstelling opende het vuur vanwege een conflict over de voogdij van zijn dochter. De man van 45 schoot 5 medewerkers dood, een 6e overleed in het ziekenhuis. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet inzetbaar. Het gaat om medische beveiligers die door de betreffende politiedienst niet genoeg worden getraind, meldt Nieuwsuur. Daardoor kunnen ze niet werken en moet de marechaussee inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet konden worden bediend. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. Het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Dan wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Doe naar de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen, burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben gelegd. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finales spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar een graad of 10 tot 15. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: gaat op zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: Veel score, maar nou ja, dit is de naam.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. En de wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen in de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek